0: Het is droog vannacht, het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds vaker zon. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht, non-stop muziek via je favoriete streekradio.

Gekke oudje, dosos. Fatoumana, losos. Nog steeds loeren wij op klusos. Gekke cella volle posos. Rabé, pauw. Prakashendi, fuck je snauw. Ik ben ander in die vouw.

0: Katrien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Dat zal een basis vormen voor verdere onderhandelingen. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. De VS en Iran zeggen zich pas vrijdag aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanvallen. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als flexdalvrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september. En het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Summerville de doelpuntenmakers. Voor Summerville was het zijn eerste goal in Oranje. Het weer, vannacht is het droog. Het koelt af tot een graad of 11. De komende dag eerst bewolkt, daarna meer zon. En het wordt 's middags 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran hebben afspraken gemaakt om de oorlog te beëindigen. Onderhandelaars zijn tot een zogeheten memorandum van overeenstemming gekomen. Dat zal de basis zijn voor verdere onderhandelingen. Of de militaire acties en de blokkade van de straat van Hormuz ook meteen stoppen, is onduidelijk. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Volgens het hoofd van de Oekraïns-Orthodoxe Kerk is het een van de heiligste plekken van de christelijke wereld. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanval. 140.000 mensen in Kiev zitten zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als flexdalvrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september. Het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar hij kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen heeft gezien. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Zweden en Tunesië uit dezelfde pool als Nederland. Het weer, het is droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag is het eerst bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. De dagen daarna veel zon en telkens iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. Tot die tijd is er nog overleg. Beide partijen hebben gezegd dat dan ook de blokkade van de Straat van Hormuz wordt opgeheven. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Holenklooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO werelderfgoed. Rusland voert deze nacht zware luchtaanvallen uit op Kiev en andere steden. De autoriteiten melden zeker 4 doden en tientallen gewonden. Inwoners zijn opgeroepen naar schuilkelders te gaan. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt. 140.000 mensen zitten zonder stroom. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden om het leven gekomen. Behalve de piloot was een team van 11 skydivers aan boord. De crash gebeurde vlakbij de luchthaven waar het vliegtuigje net was opgestegen. Familieleden van de skydivers zagen het gebeuren. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te koop, het Nederland Ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Het treinabonnement kost €49 per maand. Het weer, het is droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag begint bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Elke werkdag van 's avonds 12 tot de volgende ochtend 6 uur. Non-stop muziek op je favoriete streekradio.

0: maken we Uber, rennen, vliegen, let's go man!
1: Elke werkdag van 's avonds 12 tot de volgende ochtend 6 uur. Non-stop muziek op je favoriete streekradio.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. De VS en Iran zeggen zich pas dan aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster, vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO werelderfgoed. Rusland voerde vannacht zware luchtaanvallen uit. De autoriteiten in Kiev melden tientallen gewonden. In andere steden zijn ook doden gevallen. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Bij een botsing tussen twee helikopters in Rio de Janeiro zijn 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Summerville de doelpuntenmakers. Voor Summerville was het de eerste goal in oranje. Zaterdag speelt Nederland tegen Zweden. Het weer, het is zo goed als droog. De dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Terug naar de jaren 70.
2: De zomer van 1975 zal de geschiedenis ingaan als een van de warmste sedert in de beeld begonnen werd met klimatologische waarnemingen.
3: De week van de 70's.
1: Is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Of zonder deuren, mag ook Sandy Coast. Bij Radio M Utrecht en True Love, That's a Wonder. Nou, dat weekend ging me veel te snel voorbij, Anne. Ben
1: nou,
0: ook, of niet?
1: Nou, Bob, ja, dat vond ik ook wel. Jeetje, alsof we in een tijdmachine zijn gestapt en zoiets, twee minuten voorbij zijn gespoeld.
0: Nou, het is niet te geloven. Waarom is dat zo snel voorbij gegaan? Eén voordeel, het wordt vanzelf weer weekend.
1: Ja.
0: En we gaan er een mooi weekje van maken. In de week van de 70's is het echt wel genieten van heel veel. Ja, soms wel de pareltjes uit de jaren 70 die voorbij gaan komen. En anders zijn het de klassiekers. Dus ja, het is pure verwennerij voor je oren. Althans, het is voor jou weer niet een beleving, maar het is voor jou, ja, wat hebben anderen dan gehoord in die tijd?
1: Ja, en ik leer ook weer nieuwe nummers kennen. Dus dat is ook wel weer zo.
0: Dat is wel...
1: Oude, die dan toch weer voor mij nieuw zijn.
0: Dat is wel een groot voordeel.
1: Dat is wel leuk, denk ik, toch?
0: Ja. De 70's met nieuwe onderwerpen, dat wil zeggen verse onderwerpen, waar we vanmorgen onze tanden in gaan zetten. Gaan we zo meteen maar eens even kijken wat we gaan doen. Ja. En natuurlijk betrekken we iedereen erbij bij de uitzendingen, dus met betrekking tot een mooie vraag die nu al op Facebook staat. Het gaat natuurlijk over de 70's. Als je vast even een kijkje wil nemen, kan dat op radio.mutrecht.nl.
1: Ja, en lekker reageren, dan gaan we met jou in gesprek daarover, vinden we leuk.
0: Net zo makkelijk, zeg ik dan. Utrecht is wakker met George Harrison, What is Life, een Eruption onderweg met One Way Ticket. Nou, dit is je ticket richting 9 uur. Dit is Utrecht is wakker. Dit is Radio M Utrecht. Goed dat je er bent.

0: ongetwijfeld herinneringen boven uit de tijd dat je in de discotheek stond. Tenminste, het ligt een beetje aan de leeftijd natuurlijk. Misschien had je er helemaal geen zin meer in. Dat kan natuurlijk ook. Of je moest nog geboren worden. Ook dat is mogelijk.
1: Yep.
0: Uit het jaar 1979. De groep Eruption en One Way Ticket. 14 over 6 is het. In de week van de 70's besteden we heel veel aandacht aan de muziek uit de jaren 70. Maar ook de herinneringen halen we op. En dat doen we graag met jou. Als je nu luistert, hebben we wel wat voor je.
1: Ja, de vraag die we vandaag stellen is... Ja, wie was jouw beste vriend of vriendin in de jaren 70? En gaan jullie nog steeds met elkaar om? Ja, we zijn benieuwd naar je herinneringen aan die vriendschappen in de jaren 70. Want het is, zoals je al zei, de week van de 70's.

0: wel vriendjes waar je mee speelt of vriendinnetjes, maar zoveel jaar later, sterker nog een jaar of 10 later, als je naar de middelbare school gaat, en dat zul je misschien wel herkennen, dan laat je die mensen uit het oog, verlies je uit het oog, moet ik zeggen, die raak je kwijt en is dat erg? Nee. Vroeger, lang geleden, had je natuurlijk geen Facebook. Had je geen,
1: ik wilde net zeggen.
0: Je had een vast telefoonnummer thuis en het was er. Dus verhuisde je bijvoorbeeld voor mij naar een ander deel van je stad waar je woonde. Of naar een andere gemeente. Ja, dan had je gewoon geen contact meer met elkaar. Of je moest het nummer op. Nou, dan belde je misschien 1 keer. Ik verhuisde op mijn 14e bijvoorbeeld uit Amsterdam, waar ik geboren ben. Ja. En ik heb nooit meer contact gehad met wie dan ook van de basisschool, van de middelbare school.
1: Ja, maar dat is ook veel moeilijker te onderhouden. Ik wil net zeggen, toen ik opgroeide, nou, dat was eind 90s, begin zero's, zeg maar.
0: Herken je dit wel?
1: Ik ben wel opgegroeid zonder smartphone en social media, maar het werd wel een stuk makkelijker om vrienden van de basisschool te blijven spreken toen Hives kwam en MSN en zo.
0: Ja, precies, ja.
1: Dat moet je een beetje onderhouden.
0: Heb ik natuurlijk wel meegemaakt, niet voor vriendjes en vriendinnetjes, maar dat was natuurlijk wel Hives.
2: Dat is een ding, hoor.
0: Ja, dat was eerst, eerst is het MSN, volgens mij.
1: Ja.
0: En toen Hives. Als je niet op Hives zat, dan
2: was je een loser.
0: Dat deed je niet mee, hoor. Ja. Precies. Maar heb je dan contact met mensen van vroeger? Dus inderdaad uit je, laten we zeggen, je tienertijd, of misschien nog inderdaad wel tot je tiende van de basisschool?
1: Ja, er is wel 1 vriendin die ik echt al sinds groep 2 in mijn leven heb. Esther heet ze. Dat is echt mijn beste vriendin.
0: Goedemorgen, Esther.
1: Ja, ze luistert. Mooi, Es. Nou, als ze vroeger dienst heeft verwerkt op de operatiekamers. Misschien luistert ze.
0: Het zou kunnen, ja.
1: En mijn zus. Maar ja, goed, dat is mijn zus. Hè. Die is altijd bij je. Dus dat is heel makkelijk onderhouden.
0: Ja, dat is waar. Maar voor de rest niet dus. Je hebt geen contacten met vroeger.
1: Ja, middelbare school, maar dan ben je toch wat ouder al.
0: Maar toch vind ik het wel leuk dat je zegt dat je met Esther, zoals jij noemt, dat je dan wel nog contact hebt met me.
1: Ja, dat is altijd mooi. Wel mooi geweest. Ja. En natuurlijk zijn er fases, hè. De ene jaar ben je wat closer dan het andere jaar. Maar goed, dat hoort er ook bij.
0: Ja.
1: Kijk, als je dat accepteert, dan gaat het altijd wel goed.
0: Ja. Nou, laat horen, zeggen wij, met wie je nog contact hebt, of wie je beste vriend of vriendin was in de 70's. Daar zijn we zeker.
1: Leuk. Zeker. Laat het weten in de app of op Facebook van Radio M Utrecht.
0: Zo, meteen maar eens kijken naar de kranten vandaag. Wat brengen zij? Nou, ik zag een aantal Virgil van Dijk kopballetje geven.
1: Leuk, Virgil van Dijk.
0: Dan blikken we nog even terug op het voetbal van gisteravond.

0: Abba.
1: En een SOS. Save Our Souls. Bij Radio M Utrecht. In Utrecht is wakker. Jij en over SOS gesproken. Zorgen om de energierekening. Dat kopt Algemeen Dagblad vanmorgen. De Nederlander verliest de greep op de nota door de torenhoge tarieven. Daarover wordt geschreven. Want het merendeel van ons, de Nederlander, die vreest dat de energierekening flink duurder gaat worden door de aanhoudende oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. Flink artikel naar aanleiding van het onderzoek uitgevoerd door prijsvergelijker Independent onder ruim 2000 Nederlanders. Nou, het laatste nieuws over de oorlog. Dat wil zeggen, Iran. Verenigde Staten, Israël, is dat ze vannacht, tenminste vannacht werd er bekend, dat ze een soort met van akkoord hebben en dat de straat van Hormuz binnenkort ook weer open gaat voor iedereen en dat er helemaal geen aanvallen meer komen op diverse landen. Ik ben heel erg benieuwd of we dan ook wel beter gestemd gaan worden in het geheel, het vertrouwen en die energierekening. Nou ja, ik heb het idee dat hier volgend jaar, net als alle andere dingen, de boodschappen, om even wat te noemen, gewoon toch wel weer flink duurder gaan worden.
2: Nou,
1: dus zorgen bij heel veel mensen, heel veel Nederlanders.
2: Gaan we naar het NRC, die koppen groot met het voetbal. Dit WK is een migrantentoernooi, is de kop. Nog nooit speelden zoveel spelers niet voor hun geboorteland. Ja, en ze hebben ook een artikel over Nederland dat nog te veel vlees eet. Maar er is nog hoop, dat is een wetenschapsartikel. En een terugblik op Best Kept Secrets. Het festivalseizoen is begonnen. Ongrijpbaar Festival beleeft sterke edities, een cultuurrecensie in de krant. Ja, dat, tot zover de voorpagina van het NRC.
1: Trouw open met alcohol in het spel bij ernstige incidenten op militaire kazernes. Militairen maken zich schuldig aan ernstig wangedrag onder invloed van alcohol, zo blijkt uit onderzoek van Trouw. Defensie wil overmatig alcoholgebruik dan ook aan gaan pakken. Ja, met kort komt het hierop neer dat die ernstige incidenten op militaire kazernes en alcohol, dus die combinatie, echt wel de rol spelen. De hoofdrol dus in dit geval. Soms vielen bij incidenten ook gewonden en Defensie werkt aan een plan om overmatig alcoholgebruik dus aan te pakken. Dat in het kort, groots pakt de krant daarmee uit.
2: Telegraaf pakt uit met Axel Rout in stilte. Ja, hij ziet op een grote foto een meisje bloemen neerleggen bij basisschool De Warande in het Zeeuwse Axel, waar honderden mensen gisteravond een stille tocht hielden ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het schoolkampdrama, waarbij drie leerlingen en de schooldirectrice om het leven kwamen. Ja, de waarnemend burgemeester Frank Weerwind zei tegen de voornamelijk in het wit geklede rouwenden dat in Axel voelbaar is hoe heel Zeeland meeleeft en mee rouwt. Ja, en dan de EU, die jaagt mee op een Bolle Jos. De jacht op de meest gezochte crimineel van de Lage Landen krijgt Europese steun. De EU gaat zich actief mengen in de poging om drugsbaron Bolle Jos Leidekkers uit Sierra Leone weg te halen. De kwestie wordt deze week zelfs chef, zag ze, tijdens een EU-top in Brussel. Ja, en dan is er nog een verhaal in de Telegraaf wat mijn aandacht wat trok. Mensen die over een iPhone beschikken en daar bijna de hele dag mee bezig zijn, hebben minder oog voor het andere geslacht en maken dus minder kinderen. Die conclusie trekken Amerikaanse onderzoekers. Zij gingen de geboortecijfers sinds de introductie van de geavanceerde telefoon na en vergeleken dat met gebieden waar mensen minder snel de telefoon pakken. Ja, ze zien een verschil. Worden
1: je
2: kinderen
1: hebt meer tijd nodig voor je telefoon dan voor de seks. Daar komt eigenlijk op neer.
2: Ja, wel logisch eigenlijk.
1: Maar ja, tijdens de seks die telefoon in je hand nemen is ook een beetje gek natuurlijk.
2: Heel vreemd.
1: Ja, één hand vrijhouden voor een glaasje wijn of een kopje koffie tijdens de daad, weet ik het. Maar dit hoeft niet alleen de iPhone te zijn. Het kan ook de Samsung smart telefoon zijn of
2: exact,
1: zo.
2: Exact, ja.
1: Maar het gaat om dat men heel veel tijd besteedt aan de mobiele telefoon.
2: Ja.
1: Amerikaans onderzoek, hè, zeg je?
2: Ja, precies. Okay. En met name bij de groep onder de 24 jaar ontstaan er ook minder relaties voor smartphones.
1: Ja, gewoon omdat men de afleiding daar zoekt misschien.
2: Ja, sociale interactie loopt via een scherm in plaats van face-to-face.
1: Dus als je het al heel ver doortrekt, over een jaar of 10, 15, dan is de wereldbevolking minder hard gaan groeien door de komst van de smartphone.
2: Volgens de Amerikaanse onderzoekers is dat een reële uitkomst.
1: Dat bedoel ik. Nou, nog eventjes naar de Volkskrant ter afronding. Kom ik toch weer terug op de oorlog. Teheran, dus Iran, lijkt zijn zin te krijgen. Volgens uitgelekte details van een mogelijk akkoord. Ik had het er net al even over, zoals bekend werd. Maar ja, zo horen we steeds geluiden van een vrede in het Midden-Oosten. Het is nog steeds niet duidelijk of er echt een akkoord is tussen de Verenigde Staten en Israël. En over de inhoud is sowieso niks bevestigd. Maar de Volkskrant weet de hand te leggen. Want uitgelekte details daar blijkt echt dat Teheran in grote lijnen lijkt dus wel te krijgen wat het zou willen. Ja, dat is ook nog groots en redelijk vaag omschreven. We gaan het meemaken en laten we hopen dat er een akkoord gaat komen. En dat er minder slachtoffers gaan vallen, want dat is natuurlijk ook superbelangrijk.
2: Mm. Ja.
1: Tot zover even de voorkanten van de kranten van vandaag. De klassiekers van toen en die paaltjes waar ik het even over had. Ik vind dit ook Gary Brooker. Jerry Brooker moet je eigenlijk zeggen. No more fear of flying. Zometeen het weer voor Midden-Nederland. Hier bij Radio M Utrecht.

wakker dus. No more fear of flying. Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Het is 6:30 intussen geworden. Even in het kort een weer voor Midden-Nederland. En zometeen met Margot praten we uitgebreid door. Dit is haar weerbericht vanuit de Weerkamer vanmorgen. En over vanmorgen gesproken. Het is bewolkt in Midden-Nederland. Kan ook een spatje motregen vallen. Vanmiddag wordt het wel droog. Geleidelijk aan breekt zelfs ook nog de zon door. En bij zo'n 18, 19 graden misschien nog wel. En bij een zwakke tot matige noordwestenwind gaan we op die middag af. Vanavond klaart het sowieso op. En vannacht gaat het met meer bewolking onderuit naar 11 graden Celsius. Ja, ik zeg op zich misschien niet verkeerd. Maar ik zit wel te denken. Komende zondag, de 21ste, is het wel de langste dag van het jaar. En de kortste nacht. In mijn beleving moet je toch echt wel in de zomer zitten. Maar dat is dus niet het geval. Verkeersinformatie van de ANWB. Goed nieuws vanuit Den Haag en voor Midden-Nederland. Want het rijdt goed door. Maar we houden het eventjes in de gaten. Want voor hetzelfde geld op maandagochtend dient zich de eerste file binnen nu een kwartiertje aan.

0: Vandaag wordt er nog steeds gedanst. Dan zei Mantenal. Het mag nu, maar ik wil ook nog even geduld hebben en even een beetje wakker worden. Wakkerder worden misschien wel dan een half uurtje geleden. En goedemorgen als je er net pas bij bent. Dit is Utrecht is Wakker, Radio M Utrecht. Contact met Robert-Jan Boy. Robert-Jan, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Jij bent onderweg naar een plek waar je vandaan weer gaat komen, ofwel verslag gaat doen. Het onderwerp, de plaats, waar ga je naartoe?
1: Ja, dat is vandaag Wijk bij Duurstede. Afgelopen weekend volop in het nieuws.
0: Ja.
1: Naar aanleiding van de gewelddadige protesten tegen de noodopvang die er gaat komen. Nou ja, dat was die vrijdag helemaal uit de hand. Zeker nadat er op een gegeven moment 60 zogenaamd mensen aankwamen met gezichtsbedekkende kleding. Echt extreemrechtse actievoerders. Met defendgroepen zaten erbij. Ja, het constateerde zich allemaal rond het gemeentehuis. Ruit ingegooid, met stenen werden gegooid, zwaar vuurwerk. Verder vernielingen aangericht. Kortom, niet zulke frisse gebeurtenissen. En ik ga kijken hoe het daar nu is. Met name praten met mensen die toch wel een gevoel van schaamte ook hebben. Ik heb ook wijkenaren eerder al gesproken dit weekend. Ik ben er even langs gegaan om polshoogte te nemen. Ja, die schamen zich voor wat er gebeurd is. Dus we gaan ook luisteren naar het andere kant van het verhaal. De vrijwilligers die zich inzetten voor vluchtelingen.
0: Uh-huh. Ja, want het is al enige tijd onrustig, hè, Wijk bij Duurstede. Dus vrijdagavond, wat heb je het over, was er een demonstratie tegen de komst van zo'n tijdelijke asielopvang, zo'n noodopvang. Ja, dat is behoorlijk uit de hand gelopen. Maar je zegt met name door groepen die van buiten afkwamen, of in elk geval die onrust hebben gestoken.
1: Ja, er zijn 7 mensen aangehouden. Die schijnen wel uit Wijk bij Duurstede te komen. Maar het is volop natuurlijk in het nieuws geweest. Premier Jette, die steun heeft uitgesproken. Minister Van den Brink. Alle burgemeesters van de provincie Utrecht hebben hun steun uitgesproken voor Wijk bij Duurstede. In het bijzonder burgemeester Doornbal. Die heeft gezegd van het hart van de democratie is geraakt. Maar we laten ons niet terroriseren. Dus dat is wel significant natuurlijk.
0: Hey, jij gaat over praten met mensen die zich altijd al inzetten voor mensen die het moeilijk hebben of die opgevangen worden dus.
1: Nou ja, 4 jaar geleden werd het ook was er ook een noodopvang voor vluchtelingen. En daar hebben zich heel veel mensen vrijwillig voor ingezet. Waaronder Ron Meijnema, die wij zo meteen gaan spreken. Houdt zich nu ook bezig met vluchtelingenwerk, met vrijwilligerswerk. En er komt ook iemand langs van vluchtelingenwerk die zijn licht over deze situatie laat schijnen. Want er hebben zich al heel veel mensen aangemeld die zich willen inzetten.
0: Ja,
1: we gaan ook nog even kijken op de plek waar die opvang moet gaan plaatsvinden. Dat is vlakbij de sluis. Sportcomplex Marienhoeven. Even kijken hoe dat nou precies allemaal eruit ziet.
0: Ja.
1: Want er wordt wel gesproken over omwonenden. Maar bij omwonenden denk je als iets grenst aan een woonwijk of zo. Maar dat is daar helemaal niet het geval. Kortom, ook even de situatie ter plekke goed in ogenschouw nemen.
0: Jij gaat het met eigen ogen bekijken en doet verslag vanuit Wijk bij Duurstede. Robert-Jan, tot zometeen dan, na 7 uur.

0: Nee, niet Albert West, maar Albert Hammond. Die we hoorden met Down by the River. Die twee hadden trouwens ook wel leuke plaatjes samengemaakt. Down by the River, het is 14 over half 7 intussen geworden. Een filemelding van de ANWB voor Midden-Nederland, of eigenlijk deze kant op komend, vanuit Noord-Brabant, Breda, richting Utrecht op de A27. Het rijdt langzaam tussen knooppunt Gorinchem en Lexmond. 5 minuten extra reistijd heb je daarvoor nodig. Dan gaan we lekker sporten. Sowieso hebben we het al een beetje over voetbal gehad. Ja, Oranje, wereldkampioenschap voetbal. Als je denkt dat ze in Nederland al weken klaar zijn met het voetballen, heb je het ook mis. Want de finale van de na-competitie in de tweede en de derde divisie moest nog worden gespeeld. En dat gebeurde afgelopen weekend. Ja, één club uit de provincie, toch, Rick van Malen?
1: Voordat Oranje begon op het WK, stond er nog één bonnetje open op de Nederlandse voetbalvelden. IJsselmeervogels speelde de finale van de na-competitie voor handhaving in de tweede divisie. In Bunschoten-Spakenburg moest het een 2-1 nederlaag bij Excelsior Maassluis ongedaan zien te maken.
2: Wie is er mee van IJsselmeervogels?
3: En nu!
2: Ja! Ja!
3: Bohemen!
2: Ja! Het is van Bohemen!
3: Daar komt-ie!
2: Ja! Tiki Tak, wat een kans!
4: Dit is een mogelijkheid. Dit is buitenspel. Hij zit wel, maar het is buitenspel. Maar je ziet hoe gevaarlijk dat is. Eén moment in de 16.
5: De hoekschop indraaiend richting het doel van Excelsior.
2: Ja!
5: Daar gaat hij erin. Ja! Gregory Kuijs.
2: Kuijs!
5: Hij trekt die komt op erin. Kuijs komt op erin. In minuut 103.
2: Het is afgelopen. IJsselmeervogels blijft in de tweede divisie.
1: Ja, dat was weer oude wedverslag van Bert Kous en Arnold Schenk. Willem Leushuis kwam een half jaar geleden binnen bij IJsselmeervogels toen de ploeg er dramatisch voor stond. Met als doel om het servies te redden, laten we het zomaar gewoon zeggen. En dat is de 74-jarige trainer dus gelukt.
6: Dit was de missie en de bedoeling 6 maanden geleden. Ja, en als je dan zo'n ontknoping hebt, ik moet zeggen dat we gewoon op dik verdiend gewonnen hebben. Ze hebben anderhalve kans gehad en wij hebben er wel een stuk of 7-8 gehad. En de inzet en mentaliteit van die ploeg, die was ook bij mij van ons kan niks gebeuren. Wij gaan deze wedstrijd gewoon winnen.
1: En dat dankzij een doelpunt van Gregory Kuijs. Hij maakte de tweede van de wedstrijd. Hij speelt volgend seizoen bij Quick Boys en hij is blij dat hij zijn ploeg op een goede manier heeft achtergelaten. Pakte nog wel bijna een rode kaart. Want hij had al geel toen hij bijna van vreugde zijn shirt uittrok.
7: Bijna, ik was het bijna vergeten. In die oplading, weet je, zo mooi. Maar ik heb het net op tijd bedacht. De scheidsrechter kwam naar me toe en zei, je was net op tijd. Dus eindigt al goed. Ja.
8: Beschrijft die goal dus?
7: Ja, weet je, het was een zoveelste corner. Heel de wedstrijd probeerde ik al die keeper moeilijk te maken. Dat hij niet goed ziet. En nu viel hij op mijn hoofd. En ik keek en ik zag iedereen rennen. En ik denk, volgens mij heb ik het gemaakt. Dus super blij.
8: Het is een goede afsluiting van 2 jaar, 1,5 jaar IJsselmeervogels.
7: Ja, super blij mee. Kijk, dit seizoen was natuurlijk niet het seizoen wat je hoopt wanneer je terugkomt. Maar als je uiteindelijk zo met heel het dorp erachter zorgt dat deze club erin blijft. En voor mij ook gewoon door de voordeur naar buiten. En volgend jaar lekker op bezoek hier. Dus super blij mee.
1: Kuijs vertrekt, van Leushuis zijn ze in Bunschoten-Spakenburg nog niet af. Ondanks geruchten dat hij ermee stopt.
6: Ja, maar als je voor 1,5 jaar tekent, heb je volgens mij nog een jaar contract. Dus ik weet niet wat er allemaal geluld wordt. Maar ik had gezegd, als we erin blijven, dan plakken we nog een jaar vast. Dan staat er ook een contract.
1: Ja, en er is werk aan de winkel voor Leushuis en de technische commissie bij IJsselmeervogels. Er moeten nog aardig wat spelers bij. Dus mocht iemand nog een spits kennen die 15 doelpunten in een seizoen kan maken, IJsselmeervogels wil hem graag hebben.

0: Stevie Wonder, You Are the Sunshine of My Life. Ja, daar kun je maar één antwoord op geven. Wie is dat dan juist? Maar gewoon goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wij hopen natuurlijk dat jij zonnig nieuws voor ons hebt. Als het niet vandaag is, dan in elk geval in de loop van deze week. Het wordt wel de week dat wij naar de langste dag gaan natuurlijk. Hè? Dat is zaterdag de 21ste, de langste dag, kortste nacht. En in mijn beleving is het dan altijd volop zomer. Misschien is dat ook zo. Maar vandaag nog even niet, denk ik.
1: Dat is ook zo als we kijken naar de temperatuur. De temperatuur die gaat als een raket omhoog.
0: Toch wel?
1: Vandaag nog niet, maar met name donderdag, vrijdag. Nou, dan wordt het echt puffen geblazen.
0: Ja.
1: We krijgen zulke warme lucht, want de komende dagen gaat het al stevig opwarmen in het zuidwesten van Frankrijk. Temperaturen van 35 tot 40 graden. Ook Spanje en Portugal wordt heel heet. Ja, en als de wind dan eventjes die zuidhoek opzoekt, dan komt die vleug warme lucht ook wel bij ons. En dat zit nog steeds in de modellen voor later deze week. Maar ik moet er meteen ook bij zeggen dat het niet stabiel zomerweer is. Hè? Dus wat dat betreft is het niet allemaal zonneschijn en zal het ook niet helemaal droog blijven. Ook vandaag niet. En vandaag is het sowieso nog niet heel erg warm. Want het is bewolkt. Een grijze wolkendeken is afgelopen nacht vanaf de Noordzee over Nederland uitgerold. En die wolkendeken is zo dik dat er op sommige plaatsen in onze provincie, zo meldt ook Piet van der Mel uit Kamerik, een beetje motregen valt. Dus daar starten we deze week in.
0: Ja.
1: Waarbij dus later in de week die temperaturen heel sterk omhoog gaan.
0: Oké, maar vandaag de 20 graden gaan we niet halen vandaag.
1: Nee. En dat hebben we het afgelopen weekend natuurlijk ook niet gehad. Maar in het weekend, ik vond het wel meevallen. Want af en toe scheen de zon toch. En wat dat betreft was het niet eens zo heel erg slecht. En als we nu naar buiten kijken, geen zonnetje te bekennen. Het is wel zo dat dat frontje wat nu over ons land trekt is niet heel actief. Dus in de loop van de ochtend gaat de kraan dicht. En vanmiddag vallen er ook wel wat gaatjes in het wolkendek. Maar ja, dat het nou super zonnig wordt, dat is het niet. En die wind die komt vandaag natuurlijk nog niet uit de warme hoek. Uit het noordwesten, windkrachtje 2 tot 3 vanaf de Noordzee. Dus die temperaturen die komen ook vandaag nog niet boven de 20 graden uit. Ik denk dat het op de meeste plaatsen in onze provincie zo'n 18 of 19 graden gaat worden.
0: Op zich niet verkeerd. Er is wel een opmaat dus naar veel warmer weer, zoals we binnenkort gaan krijgen. En dat gaat er echt wel een keer van komen. Maar die zon die heeft het op de een of andere manier toch wel steeds moeilijk de laatste tijd.
1: Ja. En dat is ook morgen en woensdag zo. Het is niet alleen maar zon. Wel gaat die temperatuur morgen al naar 23 graden. Woensdag naar 25 graden. Vanaf donderdag, dan gaat de zon echt wel een grotere rol spelen. En dan komen we dus in die superwarme Frans-Spaanse lucht terecht. Maar ja, vrijdag kunnen er misschien ook weer stevige onweersbuien ontwikkelen. Dus wat dat betreft is het een heel opvallend patroon met die sterke opwarming aan het einde van de week, maar geen stabiel zomerweer dat het alleen maar zonnig is.
0: Nee. Wat een boodschap breng je ons, Margot.
1: Ja, sorry.
0: Nee hoor, hartstikke goed om te gehoord te hebben. We gaan er het volgende uur even over doorpraten. En ook met een weerspreuk erbij. Lijkt me wel fijn.
1: Ja, zeker.
0: Om de dag door te komen. Hey, dankjewel, tot zo. Hè.
1: Tot zo.
0: Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. 6:07 geworden. Een van mijn favoriete zangers. Hij is al lang niet meer bij ons. Nou, altijd niet meer bij ons, maar hij is zo'n mooie warme stem. En dit is zo'n prachtig nummer.

0: www.nl. Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12... tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
1: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen, blijft er niet meer rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
3: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
4: Radio M Utrecht. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Correspondent Rudy Bauma.
5: Dat het staakt het vuren met 60 dagen wordt verlengd en vanaf vrijdag de straat van Hormuz weer open gaat. De olie gaat weer stromen, zegt president Trump. Maar let wel, de overeenkomst is slechts een intentieverklaring. Over de details moet nog worden onderhandeld.
4: De ondertekening is vrijdag in Zwitserland. Bij zware Russische luchtaanvallen in Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Het complex met vele gouden torentjes is UNESCO Werelderfgoed en staat nu in brand. Bij de drone- en raketaanvallen raakten vannacht tientallen mensen in de Oekraïnse hoofdstad gewond. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen, daarbij vielen ook doden. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk op het WK voetbal. Koeman zag veel goede momenten.
6: Ik denk wel uiteindelijk op basis van de kans aan twee kanten. Heel veel goede momenten aan twee kanten. Ik vond het een topwedstrijd. Dus dan kun je vrede hebben met het gelijkspel.
4: Voor Nederland scoorden Virgil van Dijk en Crescencio Somerville. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een ruime zege op Tunesië. De Zweden wonnen vannacht met 5-1. En Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. Vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te koop. Het Nederland-ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Dat abonnement kost €49 per maand. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
7: 7:02, Radio M Utrecht. Daar luister je naar. Voor het nieuws uit Midden-Nederland is Marjolein Heijer de hele ochtend bij ons. En ook in Utrecht is welke. Goedemorgen, Marjolein.
8: Goedemorgen.
7: Vertel ons, wat hebben we in het nieuws?
8: De politie die heeft vannacht uitgebreid onderzoek gedaan bij een woning in Amersfoort na een explosie bij een huis aan de Sprengenberg. Waardoor die knal is ontstaan, dat is nog niet bekend. Een raam is beschadigd geraakt. Er was daar kort even brand, maar die was snel weer uit. In Eemnes was dit weekend weer een autobrand, al de vijfde in een maand tijd. Of die branden met elkaar te maken hebben, dat wordt uitgezocht. De politie houdt in elk geval rekening met brandstichting en zoekt getuigen. Robert-Jan is in wijk bij Duurstede. Ook ik heb het daar nog even over. De rellen van vrijdagavond. Er werd met stenen en vuurwerk gegooid. 5 van de 7 verdachten die daar werden aangehouden zitten nog vast. Het is erg onrustig daar in die gemeente vanwege de komst van een noodopvang. En ik heb het ook nog even over voetbal. Het werd natuurlijk 2-2 tegen Japan. En Utrechter Quinten Timber die maakte zijn debuut op een WK.
7: Ja, geweldig. Heb jij nog lang kunnen kijken, willen kijken? Of, want ja, voor ons allemaal, voor Anne, voor mij, ja. Voor jou ook. De wekker gaat weer erg vroeg.
8: Ja, ik dacht, ik ga toch kijken. Ja? Ik zie wel hoe het dan morgen weer gaat. Meestal gaat het wel goed na een kort nachtje. Ja. Maar toch, een kwartier voor tijd was ik zo moe. Dat ik dacht, nou, we staan voor. Het zal wel goed komen.
7: Allemaal van, ja,
8: dus ik werd wakker.
7: Op de bar in onze kantine, zeg maar. Lagen prikkertjes, die waren niet van jou dan. Die had je niet nodig ook. Je bent een prikken voor je ogen.
8: Oh ja, nee, die had ik niet nodig. Nee, misschien straks wel dat ik nog een dip krijg, maar nu nog niet.
7: Nou, ik ben bij het eerste doelpunt voor Nederland dus. Want het was 1-0 voor Nederland. Toen ben ik gewoon gaan slapen. Ik denk van nou, dan word ik wakker en hebben we gewonnen.
8: Maar, nee, was dus mijn hoop ook, maar helaas.
7: 2-2. Goed, hey Marjolein, tot zometeen weer uitgebreid. Hier is om 19:30 hier bij Radio M Utrecht. Verkeersinformatie, het rijdt goed door, maar het kan zomaar veranderen. Oh ja, die wil ik niet meer horen ook.
9: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
0: Verkeersverwachtingen.nl. Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12... tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
10: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon. Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
11: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR. Hoe het heurt, op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Interkeramiek, badkamers en vloeren in Bunnik. Bereid je woning voor op de zomer met BVR Wooncomfort in Houten.
12: Terug naar de jaren 70.
13: De nabestaanden van Elvis Presley hebben gisteren van het gemeentebestuur van de stad Memphis in de staat Tennessee toestemming gekregen het lichaam van de overleden koning van de rock and roll over te brengen naar zijn landgoed Graceland.
14: Duizenden stonden langs de weg die de witte auto ging met de koperen kist en het stoffelijk overschot van de zanger die begin deze week op 42-jarige leeftijd overleed. De week.

0: beste muziek van toen en nu.
1: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
2: Het is vandaag de 15e juni. We gaan ons toch bezighouden met, in mijn gedachten klopt er helemaal niks meer van, Anne.
3: Ja,
2: met kerst.
3: Zonder, hè? Ja, met kerst in Nieuwegein staan vanavond mensen tussen de kerstballen.
2: Oh, ja, ja, je hoort nee, het nee, goed. Nee, het is 1 april.
3: Nee, het is echt, ja, echt. Het is echt, echt.
2: Okay.
3: Ja, duizenden tweedehands kerstspullen moeten dan worden gesorteerd voor de kerstkringloop Utrecht.
2: Oh, dat is wel leuk.
3: Ze beginnen nu al. Dus gaan zo meteen Janneke spreken. Zijn ze initiatiefnemer van die kerstkringloop om te vragen, ja, waarom zo vroeg? Moet er allemaal gebeuren?
2: Ik ben benieuwd. Heel erg benieuwd zelfs wel. Oké, dat zo meteen in Utrecht is wakker. Nu naar verslaggever Robert-Jan Boy. Onderweg naar Wijk bij Duurstede. Misschien heb je het al bereikt. Ben je al in wijk, Robert-Jan Boy?
4: Ja, de randen van Wijk bij Duurstede. Bob, ik rijd er inderdaad doorheen. Ja, waarom Wijk bij Duurstede? Afgelopen weekend natuurlijk volop in het nieuws geweest. Met die gewelddadige protesten bij het gemeentehuis. Tegen de noodopvang van vluchtelingen. Ja, premier Jette heeft steun uitgesproken, minister Van der Brink, alle burgemeesters van de provincie Utrecht, burgemeester Doornbal, die gezegd heeft, hart van de democratie is geraakt, maar we laten ons niet terroriseren. Nou, het zal het gesprek van de dag zijn geweest de afgelopen dagen in Wijk bij Duurstede. Dus we gaan kijken hoe men hierop terugkijkt, maar vooral ook naar het andere geluid dat er uiteraard ook is, hulp aan vluchtelingen.
2: Dat horen we na 7:30 uitgebreid dan. In Utrecht is wakker Robert-Jan. Tot zometeen dan. Vanuit nogmaals Wijk bij Duurstede. En dan, ja, het kan je niet ontgaan zijn dat we gestart zijn afgelopen zaterdag met de week van de 70's. Alleen maar jaren 70 muziek en herinneringen die we ophalen. Ja. En dan vinden we leuk als ook jouw herinnering te horen zou zijn.
3: Ja, wie was jouw beste vriend of vriendin in de jaren 70? En gaan jullie nog steeds met elkaar om? Nou, we zijn heel benieuwd naar je herinneringen daaraan. Aan die vriendschappen uit de jaren 70. Laat het weten in de app van NTV Utrecht of de Facebookpagina Radio M Utrecht.
2: 8 minuten over 7. Utrecht is wakker. Nieuws, weer, verkeer en Linda Ronstedt op de radio. Net zo makkelijk.

0: Avicii en Your Baby Ain't Your Baby Anymore. 14 minuten over 7 is het geworden. Je luistert naar Radio M Utrecht. En op 15 juni, het is echt niet te geloven, gaan we het hebben over kerst.
1: Ja.
0: Echt, gaan we het echt doen?
1: Echt zo, ja. De zomer moet nog beginnen. Maar in Nieuwegein staan vanavond mensen tussen de kerstballen. Duizenden tweedehands kerstspullen moeten worden gesorteerd voor de kerstkringloop Utrecht. Ja, je hoort het goed. Kerstsfeer in juni. Initiatiefnemer is Janneke Kracht. We praten er met haar over verder. Goedemorgen, Janneke.
2: Hi, goedemorgen.
1: Ja, het gaat dus om duizenden spullen, hè. Hoe ziet dat eruit? Een hele berg met spullen die gesorteerd moeten worden vanavond.
2: Ja, nou, dat zijn echt dozen en dozen, echt bergen. Zo moet je het voorstellen met glitterballen en kerstbomen. Een hele grote opslag hebben we die helemaal vol staat. Mm-hmm. Dus daar gaan we vanavond lekker mee aan de slag.

0: vanavond?
1: Nou, vanavond ongeveer 15 mensen. En dan hebben we ook nog een aantal mensen die gaan upcyclen. Dus lekker gaan knutselen met spullen die we niet meer kunnen gebruiken. Of niet meer kunnen verkopen. En dat gaan we nog 2 avonden doen in juli. En nog hopelijk 2 weekenden.
2: En wat doe je dan met de kerstballen die je echt niet kunt gebruiken? Die gooi je tegen de muur kapot of zo?
1: Nou, we zijn nu wel aan het denken om daar misschien in de winkel een leuk muurtje voor te gaan verzinnen.
2: Ja, dat is leuk toch? Ja, maar inderdaad, ja, hoe oordeel je of jij iets niet leuk vindt? Terwijl anderen denken, nou, wat een geweldige kerstbal. Een zwarte kerstbal met een leeuw bijvoorbeeld. Waarvan jij nu denkt, nou, moeten we ermee?
1: Ja, precies.
2: Oh wel. Leeuw, dan denk ik aan voetbal, hè? Heb je nog een kader van gisteren, of niet?
1: Een beetje wel, maar dat komt goed, hè? Ja. Nog 2 wedstrijden.
2: Zouden er oranje kerstballen bij zitten, denk je eigenlijk?
1: Zeker, ja, hebben we een hele categorie voor. Ja, absoluut.
2: Geweldig om te horen. Nou, dat is meer dan interessant, zeg maar, om dat te horen. Ja. Wie weet willen mensen nu alvast een kerstboom met oranje kerstballen? Ik zou dat wel grappig vinden.
1: Kijk, kan heel gehaald worden.
0: Even zo'n boompje kopen.
2: Ja hoor.
0: Hey, vorig jaar was de eerste editie dan van de Kerstkringloop Utrecht. De opbrengst ging toen naar onderzoek naar darm- en blaaskanker. Dat geld ging onder andere naar het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein. Hey, wat is het doel van 2026?
1: We gaan ons nu focussen op vrouwengeneeskunde. Omdat we daar gewoon echt heel erg achterlopen als vrouwen nog. Dus daar is heel veel onderzoek voor nodig. En mijn collega in het bestuur, haar moeder, is heel lang geleden veel te vroeg overleden in hartfalen. Dus we dachten, we gaan daar ons nu op focussen. En we zijn nu aan het onderzoeken welke 3 grote onderzoeken we gaan steunen dit jaar.
2: En waar denk je dan aan? Want ik denk meteen aan kanker bijvoorbeeld. Want dat is natuurlijk een veel voorkomende ziekte in alle vormen die er zijn. Zijn er andere ziektes in de vrouwengeneeskunde waar je jullie aan denken dan, om te ondersteunen?
1: Ja, het gaat ook vooral om echt vrouwspecifieke ziekten, bijvoorbeeld zoals endometriose of de overgang van hormonen. Maar ook heel erg het verschil tussen mannen en vrouwen in bijvoorbeeld medicijngebruik. Daar is ook nog heel veel in te onderzoeken. Ja. Dus we hebben 3 grote ziekenhuizen gevraagd, wat zijn de onderzoeken die jullie op dit gebied hebben? Daar zijn we nu naar aan het kijken, hoe kunnen we met onze bijdrage dan ook echt impact maken bij die onderzoeken. Dus we hopen over 2 weken dat we kunnen vertellen welke specifieke onderzoeken zijn. Maar het is in ieder geval vrouwengeneeskunde.
0: Dat horen we graag dan wanneer dat duidelijk is. En vorig jaar hebben jullie €56.000 opgehaald met de Kerstkringloop Utrecht. Jeetje, wat een mooi bedrag. Ja. Wat is nu het streefbedrag? Hebben jullie daar een idee over?
1: Zeker. Ja, wij denken natuurlijk, we hopen groot. En wij hopen het liefst €80.000 over te kunnen gaan maken. Dus dat we ongeveer richting de ton gaan omzetten. Want we hebben nu al zoveel spullen gekregen. We hebben zoveel ideeën, we hebben zoveel meer vrijwilligers. En ja, dus we hopen echt dat het weer wat groter gaat worden. Alles is mooi meegenomen.
0: Nou, ja, voor de mensen die de zolder gaan opruimen ergens van de zomer en nog een doos met oude kerstspullen tegenkomen, kunnen ze wel ergens brengen? Of ja, kan
1: zeker.
0: Dat?
1: Ja, zeker. Ja hoor, het kan op de avonden dat wij aan het sorteren zijn. Dus vanavond 9 juli en 13 juli. Staat ook op onze website, dus hou die even in de gaten. Daar staan de dagen op waar je het nieuwe gein kunt brengen. En er zijn ook al een aantal inleverpunten die zijn gewoon altijd open, waar je het gewoon voor de deur kunt zetten.
2: Oh, dat is helemaal handig, ja. Hey, kerstkringloop-utrecht.nl is de site, klopt dat?
1: Klopt, ja.
2: Kon eigenlijk niet missen, ik denk, vraag het ook weer eventjes. Dus, maar dan wensen jullie veel succes met sorteren natuurlijk dan. En niet zomaar wat weggooien, is misschien nog ook, er zit ook misschien nog wel geld in, dus hè. Je weet het
1: precies.
2: Niet.
1: Precies, we gooien niks weg.
2: Veel plezier, mensen kunnen dus het gratis komen brengen of ergens op een ander plekje neerzetten vandaag. En 13 juli zeg je, dat is een maandag is dat, hè?
1: Ja, en 9 juli op donderdagavond gaan we ook nog, ja.
2: Goed, Janneke, dankjewel.
0: Ja, Janneke, prachtig van de kerst.
2: Succes, hè?
0: Vanavond. Dankjewel. Succes.

0: Een bijzondere lijst met de beste hits uit het jaar van Grease.
1: Countdown.
0: En de allereerste glasbak.
1: Vrijdag vanaf 9 uur.
0: De top 100 van 1978.
1: Alleen bij ons.

0: uit het niets waren ze daar ineens. Zoals het wel vaker gaat bij groepen, bij zangers, bij zangeressen. Jazeker. Uit Zuid-Afrika, Cloud en Substitute. En ze hadden een flink aantal hits bij ons, ook in Nederland. Het is 4 minuten voor 7:30 geworden. Zometeen het nieuws uit de regio met Marjolein. Marjolein, wat hebben we het nieuws?
1: Railschoppers in wijk bij Duurstede. Eemnes in de ban van autobranden. En ik heb het ook nog over het WK.
0: Het zal ook weer niet. Het voetbal.
1: Oh, is het. Ja, ja.
0: Okay. Maar met een Utrechtse knipoog neem ik aan.
1: Zeker.
0: Oké, dat en meer verkeersinformatie van de ANWB. 1 file A, Poldoorn in Amsterdam, de A1, Barneveld, Hoevelaken, 10 minuten. Een A27, 5 minuten tussen Knoppen, Gorkum en Lexmond. Dit zijn de Birds op Radio M Utrecht.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
10: 7:30 en het regionieuws van Radio M Utrecht. Marjolein, dat begint met een groot politieonderzoek in Amersfoort afgelopen nacht.
11: Ja, na een mogelijke ontploffing. Er kwam een melding van een explosie rond 2:30 vannacht bij een huis aan de Sprengenberg in de wijk Vathorst. Waardoor die knal is veroorzaakt, dat is nog niet bekend. Een raam is beschadigd geraakt. Er was ook korte tijd een brandje. Die was snel uit. Agenten hebben daar uitgebreid sporenonderzoek gedaan en de straat werd daarvoor afgezet. 5 van de 7 verdachten die dit weekend werden aangehouden in wijk Beduurstede zitten nog vast. Afgelopen vrijdagavond werd het gemeentehuis belaagd door relschoppers met stenen en met vuurwerk. Ramen werden onder meer vernield en er is aangifte gedaan. De demonstranten waren naar het gemeentehuis gekomen om te protesteren tegen een noodopvang in sportcomplex Mariënhoeve. Deze zomer kunnen daar vluchtelingen worden opgevangen. Hoe groot de schade is, is nog niet bekend. Eemnes werd opnieuw opgeschrikt door een autobrand. Gistermiddag brandde weer een auto uit en dat is al de 5e in een maand tijd. De brand ontstond rond 4 uur in een auto aan het Pijpenstrootje en volgens getuigen sloegen de vlammen snel om zich heen. De politie houdt rekening met brandstichting en onderzoekt ook of er een verband is met de eerdere branden. Bewoners met camerabeelden of informatie, die wordt gevraagd om zich te melden. Nederlands elftal is het WK begonnen met een 2-2 gelijkspel tegen Japan. Nadat Oranje op een 2-1 voorsprong was gekomen, kwam Utrechter Quinten Timber in de ploeg. Zijn debuut op een WK. Nou, helaas kwam Japan in de 88e minuut op gelijke hoogte. En dat hebben veel mensen ook in onze regio gezien, want veel cafés die stroomden gisteravond vol met fans om samen naar die wedstrijd te kijken. Dat en meer kun je ook lezen op de app en op onze website. En dat is rtvutrecht.nl.
10: Heb je nog iets over het weer?
11: Zeker heb ik iets over het weer.
10: Het kan niet missen.
11: Het is nog bewolkt. Kans op een spatje motregen vanmiddag. Dan breekt de zon er geleidelijk door en het wordt zo'n 18 graden.
10: Kijk eens aan. Marjolein, dankjewel voor het nieuws uit de regio. En meer weer zometeen van Magal, uitgebreid voor Midden-Nederland. 2 meldingen voor de regio of deze kant op komend of de regio uit. En daar begin ik mee. Van de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Afrit Geldermans en Zaltbommel. 5 minuten. Voor die tijd gaat het goed, maar dan eventjes mis in Noord-Brabant. De A27 ook nog. A27 van Breda naar Utrecht tussen knooppunt Gorinchem en Lexmond. Nog altijd 5 minuten extra reistijd heb je daarvoor nodig.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Draai 98 in Driebergen.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Soest.
14: Mensen komen tot leven
0: in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
1: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
2: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
14: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
15: Utrecht is wakker met Bob.

0: Bloeminka. Good morning, freedom. Goedemorgen, Utrecht. Dit is Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. De democratie is in het hart geraakt, maar we laten ons niet terroriseren. Zo reageerde burgemeester Petra Doornenbal van Wijk bij Duurstede afgelopen weekend op de gewelddadige noodopvangprotesten bij het gemeentehuis. Steun was er onder meer van onze premier Rob Jetten, minister Van der Brink en alle burgemeesters van de hele provincie Utrecht. In Wijk bij Duurstede zelf waren de gebeurtenissen zeker het gesprek van de dag. En verslaggever Robert-Jan Boy is vanmorgen bij het gemeentehuis in Wijk. Robert-Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Wat valt je op?
1: Ja, wat valt mij op? Nou, als je hier komt aanrijden, kijk naar het gemeentehuis. Een tamelijk laag gebouw met groene gevels, ramen. Die eens helemaal heel waren, dat ze zeggen voor vrijdag. Maar nu zie je de enorme barsten erin zitten. Over een grote lengte, ik zie daar, daar is een steen helemaal door eruit gegaan. Dat is afgeplakt met plastic. Er is ook een... camera is ontzettend...
2: Normaal gesproken zijn die bedoeld op bouwlocaties om de boel te beveiligen. Ja. Hier zitten camera's op, dus we kunnen eigenlijk allemaal zien wat er hier gebeurt.
1: En er is hier van alles gebeurd. Dit is trouwens Ron Weidema. Wijk zijn met veel.
2: Ja.
1: Stenen uit de straat getrokken, dat is vrijdagavond allemaal gebeurd. Ja. Bent u nog meteen daarna naartoe geweest of niet?
2: Nee, want ik was zelf een weekje weg. Maar ik heb gisteren wel de beelden gezien. En ik vind dat toch wel heel erg schokkend. En ik denk van rondtrekkende hooligans die gewoon je stad komen bezoeken om hier de boel te verstieren.
1: Ja.
2: En protesteren hebben we geen problemen mee, want dat is een democratisch recht. Maar laat de boel wel heel.
1: Ik sprak zojuist een mevrouw die hier wacht op de bus op vakantie. Ja. Een mevrouw met een groep ouderen uit Wijk. Ik vroeg haar eventjes op deze plek, wat denkt ze aan?
3: Nou, als je het gemeentehuis ziet, vind ik het in en in triest. Het is verschrikkelijk wat hier in ons mooie stadje gebeurt. En het zijn eigenlijk oproeikraaiers. En het is... asielzoekers hebben ook een plekje nodig. Alleen moeten ze goed kijken wie kan wel blijven en wie moet niet blijven. En ook asielzoekers die stenders scheppen, gelijk wegdoen. Maar de echte mensen opvangen.
1: Ja, dat heeft de gemeenteraad ook besloten.
3: Ja, klopt. En daar sta ik volledig achter.
1: Schaamt u zich voor wat er gebeurd is?
3: Ik schaam me enorm voor het mooie stadje hier. Ja, ik schaam me heel diep dat Wijk bij Duurstede zo in het nieuws komt.
4: Goedemorgen.
1: Ja, er komen steeds meer mensen aan.
3: Ja, de bus gaat zo vertrekken. Dus maar als je dit zo ziet, het gemeentehuis, dan zeg je van in en in triest. Ja, en de beelden op televisie, het is verschrikkelijk.
1: Ja. Dank u wel.
3: Alsjeblieft.
1: Een mevrouw, zojuist hier ook bij het gemeentehuis. Ja, schaamte, dat hoor je vooral in, dat leeft in Wijk bij Duurstede.
2: Zeker. Schaamte is groot als je ziet hoe je stadje gewoon geruineerd wordt door een stel van dit soort hooligans. En dat is meest erg. Ik laat ze gewoon vreedzaam protesteren, want daar is niks mis mee. Dat is een democratisch recht.
1: Ja.
2: En daar mag iedereen gebruik van maken.
1: Ja. Meneer Tijmen is er ook bij.
5: Ja. Ja,
1: van de Wijk zijn met veel. Wat is Wijk zijn met veel eigenlijk voor club?
5: Nou, Wijk zijn met veel is een initiatief met vrijwilligers waar wij eigenlijk dachten, weet je, Wijk kan veel aan. Wijk is een samenleving die drijft op vrijwilligers en waar we met vrijwilligers heel veel kunnen. En als er dan de noodopvang komt, is het gewoon fijn als we een warm bad geven aan de bewoners die straks in die noodopvang komen. Ja. Maar in het bijzonder denken wij ook dat door dagbesteding te bieden, te wandelen, te leren, hoe gaat het dan hier in zo'n stad als Wijk bij Duurstede, dat we heel veel van de problemen waar mensen bang voor zijn, overlast, dat mensen gaan zwerven door de stad, dat we daar een oplossing voor kunnen bieden. Dus het is geen tegengeluid, het is vooral een geluid waarbij we zeggen, wij kunnen dit, wij zetten onze schouders erover onder en met veel zijn wij als Wijk bij Duurstede gewoon sterk.
1: Hebben die gewelddadige protesten daar nog invloed op die gedachten? Want er is ook een bepaalde terughoudendheid om wat te zeggen.
2: Ik denk dat er ook al bij een aantal mensen die dit organiseren en hier deel van uitmaken, toch wel bang zijn dat ze vandaag morgen een keer een steen door eruit heen krijgen. En dat is natuurlijk heel ernstig, hè? Zeker in een democratie.
1: Ja,
2: ik begrijp je terughoudend wel.
1: Is het belangrijk om je uit te spreken tegen deze gewelddadige politie? Hoe dan ook?
2: Absoluut. Ja, ik vind dat je gewoon daar stelling tegen moet nemen wat er gebeurt. En dat wij met heel veel mensen zijn om dit op een goede manier op te kunnen lossen.
1: Want de zwijgende meerderheid hoor je te weinig?
2: En ik denk die zwijgende meerderheid ook voor een gedeelte door angst komt van laat me er niet mee bemoeien. Want straks heb ik ze over mijn deur.
5: Ja, maar wat denk ik wel belangrijk is om te zeggen, dus we hebben last gehad van hooligans hier in Wijkbeduursteden.
1: Nou, last is vaak uitgedrukt.
5: Ja, nou ja, ik ben wat voorzichtig, maar gelijk.
1: Waarom voorzichtig?
5: Nou ja, kijk, er zijn mensen die de demonstraties hebben georganiseerd. En ik ken een aantal van die mensen en ik weet ook wat hun bedoelingen waren. En we hebben de oproepen gezien, dat was louter vreedzaam protest.
1: Ja, ja.
5: Ze hebben duidelijke regels gecommuniceerd. Dus ik heb ook te doen met hen. Zij hebben hun best gedaan om een tegengeluid te laten horen. Wat ook helemaal niet ging over de noodopvang op zichzelf, maar de voorwaarden waaronder. En of deze gemeente dat kon. Hè. Dus ze hadden een duidelijke boodschap. Maar ook hun recht op demonstratie is door deze hooligans gewoon afgenomen.
1: Ja. Is bekend waar ze vandaan komen? Zo? Weet u daar meer van? Of?
2: Nee, ik heb inmiddels wel vernomen dat er landelijk gewoon forums zijn waarop men met elkaar communiceert en elkaar oproept om bijvoorbeeld of naar Loosdrecht of naar Wijkbeduursteden toe te gaan om hier gewoon te rellen. En ik denk dat deze mensen geen enkele politieke inhoud hebben om daarop tegen te zijn. Zij vinden het rellen schijnbaar erg leuk.
1: Er zijn 7 mensen aangehouden die kwamen wel uitwijken.
2: Ja. Wie dat zijn, geen idee. Heb er verder ook nog niks over gehoord. En ik denk dat ze wel aan de tand getrokken worden. Want de schade zal natuurlijk wel betaald moeten worden.
1: Wij gaan zo meteen kijken bij de Mariehoeve. Dat is de locatie waar de vluchtelingen worden opgevangen. De gemeenteraad is trouwens daarmee akkoord gegaan. Dat besluit is genomen.
2: Ja, ook onder strikte voorwaarden.
1: Ja. En in 2022 was er ook opvang.
2: Ja.
1: Daar is Ron Meijnema ook nog vrijwilliger bij betrokken geweest. En we gaan kijken hoe nou precies die locatie eruit ziet. En wat voor initiatieven daar ontplooid zouden kunnen worden door de vrijwilligers.
2: Ja.
0: Zometeen in Utrecht is wakker. Hier dus meer over vanuit Wijkbeduursteden. En zometeen hebben we het over je herinneringen. Een goede vriend of een goede vriendin uit de jaren 70.
6: Wie was dat? En gaan jullie nog steeds met elkaar om? Laat het weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina. Hebben we het zometeen even over.
0: Dit is Utrecht is wakker met Barry White. Mensen. I'm a

0: De Love Unlimited Orchestra van Barry White, die gaat nog even lekker door. Maar Barry was al naar huis hoor, bij die opnames hoor. Maar ja, hij komt niet meer terug.
1: Was al weggelopen.
0: Wel leuke muziek altijd weer trouwens. Maar dat nummer ook.
1: Dat is
0: wel leuk. En de stem van Barry White, niet te vergeten hoor.
2: Stem nu, van Barry White.
0: Ja, hij was echt laag altijd. Zo. De stem, ja. Ja. Knuffelbeer werd hij zo ook wel genoemd. De knuffelbeer. Het is zometeen tijd voor Margot Ribberink en het weer voor Midden-Nederland. Maar eerst eventjes je herinneringen aan de jaren 70. Met name die vriend of vriendin die je toen had, heb je die nog steeds?
1: Ja, en gaan jullie nog steeds met elkaar om inderdaad? Dan willen we weten van je. En er zijn al wat mensen die daar hun herinneringen over hebben gedeeld met ons. Zoals Hans die zegt, ja, goedemorgen, mijn beste vriend ken ik sinds de 60er jaren.
0: Zo.
1: Nou, Hans, hij was getuige bij mijn huwelijk in 73. En hij is al diverse keren verhuisd, maar toch komen we regelmatig bij elkaar over de vloer. En hebben we iedere week contact via FaceTime.
0: Oh, wat leuk.
1: Nou, dat vind ik hip, leuk.
0: Ja, dan heb je toch echt wel een goede vriendschap. Want ja, als je elkaar niet aan het oog verliest, maar je elke week nog contact hebt met elkaar, ja, dan heb je elkaar heel wat te vertellen en heel wat met elkaar te delen. En dat blijkt dan ook wel. Wat leuk, Hans.
1: En ik ben ook heel benieuwd, zeg maar, soms dan groei je als mens en dan groei je met je vrienden mee of de fases lopen niet gelijk.
0: Uh-huh.
1: Dat je elkaar niet uit het oog bent verloren, zeker als hij al meerdere keren is verhuisd, vind ik heel knap.
0: Zeker.
1: Weet je, dat je gewoon loyaal bent als vriend.
0: Jolaal ben je.
1: Loyaal, ik zeg. Lekker, hè? Maandagochtend.
0: Ja. Leuke reactie, Hans, dankjewel. Nog meer reacties zie ik hier ook op Facebook staan.
1: Ja, Henny bijvoorbeeld, die zegt... Mijn beste vriend was Ad Bot. Jaren vrienden geweest, vele gezellige dingen gedaan. Op vakantie naar Texel. In het weekend achter de meisjes aan. Ja, daar kun je ook mooie herinneringen aan hebben, Henny. Benieuwd wat voor kattenkwaad jullie allemaal hebben uitgehaald samen. Want ook dat is vriendschap, hè? Beetje leuk, handjes opzoeken.
0: Ja,
1: had jij dat ook vroeger?
0: Nee, ik was gewoon braaf, denk ik. Dat weet ik ook
1: niet. Nou, ook goed, hoor.
0: Kattenkwaad niet zozeer, nee. Maar belletje lellen, belletje trekken, dat deden we wel eens vroeger, weet je. Maar eigenlijk vond ik dat ook niet zo heel erg leuk. Nou, daar moet ik eens even goed over nadenken.
1: Ja, hij was gewoon een lieve jongen.
0: Ja, net als nu, hè? Niet anders.
1: Ja, precies. Niet veranderd. Nou, we hebben nog Marcel die zegt... Mijn beste vriend is Ham. Wij kennen elkaar sinds 61. Nou, ook al voor de 70's. En ook al woont hij niet meer in Utrecht... heb met enige regelmaat contact. Maar ook al zo trouw. Mooi hoor. Nou, we horen nog steeds veel leuke verhalen... over die vriendschappen die zijn ontstaan in de jaren 70... en of je nog steeds met elkaar omgaat. Laat je verhaal weten in de app van RTV Utrecht... of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
0: 10 minuten voor 8 is het geworden. Margot, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Vriendin van de radio, goedemorgen.
1: Onze vriendin, ja.
3: Ja.
0: Ja, wij leren elkaar niet kennen in de 70's natuurlijk. Het had gekund. Wij hadden bij elkaar op school kunnen zitten.
3: Ja,
0: Margot, hè?
3: Precies. Ja, Bob. Ja, het is zo grappig. Ik heb nou allemaal vrienden en bekenden... die allemaal dit jaar 60 worden of net zijn geworden.
0: Ja, ja.
3: En dan krijg je weer uitnodigingen van mensen... die je 40 jaar geleden in je studietijd hebt ontmoet. Het is echt heel grappig dat op dit moment er allemaal... weer oude vrienden en bekenden om de hoek komen met verjaardagen. En dan denk je, waarom heb ik iemand zo lang niet gezien? Maar het voelt nog steeds goed.
1: Oh,
3: dat is echt de vriendschap.
1: Ik hoop dat ook te hebben later.
3: Ja, leuk.
0: Ja, maar ik zit te denken, Margot, als je dan wel iemand er weer ziet, spreekt, in levende lijf bedoel ik dan, heb je dan weer net zo'n klik mee, heb je meteen weer het verhaal van vroeger te pakken? Ja?
3: Ja, dat is inderdaad zo. En dan toch eventjes de tijd nemen om te horen... wat er in de afgelopen 40 jaar gebeurd is natuurlijk. Ja. Dat is ook heel leuk. Dus ik heb allemaal hernieuwde vriendschappen op dit moment... waar ik ontzettend blij mee ben. Ja.
0: Nou, dat klinkt heel erg leuk. Nou, ik zal eens goed opletten op mensen die inderdaad ook 60 geworden zijn. op uitnodigingen en zo. Nee, maar ik krijg wel... recentelijk kreeg ik inderdaad ook een uitnodiging van iemand. Maar toen kon ik niet. Dat vind ik dan weer heel jammer om niet naartoe te gaan. Want dat had wel een superleuke hernieuwde kennismaking geweest, denk ik dan. Mm-hmm. Maar goed, we richten ons maar op het weer. En dat is ook een mooie kennismaking, denk ik dan. Met de dag van vandaag. Goed weer, minder goed weer. We hebben nog niet echt de zomer te pakken, in elk geval.
3: Nou, die komt heel snel aan, hè, want iedereen weet het een beetje. We hebben het vorige week ook al geroepen dat de warmte eraan komt. En vooral later deze week, donderdag, vrijdag, is het gewoon superheet, hoor. Dus wat dat betreft is deze koelte dan snel vergeten. Maar vandaag is nog een koele dag. We beginnen met uitgestrekte wolken die vanaf de Noordzee zijn binnengekomen. Met een zwakke tot matige noordwestelijke wind. Starttemperatuur van deze maandag een graadje of 12, 13. We gaan vanmiddag naar... 18, 19 graden, dus nog steeds geen dag boven de 20 graden. Maar morgen komt er wel een dag boven de 20 graden. Eerst vandaag nog even afmaken. Vanochtend veel bewolking, soms een spatje motregen. Vanmiddag is het droog en dan breekt af en toe de zon door. Ja, en morgen en overmorgen hebben we ook wolkenvelden zon. En gaat die temperatuur al een stukje omhoog. Na morgen 22, na woensdag 24 graden.
0: Oh, ja.
3: En dan komt de hitte eraan.
0: Kijk eens aan. Moeten we daarvoor bergen? Ik bedoel, wordt het ook echt wel richting 30 graden? Of, ja, of houdt het, ja, op een gegeven moment bij die zomerse 25 op?
3: Nee. Het schiet gewoon door op vrijdag. En dat wordt echt de warmste dag van die hele reeks. Wordt het ook bij ons 30 tot 31 graden tropisch warm. Met een hoge luchtvochtigheid. Dus echt, het is niet echt een hele lekkere warmte. En dat betekent ook dat als er zich ook wolken gaan ontwikkelen in de loop van de dag, dat er misschien ook weer een zomerse onweersbui gaat ontwikkelen. Maar dat is nog heel ver vooruit. Dat is dus de vrijdag. Eerst maar even een opleving van de temperatuur. De eerste dagen gaat het langzaam en vanaf woensdag gaat het heel snel.
0: Oké. Nou, dat was even een notendop, anderhalve week of zo. Of de hele zomer.
3: De hele zomer.
0: Maar gewoon dank daarvoor. De weerspreuk voor vandaag. Ik ben benieuwd, wat hebben we voor vandaag om deze maandag door te komen?
3: Ja, nou ja, het is weer vliegentijd. Bij mij zitten ze alweer binnen en ik probeer dan gewoon weer de vliegen naar buiten te bewegen. Want ik ben tegen het doden van de vliegen.
0: Wat doe je dan? Je blaast ze naar buiten.
3: Precies, ik blaas ze naar buiten, ja. Of ik waai ze naar buiten met een oude krant of zo. Ja. Dus wat dat betreft, het is weer vliegentijd. En dat wisten ze vroeger ook. Het is vandaag 15 juni, de naamdag van Sint Vitus. En daar komt u zo mooi uit. Zorg wel voor de kinderwiegen, want met Sint Vitus komen de vliegen.
0: Ja.
3: En kinderwiegen staat voor kinderwagen, hoor.
0: Oh, ja, natuurlijk, ja. Ja,
3: ja, een beetje oud-Nederlands.
0: Maar wel leuk, zo'n ouderwetse spreuk. Ja, oké, zeker. Hé, Margo, dankjewel. Tot over een uurtje. Spreken we elkaar weer, 10 voor 9.
3: Jo.
0: Dankjewel. Doeg. De George Baker Selection in de richting van...

0: Echt is wakker.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
3: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMutrecht.nl en de app.
6: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Vrijdag moet de overeenkomst worden ondertekend. Beide partijen hebben gezegd dat dan de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. In Zeeland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. Drie kinderen en hun schooldirecteur werden aangereden door een auto toen ze onderweg waren naar een schoolkamp. Bij de stille tocht waren veel kinderen aanwezig.
7: Ze waren hele goede vriendinnen en vrienden van mij. En heel veel kinderen die kenden hun wel.
8: 12 jaar en overleden is eigenlijk, ja, echt te jong.
6: De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. Bij zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Het staat nu in brand. Bij de drone- en raketaanvallen raakten vannacht tientallen mensen in Kiev gewond. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen, daarbij vielen ook doden. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een ruime zege op Tunesië. De Zweden wonnen vannacht met 5-1. Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. Bij een helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. Hij was in Brazilië voor een wereldtournee. Hij is bekend van nummers als Miss You en Life Goes On.
9: Life goes

0: Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is Radio M Utrecht. 8:02 inmiddels geworden na het nieuws uit binnen- en buitenland. Het nieuws uit de regio door Marjolein, hier bij Radio M Utrecht.
2: Met een botenprotest hebben inwoners van Vreeland een nichtenvecht van zich laten horen. Ze gingen namelijk met een stoet boten de vecht op uit protest tegen de komst van grote windturbines. Die tasten volgens hen het landschap aan en ze vrezen ook overlast door geluid en slagschaduw. De politie heeft vannacht uitgebreid onderzoek gedaan bij een woning in Vathorst in Amersfoort na een melding van een explosie. Bij een huis aan de Sprengerberg was korte tijd even brand en ook was er schade aan een raam. Eemnes is opgeschrikt door een autobrand. Voor de 5e keer in een maand tijd brandde dit weekend een auto uit. En de politie houdt rekening met brandstichting. Er is uiteraard een onderzoek opgestart. En ook of er een verband is met eerdere branden wordt uitgezocht. Ook nog leuk nieuws en dat gaat over IJsselmeervogels.
1: Kijk eens aan. Dankjewel Marjolein. Tot zometeen.

0: aanknopend Empel. Ja, het heeft te maken met de weg die in een slechte toestand verkeert. De rechterrijstrook is dicht en daarom is er vertraging. Een half uur extra op de A2 tussen Beest en knopend Empel richting Den Bosch. En op de A12 vanuit Arnhem komend naar Utrecht tussen afrit Oosterbeek en knopend Maandenbroek. Daar is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en je vertragingstijd is ongeveer een kwartier.
1: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Weba Design keukens, badkamers en tegels uit Beeldhoven alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
4: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
5: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
6: Verkeersverwachtingen.nl. Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
5: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
7: Terug naar de jaren 70.

0: Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
2: Ook in dit uur weer diverse onderwerpen. Het eerste onderwerp, dat heb je nog niet eerder gehoord.
3: Ja, de bewoners van de Kromme Rijnwijk in Bunnik, die hebben last van geluidshinder van de A12 en het spoor daar in de buurt. Ze gaan nu zelf de geluidsoverlast meten. Daar hopen ze resultaten uit te halen. Praten erover door met Piet Koning van de wijkvereniging straks.
2: Een wijk, over wijk gesproken, nee, de andere wijk, de wijk bij Duurstede, waar we het over hebben. Daar is onze verslaggever Robert Jan Boy. De aanleiding is natuurlijk de rellen die er waren afgelopen vrijdag. Nogal flink wat protesten die er waren met wat gevolgen en 7 aanhoudingen. Gewelddadigheden eigenlijk wel. De noodopvang, de protesten die er waren bij het gemeentehuis. Ja, dat zag er niet echt uit. Robert Jan, je praat er vanmorgen over door met betrokkenen ook, hè?
4: Ja, Heinrich, ik ben nu op de markt bij een gelegenheid hotel wat open is. Eventjes ook wat kop koffie gedronken. Ook even van gedachten gewisseld met de uitbater. En het was het gesprek van de dag dit weekend in wijk bij Duurstede. De gewelddadige protesten. Premier Jette heeft wat over gezegd. Minister Van den Brink. Alle burgemeesters van de provincie Utrecht hebben hun steun uitgesproken. Burgemeester Doornenbal die heeft gezegd van ja, de democratie is in het hart geraakt. Bij de rellen ingegooide ruit van de gemeentehuis, maar we laten ons niet terroriseren. Nou, we gaan nu kijken zo meteen bij de Mariehoeven, waar de vluchtelingen worden opgevangen. De gemeenteraad heeft dat unaniem besloten. Samen met onder meer Wijk Zijn met Veel. Hebben zich al heel wat vrijwilligers aangemeld. 130 vrijwilligers in het Rondewijnema. Om wat te gaan doen voor de opvang straks.
2: 8:30. Meer over in Utrecht is wakker op Radio Web Utrecht. En de vrolijke muziek uit de 70s. Natuurlijk zoals deze van Christy, Yellow River. Oh,

0: gemaakt met de Philadelphia Sound op dat record label, of het platenlabel beter gezegd, maar ja, het is Amerikaans natuurlijk, ja, Philadelphia. The Tramps and the Nights, The Light Went Out in New York City, dat gebeurde allemaal in 1978 en toen kwam er een babyboom. Het is 8:13. Dit is Utrecht is wakker. Radio M Utrecht.
1: Ja, de bewoners van de Kromme Rijnwijk in Bunnik, die zijn de geluidsoverlast van de A12 en het spoor zat. Volgens hen klopt het officiële plaatje niet met wat zij dagelijks horen. Daarom meten ze nu zelf een jaar lang het geluid in de wijk. We praten erover door met Piet Koning van de wijkvereniging. Goedemorgen, Piet.
2: Goedemorgen.
1: Ja, kunt u omschrijven wat u en andere buurtbewoners horen en op welke momenten van de dag?
2: Nou, wij horen een eentonig zoemend geluid de hele dag. En dat is vooral natuurlijk als je de ramen open hebt, 's ochtends. Want ik zie op de meetgegevens al dat het soms om 4 uur al vaak begint. Mm-hmm. En 's avonds is het ook al tot 12 uur, 1 uur is het nog druk in Nederland op dit moment. En dan, ja, dan kun je er slecht tegen. Want slaapgebrek is een van de grote problemen dan. Als je niet goed kan slapen, dan gaat het ook ten koste van je gezondheid natuurlijk.
1: Ja, want u slaapt ook slecht, dus noemt u. Hoe vaak gebeurt dat?
2: Nou, goed, regelmatig. En wat ik zeg, ook als je buiten zit, want die waarden die gelden altijd voor de buitengevel van een woning. Hè? Daar gelden ook de wettelijke normen voor. Mm-hmm. Dus als je buiten zit, dan is het soms inderdaad een ontzettend lawaai. Als je er echt goed op let, dan hoor je dat heel duidelijk.
1: Ja, u woont al zo'n 50 jaar in de wijk. U bent zelfs verhuisd vanwege de herrie die u ervaart. Kunt u beschrijven hoe die geluidsoverlast volgens u in de loop der jaren is veranderd? Of erger geworden dan in uw beleving?
2: Die is zeker erger geworden. Het is zo dat ook natuurlijk het verkeer enorm is toegenomen. Met name ook het vrachtverkeer. Het is wel zo dat de snelheid een aantal jaren geleden wat naar beneden is gegaan, naar maximaal 100 kilometer. Dat heeft wel wat gescheeld. Maar wat bijvoorbeeld in de rekenmodellen van Rijkswaterstaat niet naar voren komt, is dat het asfalt ook in die jaren slechter geworden is. Er ligt zoap op dit stuk bij Bunnik. Dat ligt er nu 15 jaar en dat is echt aan vervanging toe. En daar zijn we toevallig op dit moment mee bezig.
0: Ja.
2: Nogmaals, dat zit niet in de modellen. In de modellen die Rijkswaterstaat hanteert, die zijn alleen maar bedoeld om te kijken of er een achteruitgang is, ja of nee. Of een toename van het geluid.
0: Wat verwacht
2: je? Daar hebben ze dan zelf een plafondwaarde voor. En nou, die plafondwaarde worden niet overschreden, zeggen ze, volgens de modellen.
0: Precies, maar u als bewoner heeft daar wel veel last van. En

0: raadsleden. De gemeente heeft zelfs ook een uitgebreide brief daarover geschreven naar Rijkswaterstaat. Die hebben ook heel uitgebreid antwoord gegeven daarop. Dus men weet dat we ermee bezig zijn. Ik heb ook gemeld dat we die metingen uitvoeren nu natuurlijk. Maar ja, nogmaals, we zijn niet verder gekomen. Rijkswaterstaat zegt ja, er is niks aan de hand. Volgens onze plafondwaarde hoeven er nog geen maatregelen worden genomen. Nou, dat is nog maar de vraag. Het is zo dat er wel een geluidsscherm staat hier, maar die houdt precies op ter hoogte van onze wijk.
1: Ja.
0: En er is ook een nieuwe weg aangelegd, hè, een nieuwe weg van Houten Oost. Dus daardoor is het ook drukker geworden en is het geluid toegenomen. En we hebben daar ook meer weer last van de spoorlijn die hier.
1: Het zijn diverse omstandigheden waar jullie allemaal echt wel hinder van hebben, begrijp ik, qua geluidsoverlast. Toename van het verkeer, uitbreiding van woningen, wegen die erbij komen. Zo'n geluidsscherm, wat u dan vertelt, dan denk ik bij mezelf, ja, dat zou dan langer gemaakt kunnen worden, zodat bij jullie in de wijk het wat minder geluidsoverlast geeft dan. In ieder geval misschien helemaal niet meer.
0: Ja, nou, dat zou kunnen. Nou ja, helemaal niet meer is natuurlijk een ideaal, maar het zou zeker helpen. Alleen ja, de kosten daarvan zijn hoog. En men zegt nu, van ja, we gaan nu het asfalt weer vernieuwen. En dan is er weer niks aan de hand. Onze ervaring is dat ze gaan nu echt stil asfalt aanbrengen. Hè? Nog stiller dan het asfalt wat er lag, zeggen ze.
1: Ja, ja.
0: Maar uit proeven is gebleken dat stille asfalt dat nog sneller weer slecht wordt. Dat kan slechter tegen het weer en het verkeer.
1: Ja, dus u begint misschien wel een beetje wanhopig te worden met het andere bewoners, denk ik dan zo, of niet?
0: Precies meten wat het effect daarvan is. Ja. Straks. Dus Ik denk niet dat het heel veel uit zal maken.
1: Nee,
0: misschien 1 dB, maximaal 2 dB.
1: Ja.
0: Maar dan houdt het ook op.
1: Ja, en 3 dB is een factor minder voor je oren. Dus dat schiet niet op op deze manier. Wat is nu de oplossing? Waar staan we nu in het geheel dan? Want u heeft nu met elkaar heel veel klachten geuit. En begrijpelijk als je daar last van hebt. En wat nu dan?
0: Ja. Nou, we gaan ook nog een enquête uitvoeren onder de inwoners. Enquêtes zeggen ook heel veel, dat doen we samen met de GGD Utrecht. Die hebben daar een aantal mensen wat echt hinder heeft, wat echt ernstige hinder heeft.
1: Ja.
0: Dat zegt wel iets natuurlijk over de geluidsoverlast die wij hebben. En met die gegevens samen, met die meetresultaten, gaan we in overleg met de gemeente en Rijkswaterstaat om te kijken wat we eraan kunnen doen. Wij zeggen niet op dit moment dat er wat moet gebeuren. Hè. Dat is nog even onduidelijk natuurlijk. Dat hangt er vanaf wat er allemaal uitkomt, duidelijk onderzoek.
1: Ja. Maar dat jullie er last van hebben, dat is duidelijk, hè?
0: Ja, dat is duidelijk, ja. En ik hoop dat ze bereid zijn om daarover te praten. Er zijn meerdere mogelijkheden om er wat aan te doen, volgens mij. Dus het gaat om een open mind. We hebben tot nu toe totaal geen medewerking gehad.
1: Ja.
0: Omdat ze zich beroepen op de modellen. Nou, u weet misschien ook uit stikstofmaterie dat die niet altijd kloppen.
1: Met andere woorden, er moet goed bekeken worden en er moet goed geluisterd worden naar wat de klachten zijn van u en de andere wijkvereniging Kromme Rijn, Bunnik, gebundeld daarin. Piet Koning, dank en succes hiermee, hoor. Sterkte.
0: Geen dank, bedankt. Dag.
1: Dit is Utrecht is Wakker, Radio M Utrecht, met muziek van... Die

0: allereerste glasbak.
1: Vrijdag vanaf 9 uur.
0: De top 100 van 1978.
1: Alleen bij ons. Radio M Utrecht.

0: A Lot of Coffee in Brazil. Dat was een leuke uit de jaren 70. Die natuurlijk over de koffie ging. En ja, een bakkie 4. Gaan we dat zo meteen doen?
1: Nou, lekker hoor.
0: Na het regio-nieuws, waar we zo meteen meer over gaan horen van Marjolein. Eventjes nog de oproep vandaag over die 70's en de vrienden en vriendinnen.
1: Ja, we willen van jou weten wie jouw beste vriend of vriendin was in de jaren 70. En of jullie nog steeds met elkaar omgaan. Laat het weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
0: Zo meteen 8:30 het regio-nieuws. Marjolein, wat hebben we in het bulletin?
2: Een bijzonder protest op de Vecht. Dat heeft met windmolens te maken. En ook een terugblik op het mooie voetbalweekend voor IJsselmeervogels.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Ik heb veel pijn.
6: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-, darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
8: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry Bo, het is beauty.
9: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
10: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
9: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
10: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
0: Bijna 8:30, het regio-nieuws door Marjolein Heijen hier bij Radio M Utrecht. Begint met een bijzonder protest op de Vecht.
2: Ja, een opvallende stoet bootjes ging het water op. En met dat botenprotest hebben inwoners van Vreeland, Nichtenvecht en Nederhorst den Berg gisteren van zich laten horen. Ze gingen dus de Vecht op uit protest tegen de komst van grote windturbines. De actievoerders vrezen dat die geplande molens van zo'n 270 meter hoogte het landschap aantasten. Daarnaast zijn ze bang voor overlast door geluid en slagschaduw. De provincie onderzoekt de komst van de windmolens in de Hoeker-Garsterpolder. De politie heeft vannacht uitgebreid onderzoek gedaan bij een woning in de Amersfoortse wijk Vathorst na een melding van een explosie. Rond 1:30 rukten de hulpdiensten uit naar de Sprengerberg. Waardoor de knal is veroorzaakt, is nog niet bekend. Er was daar korte tijd brand, die was snel uit. Een raam is beschadigd geraakt. Vanwege het sporenonderzoek werd de straat daar afgezet. Eemnes is dit weekend opnieuw opgeschrikt door een autobrand. Gistermiddag brandde opnieuw een auto uit en dat is de vijfde brand in een maand tijd. Dit keer was er brand in een auto aan het pijpenstrootje. Volgens getuigen sloegen de vlammen snel om zich heen. De politie houdt rekening met brandstichting en onderzoekt of er een verband is met eerdere incidenten. Bewoners met camerabeelden of informatie die worden gevraagd om zich te melden. IJsselmeervogels heeft zich weten te handhaven in de tweede divisie. Op de Westmaat in Bunschoten werd het 2-0 na verlenging tegen Excelsior Maassluis. IJsselmeervogels was over twee wedstrijden dus beter. Tot grote vreugde van de trainer Willem Leushuis.
11: Dit was de missie en de bedoeling 6 maanden geleden. Ja, en als je dan zo'n ontknoping hebt, ik moet zeggen dat we gewoon op dik verdiend gewonnen hebben. Ze hebben anderhalve kans gehad en wij hebben er wel een stuk of 7-8 gehad. En de inzet en mentaliteit van die ploeg, die was ook bij mij van ons kan niks gebeuren, wij gaan deze wedstrijd gewoon winnen.
2: Nou, maar dat deden ze dus en nu ze gewonnen hebben mag de trainer ook volgend seizoen blijven. Dus dat is voor hem ook mooi nieuws.
0: Ja, hij heeft er zin in, denk ik.
2: Klonk vrolijk. Dat klonk inderdaad heel gezellig. Meer nieuws, ook hierover, vind je op de app en website. Het weer dan. Deze ochtend bewolking, kans op een spatje motregen, maar vanmiddag breekt de zon erg geleidelijk door en wordt het 18 graden.
0: Nou, dat is toch een lekker vooruitzicht. Marjolein, dankjewel. Je bent er zometeen. Zometeen weer?
2: Ja. Het werd stil, hè? Je werd er stil van.
0: Ik doe niks.
2: Oh. Oké. Okay.
0: Ik word er stil van. Zometeen meer over het weer. Jij bent er ook weer.
2: Ik ben er over het
0: weer. Oké, over het weer gesproken en over het nieuws natuurlijk. Om 9:30 het volgende bulletin bij ons op de radio. Goed. En dan verkeersinformatie van de ANWB. Ik heb een paar meldingen. Als je de regio uitgaat op de A2, dan gaat het goed tot aan Beest. Maar dan ga je de vierde in. Vanwege de slechte toestand van de weg tussen Beest en Knoopert Empel. Maar liefst 3 kwartier extra reistijd.
2: Oh,
0: richting Den Bosch. Dus ja, behoorlijk. Op de A12 kom je vanuit Utrecht richting Arnhem. Rijden je in de file tussen Knoopert Oude Rijn en Knoopert Lunet.

0: Veenendaal, want daar gebeurde een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. De A27, dat is de laatste melding voor nu voor de A-wegen. Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gooikum en Lexmond. 5 à 10 minuten. En de N413, de provinciale weg van Soest in de richting van Soesterberg. Tussen Soestduinen en de aansluiting met de N237. Ja, je doet over die paar kilometer. Het zijn er 2 inderdaad. Maar 10 minuten extra. Oké, goede reis namens ons. Radio M Utrecht.
1: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Amersfoort.
3: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
4: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
5: Verkeersverwachtingen.nl.
6: Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunette en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
5: Verkeersverwachtingen.nl.
4: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
7: Utrecht is wakker met Bob van

0: Anne, ga je al als je dak van de muziek uit de jaren 70?
1: Oh, ik vind het zo leuk.
0: Ah, jij schrok, hè?
1: Ik ben wie doet. Ja, ik schrok, ja.
0: Ik kan zo verrassend uit de hoek komen, maar je bent het inmiddels gewend, hè? Dat zou ik gaan vragen aan jou.
1: Oh, en ik vind het ook heel leuk, hoor. Dat mag altijd.
0: Wat heb je met de jaren 70? Niks natuurlijk, maar wel de muziek is wel leuk natuurlijk.
1: Je moet me echt even meenemen deze week, hoor.
0: Ja, dat doen we wel goed, hè? Ja. Leuke muziek, meer muziek is onderweg. Marianne Rosenberg natuurlijk van 50 jaar geleden. Ja, toen was ik 10. Wel leuke muziek. Het was de zomer van 1976. Die kan ik me dan wel herinneren als een hele warme zomer. Het was echt een hittegolf in dat jaar.
1: Oh.
0: Of we nu een hittegolf gaan krijgen deze zomer. We gaan het zomer maar gewoon maar eens even vragen, denk
1: ik dan. Laten we dat maar even doen.
0: Oké.
1: Okay. Top.
0: Dan weer terug naar Wijk bij Duurstede. Daar is onze verslaggever Robert-Jan Boy. Wijk bij Duurstede werd afgelopen vrijdagavond. Kwam met het nieuws ook bij ons natuurlijk via onze site en via de app. Want ja, wat was er aan de hand? Allerlei protesten die er waren tegen de noodopvang. De protesten die er waren bij het gemeentehuis. Daar was verslaggever Robert-Jan Boy vanmorgen ook. Jullie zijn nu doorgelopen naar die plek, Robert-Jan Boy, waar die noodopvang plaatsvindt, hè?
2: Ja, nou ja, lopen, dat is wel een behoorlijk stuk lopen, want het is bij de sluis. Sportpark Mariehoeve heet het. Waar een sporthal staat, waar in 2022 ook vluchtelingen werden opgevangen. Het ligt ruim buiten de woonwijken, zeg maar. Dus omwonenden, die zijn er gewoon niet. Het is echt een paar kilometer verderop dat je weer bij de huizen komt, vlak aan de Lekdijk. Er zijn voetbalvelden hier. Ik weet niet wat hier nog allemaal, in ieder geval sportieve activiteiten.
3: Hockey,
2: zegt Ron Meidema.
3: Korfbal, tennis.
2: Tunnelhal. Allemaal van wijk zijn met veel.
3: De club met veel, ja.
2: Van en voor de vrijwilligers. Ja. We kunnen een blik naar binnen werpen, glazen deur. En dan zien we al dat ze al begonnen zijn met de voorbereidingen voor de opvang. Er is een groot wit tapijt, als het ware, uitgespreid. Voor de rest, de korfbal zat erin, geloof ik. Maar nu is alles helemaal leeg.
3: Die zijn buiten in de zomer, inderdaad, ja.
2: En hoe lang gaat dat nog duren, denkt u, voordat het alles klaar is?
3: Nou, als ik het nu zo zie en ik weet wat voor een vloer eronder ligt, dan denk ik dat ze deze week nog aan het opbouwen zijn. En dan, dan moet COA keuren of de locatie veilig is. En ik vermoed eigenlijk wel dat we ergens komend weekend, uiterlijk begin volgende week, de bewoners van de hal mogen begroeten.
2: En die komen dan uit Ter Apel?
3: Dat is waarschijnlijk. Dat weten wij natuurlijk niet helemaal precies, maar... het is wel de verwachting dat het vanuit Ter Apel inderdaad doorkomt.
2: En de hal is nu nog leeg. Ik bedoel, Ron Meidema was er ook bij in 2022. Ja. Meneer Tijmen misschien ook wel?
3: Jazeker.
2: Nou, kijk, hoe zag het er toen uit?
4: Ja, er worden allemaal tussenschotten gezet waar mensen kunnen slapen. En toen hebben ze het zelfs in een weekend opgebouwd.
2: Ja.
4: Dus, maar ze hebben nu gewoon wat meer tijd. En ik denk dat ze ook heel goed kunnen kijken naar de beveiliging die er allemaal nodig is. En wat er allemaal nodig is. Nou ja, net als Tijmen zegt, COA moet gaan keuren.
2: Ja.
4: En dan denk ik dat het ook zo met zoveel vrijwilligers helemaal goed gaat komen.
2: Want hoeveel waren er ook alweer?
4: Toen waren het, nu zijn het er iets van 70, 75, als ik het goed heb.
2: Nu?
3: Mensen die komen.
4: Ja,
3: maar we hebben inmiddels
2: vrijwilligers,
3: we hebben 130 aanmeldingen.
4: 130
3: inderdaad.
4: Ja, echt 130 vrijwilligers, ja. Daar staan we ook allemaal van te kijken van, dat is dan de wijkse samenleving. En daar zijn we trots op.
2: Ja. Dat er echt veel mensen zijn die een handje willen helpen?
4: Ja, absoluut. Ja.
2: Wat gaat er gedaan worden?
3: Ja. Nou, we zijn nu op dit moment aan het kijken welke activiteiten we gaan doen. Maar waar je aan kunt denken, we hebben al aanbod van het Wijks Atelier. Die doen schilderlessen. Er zijn al verschillende aanbiedingen voor muziek, voor dans. Maar ook heel veel mensen die gewoon willen gaan wandelen. De goede gesprekken kunnen voeren met de mensen. Wat je moet je voorstellen, dit zijn straks 50 tot 75 mensen met een verhaal. Die zijn gevlucht, die hebben een leven achter zich. Dus het is ook fijn als je even gewoon kunt uitwaaien en iemand hebt om te praten. Daar hebben we echt heel veel mensen van. Er zullen taallessen zijn, wel bazaal, hè, maar taalactiviteiten.
2: Sporten.
3: Sport gaan we vandaag ook mee, want we zitten natuurlijk midden op het sportcomplex. Dus we praten al met de buurtsportcoaches om te kijken wat we daar kunnen doen. De verenigingen hebben al aangeboden om activiteiten te organiseren.
2: Ja.
3: Dus kortom, er gaat echt heel veel gebeuren. En ook vanuit de wijkse samenleving zie je al, de vrijwilligers van de molen hebben al gezegd, je kunt langskomen met groepjes.
2: De molen? De Wijkse molen.
3: Weet je, het is gewoon hartverwarmend om te zien hoe je gewoon eigenlijk, nou, ik denk gewoon een goede dagbesteding uit de grond kunt stampen in een paar weken tijd met zoveel mensen.
2: Ja.
3: waarvan ik denk dat dat relevant is. En dat dat ook gaat helpen, die mensen, de mensen gaat helpen zich hier thuis te voelen. Maar aan de andere kant ook te zorgen dat ze een goede landing hebben. En ook niet zomaar op zichzelf zijn aangewezen als ze hier wijk in gaan.
2: Want wat heeft het met jullie gedaan eigenlijk destijds? Wat kun je daar dan van herinneren?
4: Nou ja, er kwamen natuurlijk rondom de 10 ongescreende mensen. Die kwamen toen ook vanuit de Rapel. We wisten dus eigenlijk helemaal niet dat hier zou komen.
2: Maar je gaat ermee aan de slag?
4: Ik bedoel, we gaan er gewoon mee aan de slag.
2: Je gaat in gesprek. Wat doet dat dan met jou bijvoorbeeld?
4: Nou ja, dan realiseer je wel dat je wat dat betreft zelf een leven hebt zonder met weinig zorgen. En als je deze verhalen hoort van mensen die soms dagenlang ook te voet gewoon op pad zijn, dan hebben wij, vind ik, toch de morele plicht om deze mensen te helpen.
3: En misschien goed ook om je te realiseren. Dit zijn mensen, hebben huis en haard achter zich gelaten. Vorige keer waren de mannen, vaders van gezinnen die nog ergens in Turkije in vluchtelingenkampen zaten, of erger nog rondom Israël in de kampen zaten. Het zijn mensen die niet alleen de zorg hebben om hier een verblijf te krijgen, maar ook de zorg over hoe gaat het met wie ik achter heb gelaten.
2: En dat is, ik meen dat het tot 31 augustus is, die opvang. Wat gaat er dan gebeuren met de mensen?
3: Nou, dit is noodopvang. En noodopvang betekent in dit geval, het is
2: in een sporthal.
3: Ja, precies.
2: Maar er zal gebouwen zijn en zo natuurlijk. Meer dan een sporthal, zeg maar.
3: Ja, nou, dit is overbrugging van het festivalseizoen. Dus als straks de festivaltreinen weer beschikbaar komen, kunnen daar meer permanente en betere opvanglocaties worden gebouwd dan deze. En dat is ook waarom we dus de zomer overbruggen. Dus na augustus, in september, moeten ze, als het goed is, naar een andere noodopvanglocatie of semi-permanente opvanglocatie.
2: Of in wijk, op een andere locatie?
3: Nee, niet in wijk. De raad heeft hard afgesproken dat 1 september de harde deadline is. Dan moet het elders worden opgelost. En meer kunnen wij ook niet.
2: Nee, is dat niet ook een beetje triest dat je, want na 31 augustus zitten de mensen dan weer, hè? Dan moeten ze hier weg. En dan...
4: Dat is natuurlijk wel heel vervelend voor dat soort mensen. Maar dat gaat natuurlijk eigenlijk al jaren zo. Dat mensen van hot naar her eigenlijk versleept wordt. En je eigenlijk wel zou willen dat je wat meer permanentere locaties zou hebben.
2: Omdat de wachttijd vaak langer is. Het Europese migratiepact, de mensen hier al zijn, we er nog langer wachten.
4: Het is wat het is op dit moment in Nederland. En we hebben onvoldoende locaties.
3: Ik denk het positieve nieuws hier is, dus we hebben een asielprobleem in Nederland. Dat moet de regering gaan oplossen. Wij dragen nu onze steen bij om daar een deel van die oplossing te zijn. Deze hal is ook geen ideale locatie om langer dan 31 augustus te verblijven. Dus de locatie die hierna komt moet wel ook een betere zijn dan wat hier gaat worden neergezet. Maar tot die tijd gaan we er een hele mooie ervaring van maken voor al deze mensen.
2: Er zijn vrijwilligers en de locatie wordt in orde gemaakt.
3: Precies.
2: En binnen afzienbare termijn komen ze. Bedankt.

0: Ja, Davis on the road again. En ja, de weg, dat gaat redelijk goed. Maar de ochtendspits is nog niet helemaal voorbij. Je hoort er zo meteen nog wat meer over hier bij Radio M Utrecht. Maar na het Manfred Mann, bekend van Manfred Mann's Earth Band, was het Manfred Mann met Davis on the road again. Wordt het tijd om eens eventjes de weg op te gaan van de jaren 70. Los van deze muziek natuurlijk. Wie was je beste vriend of vriendin in de 70's?
1: Ja, en ga je nog steeds met diegene om? Ja, dat willen we dus van je weten. Er zijn wel mensen die hebben gereageerd. Zoals een mooie reactie van Gerry, die zegt: goedemorgen, dat is mijn vriendin Rietje. Die ken ik al meer dan 50 jaar.
0: Geweldig.
1: Wauw, je hebt toch wel eens dat de burgemeester langskomt als je zo'n gouden huwelijk hebt en zo?
0: Zeker, ja.
1: Nou, ik vind dat ook met vriendschap wel eens mag gebeuren. Ja? 50 jaar vrienden.
0: Ja.
1: Dat vind ik toch ook een mooie prestatie eigenlijk.
0: Nou, dat is wel waar inderdaad, ja. Ja. Nou goed, ik denk dat de burgemeesters het al een beetje druk hebben
1: van
0: de gemeente om dat ook door te gaan doen. Maar inderdaad, ja, dat gebeurt wel als je zoveel jaar in het huwelijk zit met elkaar. In het bootje, zeg maar. Ja,
1: precies.
0: Vriendschap. Oké, leuk. Maar 50 jaar is best wel lang inderdaad.
1: Zo, nou, dat is echt, ik kan me niet voorstellen, maar superleuk. Ja, eens even kijken. Dan hebben we Gerda, die zegt: goedemorgen, ik ben in mijn jeugd een aantal keren verhuisd. Dus ik heb verschillende beste vriendinnen gehad. Met twee heb ik af en toe nog app-contact. En met verjaardag en kerst sturen we altijd een kaart met een update over ons leven erin. God, dat is leuk. Ja. Ik heb dus een vriend en die zie en spreek ik amper meer, maar die stuurt iedere kerst een kaart. Romano heet hij. En er staat weer: fijne feestdagen, Anne. En iedere keer appt hij weer in december.
0: Ja.
1: Woon je nog daar? Ik zei: ja, oké.
0: Okay. Ja?
1: Dat is het enige contact dat we hebben heel het jaar.
0: Ja, maar wat is dat dan waard?
1: Ja, dat vindt hij leuk. Ik denk: nee, ja, dat hoeft echt niet. Maar super grappig. Ja. Ja.
0: Nou, kaartjes sturen of closer contact, laat maar weten.
1: Ja, wie waren jouw beste vriendinnen in de jaren 70? En ga je nog steeds met elkaar om? Dat willen we van je weten. Aart praat erover verder in Utrecht komt thuis. En Connie ook, tijdens aan tafel. We willen het weten, jouw herinneringen aan die vriendschap in de jaren 70. Via de app of Facebook van Radio M Utrecht.
0: Ja, dan eens even naar vriendin Margot. Goedemorgen, Margot.
2: Weer vriendin.
3: Goedemorgen.
0: Jij bent ook al lange tijd bij ons en onze vriendin van de radio, zeg maar.
2: Ja. Niet alleen, zeg maar, sinds ik samen met Gita het weer bij jullie doe. Maar ik heb natuurlijk ook nog een verleden vanuit de mediaconsulttijd dat we ook bij RTV Utrecht het weer deden.
0: Wat leuk, hè?
2: Dus ja, nou, bij elkaar denk ik wel 10, 15, 20 jaar, ik weet het niet. En altijd weer de weerspreuk.
1: Ja. Wauw, dat is zo lang.
0: Die houden we erin.
2: Ja.
0: Als we alle twee 75, 76, 80 zijn voorbij, Bart, dan hebben we het nog over de weerspreuken.
2: Ah. Ja. Inderdaad, ja.
1: Je moet ze bundelen.
2: Ja, precies. Ja, misschien. Nou, ik zit er wel over te denken samen met Gita en Jordi om een weerspreukenboekje van deze tijd te maken.
1: Oh, ja.
2: Want er zijn natuurlijk heel veel hele oude spreuken die nergens meer op slaan. En af en toe dan laat ik gewoon de kunstmatige intelligentie even zijn best doen om te kijken van of er met het weer van deze tijd ook weerspreuken te maken zijn.
0: Ik denk dat het wel lukt. Voor mij heb je dat wel eens geprobeerd, hoor, Margot.
2: Jazeker. We verzamelen ze.
0: Ja, nou, heb je die van voorgaand uur nog? Maar dat was een heilige, toch? Dat was een oude weerspreuk.
2: Ja, dat was een hele oude. Ja. Even kijken, waar had ik hem ook alweer? Vitus, ja. Zorg wel voor de kinderwiegen, want met Sint-Vitus komen de vliegen.
0: Ja, nou,
1: we komen weer wat hebben of zo, hoor. Die hele oude weerspreuk.
2: Dat vind ik ook. Ja. Dus we doen elke dag gewoon een beetje een verschillende weerspreuk.
0: Precies.
2: Dan weer over de natuur, dan weer over het weer.
0: Ja, maar dit was er eentje uit de jaren 70, maar wel van 1600.
2: Inderdaad, heel oud.
0: Oké. Okay. Hey, het weer van vandaag. Is er nog een beetje kans in de ochtend op de komst van de zon?
2: Nou, misschien eind van de ochtend. Nu is de bewolking nog dik genoeg dat er soms een spetje valt. Ook niet overal, hoor. De starttemperatuur is een graadje of 13. Met wat minder wind dan de afgelopen dagen uit de west- tot noordwesthoek. En vooral vanmiddag, dan laat de zon zich ook zien. Want de bewolking gaat wel een beetje opbreken. Transformeert ook naar wat stapelwolkachtige wolken. Het blijft dan ook droog. En 18 graden is vandaag de maximumtemperatuur. En we gaan omhoog. Morgen wordt het 23 graden, woensdag 24 graden. Met beide dagen wolkenvelden, zon en een enkel buitje. En dan vanaf donderdag, dan gaat de wind uit het zuiden hele warme, kleffe lucht aanvoeren. Donderdag wordt het 28 graden, met veel zon, hoor, ook daarbij.
0: En
2: vrijdag, dan wordt het 30, 31 graden, ook met heel veel zon. Maar dan moeten we ook weer eens eventjes kijken of er niet ergens een bui uitgroeit met onweer.
0: Dan houden we het op donderdag op een dag. dag met lekker ijsjes eten. Dat lijkt me heerlijk.
2: Heerlijk, heerlijk idee, ja.
0: Okay. Maar gewoon dank voor je uitzicht ook. En dank voor het weer voor vandaag. Dan zijn we weer op de hoogte. Je bent er natuurlijk vanmiddag weer aan tafel. En bij Aart in Utrecht komt thuis. Dank,
2: zeker.
0: Dank. Tot morgen. Spreken we elkaar weer. Al morgen is weer een Utrecht is wakker, Anne. Dan weer de vroegte wekker zetten natuurlijk. Ik was al voor de wekker wakker vanmorgen.
2: Oh ja?
0: 4:12. En toen dacht ik, ga er maar lekker uit. Hij stond 8 minuten later, hoor, moet je zeggen. Dus, maar goed, weer een Utrecht is wakker morgen. Vanaf 6:00 met nieuws en actualiteiten uit Midden-Nederland. Wat willen mensen nog meer?
2: Oh, tot dan.
0: En voor nu, lekker blijven luisteren, want Edwin is er zometeen. Met de hits uit Holland.
2: Oh, leuk.
0: En wij ronden af met Smokey, Living Next Door to Alice. Maak er een fijne dag van. Tot morgen.

0: even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
8: Radio M Utrecht. In midden in...
9: Dit is Eemland 1.
10: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De zoon van de Noorse kroonprinses is veroordeeld tot 4 jaar cel. Dat is een paar jaar minder dan was geëist. Marius Heubu stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en mishandelingen. Het proces tegen de zoon van prinses Mette Marit duurde 7 weken... waarin 70 getuigen zijn gehoord. Onder hen waren 4 vrouwen die verklaarden dat ze zijn verkracht door Heubu in hun slaap of op andere momenten dat ze zich niet konden verweren. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt met de treinreizen in de daluren en het weekend. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen, zegt pro-Kamerlid Habtamu de Hulp.
11: Ja, het belangrijkste is dat mensen betaalbaarder kunnen reizen. Maar ik zou het ook heel mooi vinden dat mensen die nu de auto gebruiken toch de keuze maken voor de trein. En ik denk dat heel veel mensen dat wel zouden willen doen, maar dat ze het nu nog te duur vinden.
10: Het abonnement geldt alleen voor de zomer. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend in Zwitserland. Beide partijen hebben gezegd dat dan de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. Bij het Witte Huis in Washington is zojuist het vechtsportsgala van UFC afgelopen. De gevechten begonnen later dan gepland vanwege onweer. Met het vechtsportgala vierde president Trump zijn 80ste verjaardag. De kooigevechten waren op een historische locatie, zegt correspondent Rudy Bauma.
12: Een sport die een paar decennia geleden nog werd geboycott door evenementenlocaties en tv-zenders. Nu ja, in het hart van de macht. En er waren ook tienduizenden fans, vele tienduizenden fans. En die kwamen uit het hele land om die gevechten op groot beeldschermen te volgen.
10: Bijna 5000 toeschouwers zagen de partijen van dichtbij, terwijl nog 85.000 fans meekeken op die grote schermen. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
13: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
15: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
16: Een heel goedemorgen op deze maandag 15 juni. En wij staan weer aan het begin van een week vol met nieuwtjes en achtergronden van Eemland 1 Actueel. Wist u dat het vandaag Wereldwinddag is? En die is ingesteld om windenergie te promoten als werelds snelst groeiende energiebron. Verder vandaag bij Eemland 1 Actueel. Is Amersfoort een fijne en veilige plek voor LHBTQIA'ers? Dat gaan we straks verder ondervragen. Waterschap stelt verbod in op oppompen van water. U krijgt het weer van Klaas Bijker, het actuele nieuws uit de regio. En het is maandag, dus we gaan sport beluisteren met Willem van Veluw van Randje 16 uit Bunschoten-Spakenburg. Blijf gezellig bij ons, dit is Eemland 1 Actueel van maandag 15 juni.
17: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Pearl Mosk.

0: Stevie Wonder zong het voor de verjaardag van Martin Luther King. Wij draaien het vandaag voor iedereen die jarig is vandaag. Happy birthday! Is Amersfoort een fijne stad om te wonen? De meeste inwoners zullen volmondig ja zeggen. Maar is dit ook zo voor de LHBTQIA-plussers? Hierover praat ik met Micheline Paffen-Zenny. Zij is wethouder in Amersfoort. Goedemorgen, Micheline.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, hoe is het voor mensen die van de regenboogvereniging zijn, of gemeenschap moet ik zeggen, om in Amersfoort te wonen?
1: Nou, het is heel fijn om in onze Amersfoort en Hoogland en Hooglanderveen te wonen, want we hebben ook twee dorpen. We zijn een fijne stad, we hebben een mooi uitgaansleven, mensen. We willen dat iedere persoon zich thuis voelt in onze stad.
0: En nou ja, dat is juist de vraag. Voelt iedereen zich thuis? Want hoe veilig is deze stad voor juist deze groep mensen?
1: Nou, Amersfoort is een veilige stad om te wonen. We hebben een onderzoek afgelopen jaar gedaan naar de veiligheid van de LHBTIQIA+ gemeenschap in onze stad. Mm-hmm. En wij zijn achtergekomen dat hoewel de mensen zich best veilig voelen op straat, ze niet helemaal zich vrij voelen, bijvoorbeeld om hand in hand te lopen als het gaat om sommige plekken in de stad.
0: Ja, en dan hebben we het met name over de horecagelegenheden. En zo rond het station, dat laat ook nog wel te wensen over. Wordt er bijvoorbeeld in gesprek gegaan met horecagelegenheden om de veiligheid te vergroten?
1: Zeker, wij zijn al heel lang bezig met het bevorderen van de veiligheid van iedereen in Amersfoort trouwens. Maar ook in het bijzonder van de LHBTIQA+ gemeenschap. En wij hebben al eerder onderzoeken gedaan, ook gesprekken gevoerd met partners die evenementen doen en anders. We hebben ze trainingen gegeven in hoe je de sociale veiligheid kan waarborgen in de binnenstad.
0: En wat heeft dat tot resultaat gehad?
1: Nou, dat heeft wel voor resultaat dat mensen weten hoe ze dus de signalen kunnen herkennen bijvoorbeeld. Mensen leren ook weerbaarder te worden, mensen aan te spreken. Mm-hmm. En wij doen ook trainingen waar we de stille grote meerderheid die nooit wat zegt, om die eigenlijk te bewegen om ook wat te zeggen als er iets gezegd wordt wat niet kan of wat niet door de beugel kan.
0: En maar dus is dat dan niet zo dat als mensen anderen gaan aanspreken, dat ze bang zijn van voor represailles? En dat wil je toch ook niet, hè?
1: Nee, wij doen juist heel veel in Amersfoort om te zorgen dat we normeren waar het kan.
0: Ja, nou zou het een goed idee zijn om juist voor deze groep mensen, hè, voor die LHBTQIA+'ers, het is een hele mond vol moet ik zeggen, om daar aparte ontmoetingsplekken voor te organiseren. Zodat ze een eigen plek hebben, of eigen plekken, waar ze dus elkaar kunnen ontmoeten en ja, ook zich veilig voelen.
1: Nou, we hebben op dit moment een paar cafés waar onze regenbooggemeenschap gaat uit. Dat zijn twee grote cafés. En er is wel behoefte aan andere plekken waar je dus niet alleen elkaar ontmoet, maar ook kan dineren. Dus niet alleen hoogmuziek en geluid en drinken, maar ook andere plekken.
0: En die plekken zijn er al? Heeft de gemeente daarvoor gezorgd?
1: Wij hebben plekken waar mensen elkaar ontmoeten, zeker. Maar in het onderzoek geven de mensen aan dat ze niet alleen de cafés waar de rozengemeenschap elkaar ontmoet, zeg maar, daar behoefte aan is. Maar ook dat ze op andere plekken bij elkaar kunnen komen. Ja. En wij hebben hele korte lijnen met onze rozengemeenschap. En wij kijken met ze waar we activiteiten kunnen bevorderen en ontmoetingsplekken met ze kunnen bedenken waar ze elkaar zien.
0: Ja, en hoe zit dat op scholen? Hoe zit dat op scholen? Wordt daar genoeg?
1: We hebben op scholen ook de GSA, dat is de Gender Sexuality Alliance. En daar zijn groepen jongeren die met elkaar kijken hoe ze wat er nodig is om zichzelf te kunnen zijn, om zich veilig te kunnen voelen overal.
0: Ja, en dat is heel mooi. Dat is heel mooi. Gemeente. Ja, nou dat is heel mooi. Maar staan alle scholen hiervoor open?
1: niet alle scholen, maar best een groot deel van de scholen staat hiervoor open. Dus wat wij doen is de scholen die voor openstaan, die faciliteren we. Ik ben ook zelf al bij een paar scholen geweest waar ik met de jongeren heb gesproken over hoe ze dat ervaren. Voelen ze zich veilig genoeg?
0: En wat was de reactie? En wat was de reactie van de jonge mensen?
1: Nou, het is afhankelijk. Wij doen heel veel samen met de jongeren aan de zichtbaarheid van onze gemeenschap. Zodat ook ze zich ook thuis voelen. We hijsen de vlag op heel veel scholen. Wij kijken hoe we ze kunnen helpen in materiaal.
0: Dus de gemeente doet, als ik het mag samenvatten, de gemeente doet dus heel veel om dus voor deze regenbooggemeenschap het veiligheid beter te maken, om in gesprek te gaan met zowel de mensen zelf als met onder andere scholen. En ik neem ook aan dat de horecagelegenheden dat die ook wat richtlijnen krijgen om op te letten van blijft het goed gaan. Maar wat is uw grootste wens nou in dit thema voor de stad Amersfoort?
1: Nou, mijn grote wens is dat we een soort verandering in onze samenleving krijgen, waar iedereen zichzelf kan zijn. Waar we gewoon accepteren dat we allemaal divers zijn en dat we ook normeren dat sommige dingen niet acceptabel zijn als het gaat om de veiligheid.
0: Zo is dat, hè? Ja, er wordt heel goed werk gedaan. Er is nog werk aan de winkel. Maar in gesprek blijven met elkaar. Ik denk dat dat ook voornamelijk heel belangrijk is.
1: Nou, en ook blijven met de uitingen die we doen. Hè? Want het gevoel van veiligheid die wordt nu ervaren. Die willen we blijven monitoren. Ook volgend jaar en de jaren daarop. Want onze inwoners moeten zich altijd thuis voelen.

0: Amersfoort.nl mailen. Dat is een speciale mailadres die we hebben. Dan ontvangen we alle mails en gaan we mee aan de slag en we reageren altijd.
1: Diversiteit@amersfoort.nl, zei u dat?
0: Ja. Maar ook het regenboogplatform. We hebben ook een Pride Amersfoort die we doen. Die is weer 10 juli weer. Dus overal in de stad hangen allerlei teksten enzovoort op onze website.
1: Nou, daar kunnen ze allemaal
0: mailen. Want wij vinden het te belangrijk dat iedereen zich thuis voelt. Dat we proberen alle tips die we krijgen meteen even mee te nemen. Vooral als het gaat om normaliseren.
1: Nou, fantastisch. Dat klinkt heel goed. Michelène Pavazzeni, ik dank je hartelijk voor het gesprek. En ik wens je nog een fijne dag.
0: Dank u ook.

0: Roy Orbison met Pretty Woman. En ja, heeft u de uitvoering gezien die hij deed samen met zijn band? En daar zat toen Bruce Springsteen bij, The Boss werd hij ook wel genoemd. Fantastisch gitaarwerk, echt smullen voor de liefhebber weliswaar. En dan is het tijd voor nieuws uit de regio Eemland van maandag 15 juni. Eemland
1: 1. Nieuws uit de regio.
0: Na een succesvolle actiedag voor Stichting Met Je Hart, waar de opbrengst ruim 4800 euro was, kreeg de inzamelactie van het Griffland College in Soest een vervolg met een sponsorloop op het schoolterrein. Met Je Hart zet zich in om eenzaamheid onder zelfstandig wonende ouderen te verminderen door maandelijkse ontmoetingen en gezamenlijke diners te organiseren. Zo was te lezen in de Soester Courant. In de Emen-Gooilander lezen we dat de Beeldse weg tussen Paleis Soestdijk en Beeldhoven vanaf vandaag deels gesloten is. Dit in verband met wegwerkzaamheden. Dit alles zal duren tot en met 4

juli, wat betekent dat de eerste drie concerten van Royal Park Live in de voortuin van Paleis Soestdijk lastiger te bereiken zijn. In het AD lezen we over een rondreizende veewagen vol lachende knuffeldieren die gisteren Amersfoort aandeed. Met de leus "Stop met ons te fokken" wil actiegroep Extinction Rebellion burgers bewust maken van het leed in de industriële veehouderij.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dan gaan we verder met wat meer nieuws uit de regio. Dat is onder andere Park Bloemheuvel in Soesterberg, want die organiseert cultuuraanjager Johanna Schreuder op 17 juni aanstaande een pop-up playground. En dat is een snel in elkaar gezette speeltuin. Daarbij draait het niet om traditionele speeltoestellen, maar juist om fantasie en creativiteit. Banden, planken, dozen en allerlei andere materialen kunnen door de kinderen gebruikt worden en daarmee hun fantasie de vrije loop laten gaan. Dus dat is aanstaande woensdag. Nou, dan wordt het ook lekker weer, dus hoe leuk is dat? Alle kinderen, groot en klein, zijn welkom tot 5:00 PM. Voor de meeste examenkandidaten kan de vlag inmiddels uit. Maar voor de leerlingen die een herkansing nodig hebben, ja, daar begint het werk juist opnieuw. Vanaf morgen, 16 juni, tot en met woensdag 24 juni, krijgen zij de kans om de onvoldoendes weg te werken. De definitieve uitslag volgt op dinsdag 30 juni. Dus dat blijft nog even spannend. Ja, en dan het kunstwerk in Soest tot slotte. In maart van dit jaar begon het wisselbeeldinitiatief van Hazard Art Kunststichting uit Soest. Met dit project wil de stichting aandacht geven aan beeldende kunst in onze gemeenschap. Na diverse inzendingen heeft het kunstwerk Floral gewonnen. Het 2 meter hoge werk van Jules Rameau heeft bij de verkiezing de meeste stemmen in de wacht gesleept. De prijs? Ja, dat is 2 jaar lang een mooie plek op de rotonde van de Pimpelmees en de Koningsweg in Soest. Ik zou zeggen, ga het allemaal bekijken. Het is de moeite waard. En dit waren de nieuwtjes van Eemland 1 Actueel voor vandaag.

0: van de Abbey Road album.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Ja, zoals ik het al eerder zei, het is mooi op tijd voor Klaas Bijker. En Klaas, hoe kun je nou beter het weer afkondigen dan met Here Comes the Sun?
2: Ja, prachtige voorspelling.
0: Ja, hè?
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, ik dacht, ik gooi hem erin, want we zijn allemaal toe aan zon. En misschien helpt dit een beetje.
2: Ja, maar goed, van zon of van regen en bewolking naar een koperen ploert, is dat niet iets te veel?
0: Nee hoor, helemaal
2: nee,
0: niet.
2: Helemaal
0: niks
2: niet.
0: Is goed, te veel hier bij Eemland 1.
2: Oké, nou, we houden rekening mee dat een koperen ploert voor een deel van de bevolking helemaal niet leuk is, hè?
0: Nee, dat is ook waar wat je zegt,
2: ja,
0: Klaas.
2: Ja, en wij behoren tot het oudere deel van de bevolking. Ik kan er nog goed tegen, maar er zijn mensen voor wie hoge temperaturen niet komen. Een marteling is. Laten we er even rekening mee houden.
0: Daar gaan we rekening mee houden. Met andere woorden, jij zegt het wordt heel erg warm.
2: Ja, maar niet vandaag of morgen. Ja, de zon komt af en toe wel even tevoorschijn. Dus hij bewijst dat hij er is. Maar veel meer niet. Woensdag kan er wat lichte regen vallen. Is trouwens nu ook gebeurd vanmorgen, maar heel weinig. En die lichte regen is een wisseling van luchtsoorten. Dus nu komt de lucht ergens vandaan, de oorsprong is de Noordse kust. En van daaraf gaat die stroming naar ons toe. We hebben een noordwestelijke stroming en die wordt vervangen door een zuidwestelijke tot zuidelijke stroming. En dat begint dus woensdag met dat regengebied. Mm. Dus het is een soort warmtefront. En daarna donderdag, dan zitten we al flink in de lift. Dus woensdag rond 20 graden. En dan woensdag al rond 25 graden en vrijdag een 30 graden.
0: Kijk.
2: Dus, ja, of meer. Ja, je hebt vaak met die hete dagen dat ze dan toch weer heter zijn als een paar dagen van tevoren lijkt. Maar we zullen het even afwachten.
0: Ja.
2: En dat wordt meteen afgestraft met regen- en onweersbuien. Dus het is een eenmalige dag. Dus daarna, maar daarna blijft het wel zomers warm tussen de 25 en 30 graden. En dan zou over een week zou het gruwelijk heet worden.
0: Oh, maar daar
2: zijn nog allerlei, er zijn allerlei varianten op, dus dat houden we in de gaten.
0: Jij houdt
2: het
0: in de
2: gaten.
0: Dan
2: zou het dik boven de 30 graden komen en het zou dan ook één dag zijn met daarna een flinke afkoeling. Maar goed, dit is een ver vooruitzicht wat heel anders kan uitlopen.
0: Dus we houden het maar even bij vandaag, Klaas.
2: Ja, we houden het bij vandaag. En vandaag is het dus, valt er nauwelijks regen. Vooral in de middag komt af en toe het zonnetje tevoorschijn tussen de wolken door. Morgen iets meer zon. En dan woensdag, zoals ik al zei, dan komt die warme lucht binnen. Dus dan is het nog even boven de 20 graden. En daarna zitten we boven de 25 graden. En dat zou wel eens een langere periode kunnen zijn. Maar de 30, ja, dat lijkt dan één dag. Maar goed,
0: nou ja,
2: we moeten het afwachten.
0: We wachten het af, Klaas. Maar ja, ik heb het afgeroepen. Hè. Here comes the sun. Nou ja, dat... Dat is inderdaad een goede voorspelling.
2: Here comes the heat.
0: Ja, here comes the heat, inderdaad. Klaas, ik dank je voor vandaag. En,
2: graag gedaan.
0: We bellen je morgen weer. Fijne dag.
2: Dag.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: I Started a Joke van de Bee Gees. En het werd gezongen door Robin Gibb, een van de broertjes Gibb van de band de Bee Gees. En dit nummer werd ook gedraaid op de begrafenis van Robin Gibb. En ook op die van Peter R. de Vries. We gaan over naar het volgende onderwerp en dat gaat over de droogte in onze regio. En ondanks dat wij denken dat het flink regent en dat er genoeg regen is gevallen, dat is toch niet zo. Want er waren wel flinke buien in mei en begin juni, maar de waterpeilen in veel sloten en beken, die ligt toch nog steeds lager dan normaal. Wat hier de gevolgen van kunnen zijn en welke maatregelen Waterschap Vallei en Veluwe moeten trekken, dat ga ik vragen aan Yvonne Vlek. Zij is beleidsadviseur communicatie van het waterschap. Yvonne, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ondanks de regen van de afgelopen tijd staat het water toch nog steeds te laag, hè, in onze sloten en beken. En daarom heeft het waterschap vanaf 12 juni een onttrekkingsverbod ingesteld. En wat betekent dit onttrekkingsverbod concreet voor het Eemlandgebied?
1: Concreet voor het Eemlandgebied betekent het dat je uit de sloten en beken geen water mag halen. Bijvoorbeeld om graslanden te beregenen, bomen te besproeien of sportvelden te beregenen. Maar het geldt alleen voor die gebieden in ons Eemland waar we geen wateraanvoer vanuit de randmeren kunnen halen.
0: Ja.
1: Dus de Eemnesse polder, Bunschoten, Spakenburg, daar kunnen we prima nog water de polders in krijgen. Maar in Soest, Baren en Amersfoort is dat echt niet mogelijk. Dus daar kunnen we, daar is gewoon echt het onttrekkingsverbod geldig. En willen we niet dat we daar water uit de sloten halen.
0: Nee.
1: Om het waterpeil zo goed mogelijk vast te houden.
0: Ja, de polders en de landbouwgebieden rondom de Eem, vallen die daar ook onder of vallen die daar net weer buiten?
1: Bij de Eemnesse polder, de Bunschoten polder rondom de Eem, daar kunnen we water in laten.
0: Ja, en laten we hopen
1: polder
0: dat ook
1: Arkham heen ook.
0: Ja, is het zo dat er voldoende water kan worden aangevoerd vanuit het Eemmeer en de Randmeren om de waterstand op peil te houden?
1: Nou, voor die polders wel, maar we zien gewoon dus dat op dit moment dat er in ons gebied de waterpeilen in de sloten en beken verder dalen. En daarom hebben we ook dit onttrekkingsverbod ingesteld. Omdat we met elkaar willen, we houden onze stuwen. Want dat is een van de maatregelen die we al vanaf februari namen. Om de stuwen zo hoog mogelijk te houden.
0: Mm-hmm.
1: Dan kan je het water vasthouden in de beken en sloten. Maar we zien nu dat in bovenlopen van sommige beken, zoals de Schuitenbeek en andere beken, dat daar geen water meer over die stuw komt. En dan is dat wel een reden, want het zijn regenbeken, dat het waterpeil enorm gaat dalen. En dan ga je maatregelen nemen, zoals een onttrekkingsverbod.
0: Ja, dat klinkt heel logisch. Ik vraag me wel af welke gevolgen dit onttrekkingsverbod heeft voor de rest van het landbouwgebied. Hè? Want er komt een hitte aan, daar kunnen we gif op innemen, zou ik bijna zeggen.
1: En hoe moet dat? Media horen zeker.
0: Ja. En als je naar de afgelopen zomers kijkt, dan weet je gewoon dat dat gaat gebeuren. Want wat moeten die boeren? Hoe moeten ze hun land besproeien?
1: Ja, in ieder geval de buien van afgelopen week waren echt welkom. En je ziet ook gewoon, als we naar buiten kijken, dat alles op dit moment nog heel mooi groen is.
0: Mm-hmm.
1: We weten ook dat veel agrariërs grondwaterputten hebben. En grondwater mag je nog wel gebruiken om te sproeien. Het gaat echt alleen maar nu op dit moment om de slootjes en kanalen en rivieren en andere watergangen in ons gebied.
0: Ja. Heeft het verder nog risico's bijvoorbeeld voor de natuurgebieden rondom de Eem dat dit zo moet gaan?
1: Het heeft geen op dit moment hebben we een goede uitgangspositie. Daarom hebben we, we zeggen ook van je kan beter je dak repareren als het mooi weer is.
0: Mm-hmm.
1: We hopen met dit onttrekkingsverbod dat we de mogelijke neerslag die er gaat vallen, dat we niet in extreme situaties komen. We niet voorzien.
0: Nee, Yvonne, wat zou een extreme situatie kunnen zijn?
1: Bijvoorbeeld dat een beek helemaal droog valt en dat we de vissen uit die beken moeten gaan overplaatsen naar daar waar nog wel genoeg water is voor vissen. Mm. Als beken droog vallen of sloten, ja, dan wordt de grond daaronder ook weer droger. En dat is voor de bodem gewoon, die hardheid van die bodem is dan ook weer niet goed. Dus nee, dan krijg je nog meer schade.
0: Ja,
1: voor onze dijken geldt het in ons gebied niet, want wij hebben geen veendijken. In andere gebieden in Nederland is de droogte voor veendijken. Die gaan dan scheuren vertonen. Dus die worden dan vaak nat gesproeid om de dijken stevig te houden. Gelukkig geldt dat in ons gebied niet.
0: Nou ja, dat is dan mooi dat we daar in ieder geval geen problemen hoeven te verwachten. Precies. Tot slot, verwacht het waterschap dat er deze zomer nog aanvullende maatregelen nodig zullen zijn? Of houden jullie daar rekening mee?
1: Dat is heel moeilijk te zeggen, want die aanvullende maatregelen, we monitoren dagelijks onze gebiedsbeheerders in het veld met hun ogen. Dat noemen we expert judging. Maar we zien ook gewoon alle waterpeilen bij ons op de centrale regie, wat daar de stand van zaken is. We monitoren heel goed wat er vanaf de Rijn en de Maas naar binnen komt. En met elkaar wordt er gekeken eigenlijk per week wat de stand van zaken is. En dan wordt er daarna gehandeld. Maar
0: je kan niet in de toekomst kijken
1: we
0: natuurlijk.
1: We kunnen niet in de toekomst kijken.
0: Nee, maar je moet aan de andere kant weer overal rekening mee houden. Hè? En laten we dan hopen dat er geen grote branden bijvoorbeeld gaan komen. Nee, hè? Want dan hebben we een probleem.
1: Goed dat u dit aankaart, want natuurlijk als er een grote brand is, veiligheid gaat altijd voor. En dat betekent dat de brandweer nog wel uit de sloten water mag halen voor grote branden. Alleen niet als er voor een oefening.
0: Nee.
1: Maar als er nu een grote brand is, ja zeker, want dat gaat natuurlijk voor. Want de veiligheid van mens en dier staat voorop.
0: Ja, en ik denk dat het goed is dat wij als particulier, zeg maar, hè, dus dat we allemaal proberen zoveel mogelijk water uit de regenton te halen en zo min mogelijk te sproeien, zeg maar. Ik denk dat ook zal helpen.
1: Dat is echt fijn dat u dit zegt, want we willen heel graag inderdaad dat we zoveel mogelijk, want elk beetje helpt. Dus kort douchen, dat scheelt. Maar inderdaad ook gewoon de regenton gebruiken. Heb je die niet, zet gewoon je emmer buiten.
0: Ja.
1: Vang het water op en gebruik dat in drogere periodes.
0: Nou, alle beetjes helpen.
1: In de tuin, want alle beetjes helpen.
0: Alle beetjes helpen. En als we met elkaar erop letten, dan hopen we dat we ook deze zomer weer veilig doorkomen. Yvonne Vlek, beleidsadviseur communicatie van het waterschap en de Veluwe. Ja, dank je wel voor het gesprek en een hele fijne dag gewenst.
1: Heel graag gedaan en succes met jullie programma.
0: Dank je wel.
1: Dag.

0: Achtereenvolgens luisteren we naar Lo van Gorp met Fisher King. En Larger Than Life van Armin van Buren en Chef Special. En op de achtergrond hoorde u het Nederlands elftal. Dus we hebben ze hier nog eventjes in de studio gehad. De mannen van Oranje. En dan is het tijd voor de sport met Willem van Veluwe. Willem, goedemorgen.
1: Lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Ik ben de piep, hoera!
0: Nou,
1: hartelijk gefeliciteerd, aardige vrouw. Weer een jaartje erbij.
0: Oh ja, Willem.
1: Daar ben ik heel blij mee.
0: Nou, dankjewel. Je bent de eerste die voor mij zingt vandaag. En ik vind het geweldig. Dankjewel. Ja, weer een jaartje erbij, Willem. Maar ja, goed. Hoeveel jaartjes, dat ga ik jou, als ik jou zie van de week, in je oor fluisteren. Dan wordt dan ons geheimpje. Oké?
1: Okay? Ja, oké. Okay, hey. Ik vind in deze tijd waar mensen zoveel ziek worden, helaas, moet je altijd blij zijn dat je jarig bent.
0: Ja.
1: Ik heb het zelf ook 9 juni mogen beleven.
0: Kijk.
1: Vorige week.
0: Kijk.
1: En ik ben altijd, wat je soms ook meemaakt in het leven, dat je er toch weer een jaartje erbij hebt en dat je er nog bij hoort. En daar ben ik altijd ontzettend trots op. Dus ik weet wat jij nu voelt,
0: ja,
1: dat je jarig bent.
0: En dat ik jou dan mag spreken. En ben jij ook een tweeling, hè? Als we het even over de sterrenbeelden hebben.
1: Ja, dat klopt.
0: Nou, kijk, dat zijn toch leuke mensen. En hier onze Menno Mooi, die zit hier achter de knoppen. Die is over 2 dagen jarig, dus dat is ook een tweelingmannetje.
1: Kijk. Kijk,
0: het kan niet op hier. Maar ik moet jou ook feliciteren met de winst, moet ik zeggen, hè, daar in Spakenburg. De voetbalwinst.
1: Ja, het was een zinderende wedstrijd.
0: Ja.
1: Er waren 4000 mensen op de Westmaat. En IJsselmeervogels die maakte het zichzelf onnodig moeilijk door zoveel kansen te missen.
0: Oei.
1: Ze moesten met meer dan 1 doelpunt verschil winnen. Nou, het bleef maar de hele wedstrijd 1-0. Zodat er een verlenging aan te pas moest komen. En toen ging eindelijk de 2-0 erin. Maar ja, toen ging Excelsior in de laatste fase alles of niet spelen. En toen waren er hachelijke momenten dat de dames die konden het niet meer houden op de tribune. En je hoorde het krijsen van alsjeblieft niet die 2-1 erin.
0: Oh.
1: Dat was echt heel bijzonder om mee te maken, Bult.
0: Dat kan ik me voorstellen,
1: en toen de scheidsrechter afvloot. Een ontlading op de Westmaat. Huilende mensen dat ze het toch gered hebben. Ja, wij hebben een prachtige reportage voor 1+1 kunnen maken. Die naar randje 16 uitgezonden gaat worden morgen. We hebben talrijke mensen, corriveeën kunnen interviewen. De oud-burgemeester van Spakenburg, Melis van der Groep. Het icoon van de club, Jaan de Graaf, hebben we kunnen interviewen. Zelfs Hans Paarstal, de grote bouwmagnaat. Die heel veel problemen nog altijd met de gemeente Amersfoort heeft over de afhandeling van het conflict. Dat loopt nou al vanaf 2016. Daar hebben we nog even wat vraagjes over gesteld. Maar hij zegt, ik geef niet op. Ze hebben onder ede verklaard dat ze mij dus zouden betalen. En dat gaan ze ook doen.
0: Nou,
1: net zo lang ga ik door.
0: Dus wat een feest daar bij jullie allemaal. Ja, wat een feest.
1: Ja, dat was geweldig, Peul. En vanavond gaan we de laatste randje 16 opnemen. Wat dan morgen donderdag en zaterdag uitgezonden wordt. Dat is de laatste van dit seizoen. En dat zal een spetterende uitzending worden. Want Corrie Vee, even ten Napel, die komt vanavond als gast in de studio.
0: Kijk.
1: Samen met voetbaltrainer Peter Vissé. Die toch weer overgehaald is om Baren in de 4e klasse te houden. Wat ook gelukt is in een zinderende wedstrijd vorige week. Dus die gaan daar heel veel leuke dingen over vertellen.
0: Dus dat wordt een hele leuke uitzending, Willem. Daar kunnen mensen zich al op verheugen. Nou, wat fantastisch en wat leuk dat het allemaal gelukt is. Bij elkaar gekomen is. En ja, dat er zoveel blijdschap is daar bij jou in dat prachtige Spakenburg en Bunschoten, toch?
1: Ja, zeker wel, want ja, ook voor Spakenburg is het geweldig. Hè?
0: Ja.
1: De buren, de derby die blijft behouden in deze dure tijden waar ze met de verbouwingen echt miljoenen voor kwijt zijn. Ja, dan kun je echt het geld goed gebruiken van de derby. Ja. Want ja, dat kost je toch gauw een 3-4 ton wat je anders mis gaat lopen.
0: Willem, ik hoorde dat. Ja, ik hoorde ook dat de trainer of de coach, dan moet je me even helpen, dat die aan mag blijven.
1: Kijk, het was zo van als je meer volgens dat Willem Leushuis had natuurlijk al een contract voor 1,5 jaar. Dus kijk, als hij gedegradeerd was, natuurlijk hadden ze hem dan weg kunnen sturen. Maar dat had ook weer enorm veel geld gekost. Want
0: ja,
1: hij had nog een contract voor 1,5 jaar.
0: Ja, maar je weet hoe het gaat, dus, hè, in de voetbalwereld.
1: Ja, dan wordt er met de sponsors gerammeld. En ja, dat hoeft. En het is een spontane man, moet ik zeggen. Hij is altijd bereid, staat hij voor ons voor de camera, om dingen te vertellen op een duidelijke manier. Dus het is ook heel leuk samen werken met Willem Leushuis.
0: Nou,
1: en,
0: prima.
1: Ja, dat is heel fijn, Pul. En wat wij nog bij Willem aan tafel hebben, daar kijk ik woensdag ook naar uit. Dan hebben we een oranje kenner, een historicus, die in Raymond Wernsen.
0: Ja, Ramon Wernsen. Ramon Wernsen heet hij. En die weet er heel veel vanaf. Dus dat wordt heel interessant, dat gesprek. Dus al met al, Willem, hele mooie uitzendingen die mensen er kunnen gaan zien en kunnen gaan horen. Het is ik zei het al, een groot feest.
1: Ja, zeker, Paul. En waar ik ook naar uitkijk, we hebben een vrijwilliger van de maand. En die doet al meer dan 50 jaar vrijwilligerswerk voor Spakenburg. Dat is Arend Koelewijn. Die gaan we ook in het zonnetje zetten woensdag. En dan hebben we nog een hele bijzondere sport. Dat heet kobal. En daar gaat Helene Plein wat over vertellen. Die wil dat in het mooie dorp op gaan starten. Dat de mensen daar ook aan mee gaan doen. Die gaat hem uitleg geven hoe de sport in elkaar zit. Dus we hebben weer een volle agenda deze week om mooie opnames te maken.
0: Willem, het klinkt fantastisch. Jij bent er volgende week maandag weer. Dan praten we weer verder over hoe dat allemaal is gegaan. Hoe mooi de gesprekken zijn geweest. Ik dank je voor vandaag. Vier nog even je feestje. En wij zien elkaar heel snel. En ik wens je een hele mooie dag toe.
1: Ja, Peul. En jij een hele fijne verjaardag.
0: Dank je wel.
1: Neem er eentje van mij. Hè?
0: Zal ik zeker doen. Willem van Veluwe van Randje 16. En u hoort het, we zijn weer aan het eind van deze Eemland 1 Actueel van maandag 15 juni. Vanmiddag tussen 12 en 1 kunt u het programma nog even terugluisteren. En kijk vooral op onze website, want daar staan ook alle interviews op. En alle uitzendingen die wij maken hier bij Eemland 1. Voor vandaag een hele fijne dag gewenst. En we zijn er morgen weer. Dag allemaal. We'll

0: Hij speelde begin jaren 90 3 interlands voor Oranje. De verdediger speelde onder meer voor Heerenveen, PSV en MVV. In 370 wedstrijden in het betaald voetbal scoorde hij 25 keer. Thierry de Jong was 61 jaar. Hij was de vader van Nigel de Jong, ook oud-international en nu directeur topvoetbal bij de KNVB. Het weer bewolkt met plaatselijk lichte motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door en wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Britse regering werkt aan een sociale mediaverbod voor kinderen onder de 16. Het gaat gelden voor TikTok, Snapchat, Facebook en Instagram. Maar kinderen mogen ook geen contact leggen met volwassenen in bijvoorbeeld games. Volgens de Britse premier Starmer worden kinderen ongelukkig van sociale media. Het verbod moet komend voorjaar ingaan. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op 400.000 euro schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds was afgesproken. Marius Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandeling en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Oud-voetbalinternational Jerry de Jong is overleden. Hij speelde begin jaren 90 3 interlands voor Oranje. De verdediger speelde onder meer voor Heerenveen, PSV en MVV. In 370 wedstrijden in betaald voetbal scoorde hij 25 keer. Jerry de Jong was 61. Hij was de vader van Nigel de Jong, ook oud-international en nu directeur topvoetbal bij de KNVB. In Brabant is een opgevoerde fatbike in beslag genomen die 100 km per uur kon. De bestuurder kreeg een bekeuring en de fiets is in beslag genomen. Fatbikes mogen officieel niet harder dan 25, maar ze worden vaak opgevoerd. De politie wil niet zeggen waar in Brabant de fatbike werd aangetroffen. En het weer bewolkt een plaatselijk lichtere motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van oorlogsmisdaden. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Barrot, vergelijkt de aanval met een beschieting van de Notre-Dame. Het klooster in Kiev is ruim 1000 jaar oud en staat op de werelderfgoedlijst. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7, de 7 grote westerse industrielanden en de EU. Daar staan ook nieuwe sancties tegen Rusland op de agenda. De website van de NS, waar reizigers het zogeheten Nederland-ticket kunnen aanschaffen, kan met een storing. Met dit abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen tijdens daluren of in het weekend. Door de storing is het nu niet mogelijk om het abonnement bij de NS aan te vragen. Sinds vanochtend is het zo'n 20.000 mensen wel gelukt om het tijdelijke abonnement te bestellen. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op €400.000 schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds werd afgesproken. Marius Borg Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Oud-voetbal-international Jerry de Jong is overleden. Hij is de vader van KNVB-directeur topvoetbal Nigel de Jong. Jerry de Jong speelde voor clubs als Telstar, Heerenveen, PSV en FC Groningen. Hij was 61. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Een heel goedemorgen op deze maandag 15 juni en wij staan weer aan het begin van een week vol met nieuwtjes en achtergronden van Eemland 1 Actueel. Wist u dat het vandaag Wereldwinddag is? En die is ingesteld om windenergie te promoten als werelds snelst groeiende energiebron. Verder vandaag bij Eemland 1 Actueel. Is Amersfoort een fijne en veilige plek voor LHBTQIA'ers? Dat gaan we straks verder ondervragen. Waterschap stelt verbod in op oppompen van water. U krijgt het weer van Klaas Bijker, het actuele nieuws uit de regio. En het is maandag, dus we gaan sport beluisteren met Willem van Veluw van Randje 16 uit Bunschoten-Spakenburg. Blijf gezellig bij ons, dit is Eemland 1 Actueel van maandag 15 juni.
1: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Pearl Mosk.

0: Stevie Wonder zong het voor de verjaardag van Martin Luther King. Wij draaien het vandaag voor iedereen die jarig is vandaag. Happy birthday! Is Amersfoort een fijne stad om te wonen? De meeste inwoners zullen volmondig ja zeggen. Maar is dit ook zo voor de LHBTQIA-plussers? Hierover praat ik met Micheline Paffen-Zenny. Zij is wethouder in Amersfoort. Goedemorgen, Micheline.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, hoe is het voor mensen die van de regenboogvereniging zijn, of gemeenschap moet ik zeggen, om in Amersfoort te wonen?
1: Nou, het is heel fijn om in onze Amersfoort en Hoogland en Hooglanderveen te wonen, want we hebben ook twee dorpen. We zijn een fijne stad, we hebben een mooie uitgaansleven, mensen... We willen dat iedere persoon zich thuis voelt in onze stad.
0: En nou ja, dat is juist de vraag. Voelt iedereen zich thuis? Want hoe veilig is deze stad voor juist deze groep mensen?
1: Nou, Amersfoort is een veilige stad om te wonen. We hebben een onderzoek afgelopen jaar gedaan naar de veiligheid van de LHBTIQIA+ gemeenschap in onze stad. Mm-hmm. En wij zijn achtergekomen dat hoewel de mensen zich best veilig voelen op straat, ze niet helemaal zich vrij voelen, bijvoorbeeld om hand in hand te lopen als het gaat om sommige plekken in de stad.
0: Ja, en dan hebben we het met name over de horecagelegenheden en zo rond het station, dat laat ook nog wel te wensen over. Wordt er bijvoorbeeld in gesprek gegaan met horecagelegenheden om de veiligheid te vergroten?
1: Zeker, wij zijn al heel lang bezig met het bevorderen van de veiligheid van iedereen in Amersfoort trouwens. Maar ook in het bijzonder van de LHBTIQA+ gemeenschap. Wij hebben al eerder onderzoeken gedaan, ook gesprekken gevoerd met partners die evenementen doen en anders. We hebben ze trainingen gegeven in hoe je de sociale veiligheid kan waarborgen in de binnenstad.
0: En wat heeft dat tot resultaat gehad?
1: Nou, dat heeft wel voor resultaat dat mensen weten hoe ze dus de signalen kunnen herkennen bijvoorbeeld. Mensen leren ook weerbaarder te worden, mensen aan te spreken. Mm-hmm. Wij doen ook trainingen waar we de stille grote meerderheid die nooit wat zegt, om die eigenlijk te bewegen om ook wat te zeggen als er iets gezegd wordt wat niet kan of wat niet door de beugel kan.
0: En maar dus is dat dan niet zo dat als mensen anderen gaan aanspreken, dat ze bang zijn van voor represailles? En dat wil je toch ook niet, hè?
1: Nee, wij doen juist heel veel in Amersfoort om te zorgen dat we normeren waar het kan.
0: Ja, nou zou het een goed idee zijn om juist voor deze groep mensen, voor die LHBTQIA+'ers, het is een hele mond vol moet ik zeggen, om daar aparte ontmoetingsplekken voor te organiseren. Zodat ze een eigen plek hebben, of eigen plekken, waar ze dus elkaar kunnen ontmoeten en ook zich veilig voelen.
1: Nou, we hebben op dit moment een paar cafés waar onze regenbooggemeenschap gaat uit. Dat zijn twee grote cafés. En er is wel behoefte aan andere plekken waar je dus niet alleen elkaar ontmoet, maar ook kan dineren. Dus niet alleen hoogmuziek en geluid en drinken, maar ook andere plekken.
0: En die plekken zijn er al? Heeft de gemeente daarvoor gezorgd?
1: Wij hebben plekken waar mensen elkaar ontmoeten, zeker. Maar in het onderzoek geven de mensen aan dat ze niet alleen de cafés waar de rozengemeenschap elkaar ontmoet, daar behoefte aan is. Maar ook dat ze op andere plekken bij elkaar kunnen komen. Ja. En wij hebben hele korte lijnen met onze rozengemeenschap. En wij kijken met ze waar we activiteiten kunnen bevorderen en ontmoetingsplekken met ze kunnen bedenken waar ze elkaar zien.
0: Ja, en hoe zit dat op scholen? Hoe zit dat op scholen? Wordt daar genoeg?
1: We hebben op scholen ook de GSA. Dat is de Gender Sexuality Alliance. En daar zijn groepen jongeren die met elkaar kijken hoe ze wat er nodig is om zichzelf te kunnen zijn, om zich veilig te kunnen voelen overal.
0: Ja, en dat is heel mooi. Dat is heel mooi. Ja, nou dat is heel mooi. Maar staan alle scholen hiervoor open?
1: Niet alle scholen, maar best een groot deel van de scholen staat hiervoor open. Dus wat wij doen is, de scholen die voor openstaan, die faciliteren we. Ik ben ook zelf al bij een paar scholen geweest waar ik met de jongeren heb gesproken over hoe ze dat ervaren. Voelen ze zich veilig genoeg?
0: En wat was de reactie? En wat was de reactie van de jonge mensen?
1: Nou, het is afhankelijk. Wij doen heel veel samen met de jongeren aan de zichtbaarheid van onze gemeenschap. Zodat ook ze zich ook thuis voelen. We hijsen de vlag op heel veel scholen. Wij kijken hoe we ze kunnen helpen in materiaal.
0: Dus de gemeente doet, als ik het mag samenvatten, de gemeente doet dus heel veel om dus voor deze regenbooggemeenschap het veiligheid beter te maken. Om in gesprek te gaan met zowel de mensen zelf als met onder andere scholen. En ik neem ook aan dat de horecagelegenheden, dat die ook wat richtlijnen krijgen om op te letten van blijft het goed gaan. Maar wat is uw grootste wens nou in dit thema voor de stad Amersfoort?
1: Nou, mijn grote wens is dat we een soort verandering in onze samenleving krijgen. Waar iedereen zichzelf kan zijn. Waar we gewoon accepteren dat we allemaal divers zijn. En dat we ook normeren dat sommige dingen niet acceptabel zijn als het gaat om de veiligheid.
0: Zo is dat, hè? Ja. Er wordt heel goed werk gedaan. Er is nog werk aan de winkel. Maar in gesprek blijven met elkaar. Ik denk dat dat ook voornamelijk heel belangrijk is.
1: Nou, en ook blijven met de uitingen die we doen. Hè? Want het gevoel van veiligheid die wordt nu ervaren. Die willen we blijven monitoren. Ook volgend jaar en de jaren daarop. Want onze inwoners moeten zich altijd thuis voelen. Wat we ook doen is nog steeds kijken naar een regenboogplatform die we hebben. Mm-hmm. En zij zijn het dichtste bij onze inwoners. En ze kunnen ons nog ook helpen in tips en andere dingen die we kunnen
0: dat
1: doen.
0: Want dat wilde ik net vragen. Mochten mensen nou ideeën hebben hierover, hè, nadat ze dit beluisterd hebben. Waar kunnen ze dan terecht met hun ideeën?
1: Nou, als ze naar diversiteit@amersfoort.nl mailen, dat is een speciale mailadres die we hebben, dan ontvangen we alle mails en gaan we mee aan de slag en we reageren altijd.
0: Diversiteit@amersfoort.nl, zei u dat?
1: Ja. Maar ook het regenboogplatform, we hebben ook een Pride Amersfoort die we doen. Die is weer 10 juli weer. Dus overal in de stad hangen allerlei teksten enzovoort op onze website.
0: Nou, daar kunnen ze allemaal
1: mailen. Want wij vinden het te belangrijk dat iedereen zich thuis voelt. Dat we proberen alle tips die we krijgen meteen even mee te nemen, vooral als het gaat om normaliseren.
0: Nou, fantastisch. Dat klinkt heel goed. Michelle Pavazeni, ik dank je hartelijk voor het gesprek en ik wens je nog een fijne dag.
1: Dank u ook.

0: Roy Orbison met Pretty Woman. En ja, heeft u de uitvoering gezien die hij deed samen met zijn band? En daar zat toen Bruce Springsteen bij. The Boss werd hij ook wel genoemd. Fantastisch gitaarwerk. Echt smullen voor de liefhebber weliswaar. En dan is het tijd voor nieuws uit de regio Eemland van maandag 15 juni.
1: Nieuws uit de regio.
0: Na een succesvolle actiedag voor Stichting Met Je Hart, waar de opbrengst ruim 4800 euro was, kreeg de inzamelactie van het Griffland College in Soest een vervolg met een sponsorloop op het schoolterrein. Met Je Hart zet zich in om eenzaamheid onder zelfstandig wonende ouderen te verminderen door maandelijkse ontmoetingen en gezamenlijke diners te organiseren. Zo was te lezen in de Soester Courant. In de Emen-Gooilander lezen we dat de Biltseweg tussen Paleis Soestdijk en Bilthoven vanaf vandaag deels gesloten is. Dit in verband met wegwerkzaamheden. Dit alles zal duren tot en met 4 juli, wat betekent dat de eerste 3 concerten van Royal Park Live in de voortuin van Paleis Soestdijk lastiger te bereiken zijn. In het AD lezen we over een rondreizende veewagen vol lachende knuffeldieren die gisteren Amersfoort aandeed. Met de leus "Stop met ons de fokken" wil actiegroep Extinction Rebellion burgers bewust maken van het leed in de industriële veehouderij.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dan gaan we verder met wat meer nieuws uit de regio. Dat is onder andere Park Bloemheuvel in Soesterberg, want die organiseert cultuuraanjager Johanna Schreuder op 17 juni aanstaande een pop-up playground. En dat is een snel in elkaar gezette speeltuin. Daarbij draait het niet om traditionele speeltoestellen, maar juist om fantasie en creativiteit. Banden, planken, dozen en allerlei andere materialen kunnen door de kinderen gebruikt worden en daarmee hun fantasie de vrije loop laten gaan. Dus dat is aanstaande woensdag. Nou, dan wordt het ook lekker weer, dus hoe leuk is dat? Alle kinderen, groot en klein, zijn welkom tot 5:00 PM. Voor de meeste examenkandidaten kan de vlag inmiddels uit. Maar voor de leerlingen die een herkansing nodig hebben, ja, daar begint het werk juist opnieuw. Vanaf morgen, 16 juni, tot en met woensdag 24 juni, krijgen zij de kans om de onvoldoendes weg te werken. De definitieve uitslag volgt op dinsdag 30 juni. Dus dat blijft nog even spannend. Ja, en dan het kunstwerk in Soest tot slotte. In maart van dit jaar begon het Wisselbeeld-initiatief van Hazard Art Kunststichting uit Soest. Met dit project wil de stichting aandacht geven aan beeldende kunst in onze gemeenschap. Na diverse inzendingen heeft het kunstwerk Floral gewonnen. Het 2 meter hoge werk van Jules Rameau heeft bij de verkiezing de meeste stemmen in de wacht gesleept. De prijs? Ja, dat is 2 jaar lang een mooie plek op de rotonde van de Pimpelmees en de Koningsweg in Soest. Ik zou zeggen, ga het allemaal bekijken. Het is de moeite waard. En dit waren de nieuwtjes van Eemland 1 Actueel voor vandaag.

0: van de Abbey Road album.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Ja, zoals ik het al eerder zei, het is mooi op tijd voor Klaas Bijker. En Klaas, hoe kun je nou beter het weer afkondigen dan met Here Comes the Sun?
2: Ja, prachtige voorspelling.
0: Ja, hè?
2: Ja.
0: Ja, ik dacht, ik gooi hem erin, want we zijn allemaal toe aan zon en misschien helpt dit een beetje.
2: Ja, maar goed, van zon of van regen en bewolking naar een koperen ploert, is dat niet iets te veel?
0: Nee hoor, helemaal
2: nee,
0: niet.
2: Nee, helemaal
0: niks
2: niet.
0: Niks is te veel hier bij Eemland 1.
2: Oké, okay. Nou, we houden rekening mee dat een koperen ploert voor een deel van de bevolking helemaal niet leuk is, hè?
0: Nee, dat is ook waar wat je zegt,
2: ja,
0: Klaas.
2: Ja, en wij behoren tot het oudere deel van de bevolking. Ik kan er goed tegen, maar er zijn mensen voor wie hoge temperaturen die komen een marteling is. Laten we er even rekening mee houden.
0: Daar gaan we rekening mee houden. Met andere woorden, jij zegt het wordt heel erg warm.
2: Ja, maar niet vandaag of morgen. Ja, de zon komt af en toe wel even tevoorschijn. Dus hij bewijst dat hij er is. Maar veel meer niet. Woensdag kan er wat lichte regen vallen. Is trouwens nu ook gebeurd vanmorgen, maar heel weinig. En die lichte regen is een wisseling van luchtsoorten. Dus nu komt de lucht ergens vandaan. De oorsprong is de Noordse kust. En van daaraf gaat die stroming naar ons toe. We hebben een noordwestelijke stroming en die wordt vervangen door een zuidwestelijke tot zuidelijke stroming. En dat begint dus woensdag met dat regengebied. Mm. Dus het is een soort warmtefront. En daarna donderdag, dan zitten we al flink in de lift. Dus woensdag rond 20 graden. En dan woensdag al rond 25 graden. En vrijdag een 30 graden.
0: Kijk.
2: Dus ja, of meer. Ja, je hebt vaak met die hete dagen dat ze dan toch weer heter zijn als een paar dagen van tevoren lijkt. Maar we zullen het even afwachten.
0: Ja.
2: En dat wordt meteen afgestraft met regen- en onweersbuien. Dus het is een eenmalige dag. Dus daarna blijft het wel zomers warm tussen de 25 en 30 graden. En dan zou over een week zou het gruwelijk heet worden.
0: Oh,
2: daar zijn nog allerlei varianten op, dus dat houden we in de gaten.
0: Jij houdt het in de gaten.
2: Dan zou het dik boven de 30 graden komen en het zou dan ook één dag zijn met daarna een flinke afkoeling. Maar goed, dit is een ver vooruitzicht wat heel anders kan uitlopen.
0: Dus we houden het maar even bij vandaag, Klaas.
2: Ja, we houden het bij vandaag. En vandaag is het dus, valt er nauwelijks regen. Vooral in de middag komt af en toe het zonnetje tevoorschijn tussen de wolken door. Morgen iets meer zon. En dan woensdag, zoals ik al zei, dan komt die warme lucht binnen. Dus dan is het nog even boven de 20 graden. En daarna zitten we boven de 25 graden. En dat zou wel eens een langere periode kunnen zijn. Maar de 30, ja, dat lijkt dan één dag. Maar goed,
0: nou ja,
2: we moeten het afwachten.
0: We wachten het af, Klaas. Maar ja, ik heb het afgeroepen, hè. Here comes the sun. Nou ja, dat dat is inderdaad een goede voorspelling.
2: Here comes the heat.
0: Ja, here comes the heat, inderdaad. Klaas, ik dank je voor vandaag. En,
2: graag gedaan.
0: We bellen je morgen weer. Fijne dag.
2: Dag.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: I Started a Joke van de Bee Gees. En het werd gezongen door Robin Gibb, een van de broertjes Gibb van de band de Bee Gees. En dit nummer werd ook gedraaid op de begrafenis van Robin Gibb. En ook op die van Peter R. de Vries. We gaan over naar het volgende onderwerp en dat gaat over de droogte in onze regio. En ondanks dat wij denken dat het flink regent en dat er genoeg regen is gevallen, dat is toch niet zo. Want er waren wel flinke buien in mei en begin juni, maar de waterpeilen in veel sloten en beken, die ligt toch nog steeds lager dan normaal. Wat hier de gevolgen van kunnen zijn en welke maatregelen Waterschap Vallei en Veluwe moeten trekken, dat ga ik vragen aan Yvonne Vlek. Zij is beleidsadviseur communicatie van het waterschap. Yvonne, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ondanks de regen van de afgelopen tijd staat het water toch nog steeds te laag, hè, in onze sloten en beken. En daarom heeft het waterschap vanaf 12 juni een onttrekkingsverbod ingesteld. En wat betekent dit onttrekkingsverbod concreet voor het Eemlandgebied?
1: Concreet voor het Eemlandgebied betekent het dat je uit de sloten en beken geen water mag halen. Bijvoorbeeld om graslanden te beregenen, bomen te besproeien of sportvelden te beregenen. Maar het geldt alleen voor die gebieden in ons Eemland waar we geen wateraanvoer vanuit de randmeren kunnen halen.
0: Ja.
1: Dus de Eemnesse polder, Bunschoten, Spakenburg, daar kunnen we prima nog water de polders in krijgen. Maar in Soest, Baren en Amersfoort is dat echt niet mogelijk. Dus daar kunnen we, daar is gewoon echt het onttrekkingsverbod geldig. En willen we niet dat we daar water uit de sloten halen.
0: Nee.
1: Om het waterpeil zo goed mogelijk vast te houden.
0: Ja, de polders en de landbouwgebieden rondom de Eem, vallen die daar ook onder of vallen die daar net weer buiten?
1: Bij de Eemnesse polder, de Bunschoten polder rondom de Eem, daar kunnen we water in laten.
0: Ja, en laten we hopen
1: polder
0: dat
1: ook Arkham heen ook.
0: Ja, is het zo dat er voldoende water kan worden aangevoerd vanuit het Eemmeer en de Randmeren om de waterstand op peil te houden?
1: Nou, voor die polders wel, maar we zien gewoon dus dat op dit moment dat er in ons gebied de waterpeilen in de sloten en beken verder dalen. En daarom hebben we ook dit onttrekkingsverbod ingesteld. Omdat we met elkaar willen, we houden onze stuwen. Want dat is een van de maatregelen die we al vanaf februari namen. Om de stuwen zo hoog mogelijk te houden.
0: Mm-hmm.
1: Dan kan je het water vasthouden in de beken en sloten. Maar we zien nu dat in bovenlopen van sommige beken, zoals de Schuitenbeek en andere beken, dat daar geen water meer over die stuw komt. En dan is dat wel een reden, want het zijn regenbeken, dat het waterpeil enorm gaat dalen. En dan ga je maatregelen nemen, zoals een onttrekkingsverbod.
0: Ja, dat klinkt heel logisch. Ik vraag me wel af welke gevolgen dit onttrekkingsverbod heeft voor de rest van het landbouwgebied. Hè? Want er komt een hitte aan, daar kunnen we gif op innemen, zou ik bijna zeggen.
1: En hoe moet dat? Media horen zeker.
0: Ja. En als je naar de afgelopen zomers kijkt, dan weet je gewoon dat dat gaat gebeuren. Want wat moeten die boeren? Hoe moeten ze hun land besproeien?
1: Ja, in ieder geval de buien van afgelopen week waren echt welkom. En je ziet ook gewoon als we naar buiten kijken dat alles op dit moment nog heel mooi groen is.
0: Mm-hmm.
1: We weten ook dat veel agrariërs grondwaterputten hebben. En grondwater mag je nog wel gebruiken om te sproeien. Het gaat echt alleen maar nu op dit moment om de slootjes en kanalen en rivieren en andere watergangen in ons gebied.
0: Ja. Heeft het verder nog risico's bijvoorbeeld voor de natuurgebieden rondom de Eem dat dit zo moet gaan?
1: Het heeft geen op dit moment hebben we een goede uitgangspositie. Daarom hebben we, we zeggen ook van je kan beter je dak repareren als het mooi weer is.
0: Mm-hmm.
1: We hopen met dit onttrekkingsverbod dat we de mogelijke neerslag die er gaat vallen, dat we niet in extreme situaties komen. We niet voorzien.
0: Nee, Yvonne, wat zou een extreme situatie kunnen zijn?
1: Bijvoorbeeld dat een beek helemaal droog valt en dat we de vissen uit die beken moeten gaan overplaatsen naar daar waar nog wel genoeg water is voor vissen. Mm. Als beken droog vallen of sloten, ja, dan wordt de grond daaronder ook weer droger. En dat is voor de bodem gewoon, die hardheid van die bodem is dan ook weer niet goed. Dus nee, dan krijg je nog meer schade.
0: Ja,
1: voor onze dijken geldt het in ons gebied niet, want wij hebben geen veendijken. In andere gebieden in Nederland is de droogte voor veendijken. Die gaan dan scheuren vertonen. Dus die worden dan vaak nat gesproeid om de dijken stevig te houden. Gelukkig geldt dat in ons gebied niet.
0: Nou ja, dat is dan mooi dat we daar in ieder geval geen problemen hoeven te verwachten. Precies. Tot slot, verwacht het waterschap dat er deze zomer nog aanvullende maatregelen nodig zullen zijn? Of houden jullie daar rekening mee?
1: Dat is heel moeilijk te zeggen, want die aanvullende maatregelen, we monitoren dagelijks onze gebiedsbeheerders in het veld met hun ogen. Dat noemen we expert judging. Maar we zien ook gewoon alle waterpeilen bij ons op de centrale regie, wat daar de stand van zaken is. We monitoren heel goed wat er vanaf de Rijn en de Maas naar binnen komt. En met elkaar wordt er gekeken eigenlijk per week wat de stand van zaken is. En dan wordt er daarna gehandeld. Maar
0: je kan niet in de toekomst kijken
1: we
0: natuurlijk.
1: We kunnen niet in de toekomst kijken.
0: Nee, maar je moet aan de andere kant weer overal rekening mee houden. Hè? En laten we dan hopen dat er geen grote branden bijvoorbeeld gaan komen. Hè?
1: Nee,
0: want ja, dan hebben we een probleem.
1: Goed dat u dit aankaart, want natuurlijk als er een grote brand is, veiligheid gaat altijd voor. En dat betekent dat de brandweer nog wel uit de sloten water mag halen voor grote branden. Alleen niet als er voor een oefening.
0: Nee.
1: Maar als er nu een grote brand is, ja zeker, want dat gaat natuurlijk voor. Want de veiligheid van mens en dier staat voorop.
0: Ja, en ik denk dat het goed is dat wij als particulier, zeg maar, hè, dus dat we allemaal proberen zoveel mogelijk water uit de regenton te halen en en zo min mogelijk te sproeien, zeg maar. Ik denk dat dat ook zal helpen.
1: Dat is echt fijn dat u dit zegt, want we willen heel graag inderdaad dat we zoveel mogelijk, want elk beetje helpt. Dus kort douchen, want ook dat scheelt. Maar inderdaad ook gewoon de regenton gebruiken. Heb je die niet, zet gewoon je emmer buiten.
0: Ja.
1: Vang het water op en gebruik dat in drogere periodes.
0: Nou, alle beetjes helpen.
1: In de tuin, want alle beetjes helpen.
0: Alle beetjes helpen. En als we met elkaar erop letten, dan hopen we dat we ook deze zomer weer veilig doorkomen. Yvonne Vlek, beleidsadviseur communicatie van het waterschap en de Veluwe. Ja, dank je wel voor het gesprek en een hele fijne dag gewenst.
1: Heel graag gedaan en succes met jullie programma.
0: Dank je wel.

0: Achtereenvolgens luisteren we naar Lo van Gorp met Fisher King en Larger Than Life van Armin van Buren en Chef Special. En op de achtergrond hoorde u het Nederlands elftal. Dus we hebben ze hier nog eventjes in de studio gehad, de mannen van Oranje. En dan is het tijd voor de sport met Willem van Veluwe. Willem, goedemorgen.
1: Lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hip en de piep, hoera!
0: Nou,
1: van harte gefeliciteerd, aardige vrouw.
0: Dank.
1: Weer een jaartje erbij.
0: Oh ja, Willem.
1: Daar ben ik heel blij mee.
0: Nou, dank je wel. Je bent de eerste die voor mij zingt vandaag. En ik vind het geweldig. Dank je wel. Ja, weer een jaartje erbij, Willem. Maar ja, goed. Hoeveel jaartjes, dat ga ik jou, als ik jou zie van de week, in je oor fluisteren. Dan wordt dan ons geheimpje. Oké?
1: Okay? Ja, oké. Okay, hey. Ik vind in deze tijd waar mensen zoveel ziek worden, helaas, moet je altijd blij zijn dat je jarig bent.
0: Ja.
1: Ik heb het zelf ook 9 juni mogen beleven.
0: Kijk.
1: Vorige week.
0: Kijk.
1: En ik ben altijd, hè, wat je soms ook meemaakt in het leven, dat je er toch weer een jaartje erbij hebt en dat je er nog bij hoort. En daar ben ik altijd ontzettend trots op. Dus ik weet wat jij nu voelt,
0: ja,
1: dat je jarig bent.
0: En dat ik jou dan mag spreken. En ben jij ook een tweeling, hè? Als we het even over de sterrenbeelden hebben.
1: Ja, dat klopt.
0: Nou, kijk, dat zijn toch leuke mensen. En hier onze Menno Mooi, die zit hier achter de knoppen. Die is over 2 dagen jarig, dus dat is ook een tweelingmannetje.
1: Kijk,
0: oh jongen, we hebben, oh, het kan niet op hier. Maar ik moet jou ook feliciteren met de winst, moet ik zeggen, hè? Daar in Spakenburg, de voetbalwinst.
1: Ja, veel. Het was een zinderende wedstrijd.
0: Ja.
1: Er waren 4000 mensen op de Westmaat. En IJsselmeervogels die maakte het zichzelf onnodig moeilijk door zoveel kansen te missen.
0: Oei.
1: Ze moesten met meer dan 1 doelpunt verschil winnen. Nou, het bleef maar de hele wedstrijd 1-0. Zodat er een verlenging aan te pas moest komen. En toen ging eindelijk de 2-0 erin. Maar ja, toen ging Excelsior in de laatste fase alles of niets spelen. En toen waren er hachelijke momenten dat de dames die konden het niet meer houden op de tribune. En je hoorde het krijsen van alsjeblieft niet die 2-1 erin.
0: Oh.
1: Dat was echt heel bijzonder om mee te maken, Bul.
0: Dat kan ik me voorstellen, ja.
1: En toen de scheidsrechter afvloot, een ontlading op de Westmaat. Huilende mensen dat ze toch gered hebben. Ja, wij hebben een prachtige reportage voor 1+1 kunnen maken die naar randje 16 uitgezonden gaat worden morgen. We hebben talrijke mensen, coryfeeën kunnen interviewen. De oud-burgemeester van Spakenburg, Melis van der Groep. Het icoon van de club, Jaan de Graaf, hebben we kunnen interviewen. Zelfs Hans Paarstal, de grote bouwmagnaat die heel veel problemen nog altijd met de gemeente Amersfoort heeft over de afhandeling van het conflict. Dat loopt nou al vanaf 2016. Daar hebben we nog even wat vraagjes over gesteld. Maar hij zegt, ik geef niet op. Ze hebben onder ede verklaard dat ze mij dus zouden betalen. En dat gaan ze ook doen.
0: Nou.
1: Net zolang ga ik door.
0: Dus wat een feest daar bij jullie allemaal.
1: Ja,
0: wat een feest.
1: Ja, dat was geweldig, Peul. En nou vanavond gaan we de laatste randje 16 opnemen. Wat dan morgen donderdag en zaterdag uitgezonden wordt. Dat is de laatste van dit seizoen. En dat zal een spetterende uitzending worden. Want Corrie Vee, even ten Napel, die komt vanavond als gast in de studio.
0: Kijk.
1: Samen met voetbaltrainer Peter Vissé, die toch weer overgehaald is om Baren in de 4e klasse te houden. Wat ook gelukt is in een zinderende wedstrijd vorige week. Dus die gaan daar heel veel leuke dingen over vertellen.
0: Dus dat wordt een hele leuke uitzending, Willem. Dat,
1: ja,
0: hè, dat kan, daar kunnen mensen zich al op verheugen. Nou, wat fantastisch en wat leuk dat het allemaal gelukt is. Bij elkaar gekomen is. En ja, dat er zoveel blijdschap is daar bij jou in dat prachtige Spakenburg en Bunschoten, toch?
1: Ja, zeker wel. Want ja, ook voor Spakenburg is het geweldig. Hè? Ja. De buren, de derby die blijft behouden in deze dure tijden waar ze met de verbouwingen echt miljoenen voor kwijt zijn. Ja, dan kun je echt het geld goed gebruiken van de derby. Ja. Want ja, dat kost je toch gauw een 3-4 ton wat je anders mis gaat lopen.
0: Willem, ik hoorde ook dat de trainer of de coach, dan moet je me even helpen, dat die aan mag blijven.
1: Het was zo van als je meer wil dat Willem Leushuis had natuurlijk al een contract voor anderhalf jaar. Dus als hij gedegradeerd was, natuurlijk hadden ze hem dan weg kunnen sturen. Maar dat had ook weer enorm veel geld gekost. Want ja, hij had nog een contract voor anderhalf jaar.
0: Ja, maar je weet hoe het gaat, hè, in de voetbalwereld.
1: Ja, dan wordt er met de sponsors gerammeld. En ja, dat hoeft. En het is een spontane man, moet ik zeggen. Hij is altijd bereid, staat hij voor ons voor de camera, om dingen te vertellen op een duidelijke manier. Dus het is ook heel leuk samen werken met Willem Leushuis.
0: Nou,
1: en prima. Ja, dat is heel fijn, Pul. En wat wij nog bij Willem aan tafel hebben, daar kijk ik woensdag ook naar uit. Dan hebben we een oranje kenner, een historicus, die in Raymond Wernsen.
0: Ja, Ramon Wernsen. Ramon Wernsen heet hij. En die weet er heel veel vanaf. Dus dat wordt heel interessant, dat gesprek. Dus al met al, Willem, hele mooie uitzendingen die mensen er kunnen gaan zien en kunnen gaan horen. Het is ik zei het al, een groot feest.
1: He? Ja, zeker, Paul. En waar ik ook naar uitkijk, we hebben een vrijwilliger van de maand. En die doet al meer dan 50 jaar vrijwilligerswerk voor Spakenburg. Dat is Arend Koelewijn. Die gaan we ook in het zonnetje zetten woensdag. En dan hebben we nog een hele bijzondere sport. Dat heet kobal. En daar gaat Helene Plein wat over vertellen. Die wil dat in het mooie dorp op gaan starten. Dat de mensen daar ook aan mee gaan doen. Die gaat hem uitleg geven hoe de sport in elkaar zit. Dus we hebben weer een volle agenda deze week om mooie opnames te maken.
0: Willem, het klinkt fantastisch. Jij bent er volgende week maandag weer. Dan praten we weer verder over hoe dat allemaal is gegaan. Hoe mooi de gesprekken zijn geweest. Ik dank je voor vandaag. Vier nog even je feestje. En wij zien elkaar heel snel. En ik wens je een hele mooie dag toe.
1: Ja, Peul. En jij een hele fijne verjaardag.
0: Dank je wel.
1: Neem er eentje van mij. Hè?
0: Zal ik zeker doen. Willem van Veluwe van Randje 16. En u hoort het, we zijn weer aan het eind van deze Eemland 1 Actueel van maandag 15 juni. Vanmiddag tussen 12 en 1 kunt u het programma nog even terugluisteren. En kijk vooral op onze website, want daar staan ook alle interviews op. En alle uitzendingen die wij maken hier bij Eemland 1. Voor vandaag een hele fijne dag gewenst. En we zijn er morgen weer. Dag allemaal.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het kabinet heeft in de tweede coronagolf te lang gewacht met hard ingrijpen. Dat zei Diederik Gommers tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Hij was tijdens de pandemie de voorzitter van de Vereniging van IC-artsen en lid van het OMT. Gommers wilde in het najaar van 2020 al een harde lockdown, maar het kabinet wilde daar niet aan, zei hij vanochtend. Volgens hem stonden tijdens de tweede golf de maatschappelijke en economische gevolgen op de voorgrond. Hij noemt dit een slechte keuze, waardoor de lockdown langer duurde dan noodzakelijk. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van oorlogsmisdaden. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7. De website van de NS, waar reizigers het zogeheten Nederland-ticket kunnen aanschaffen, kan met een storing. Met dit abonnement kunnen mensen deze zomer voor €49 per maand onbeperkt reizen tijdens daluren of in het weekend. Door de storing is het nu niet mogelijk om het abonnement bij de NS aan te vragen. Sinds vanochtend is het zo'n 20.000 mensen wel gelukt om het tijdelijke abonnement te bestellen. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op €400.000 schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds werd afgesproken. Marius Borg Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Het weer. Vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prosters.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Dekker Radio. Menno

Simply Red. En een vliegende start bij Dekker Radio. Shine on, shine on. Nou, dat vind ik een goed idee hoor. Leuk dat je erbij bent. En ik vind het leuk dat ik erbij mag zijn. Bij dit uur Dekker Radio. Het jaar is 1984. Voor deze hit van Jermaine Jackson. Ja, inderdaad. Van de Jackson familie. Titel Do What You Do. En het kan hem niks schelen. I don't mind. Je luistert naar Dekker Radio.

0: Fleur, met een nummer aan het begin van dit jaar. Dus een redelijk recente. En het heet de kaartenspel.
1: 80 is prachtig.
0: Zo, de jaren 80. Die waren prachtig. Toen dit een hit was, was ik voor de eerste keer in Amerika. Toen hoorde ik hem op WRR in Boston. Diana Warwick. Titel Heartbreaker hier.

zomerse klanken bij Dekker Radio. Wat gek toch, hè, eigenlijk, in deze tijd van het jaar. Seals & Crofts, Summer Breeze, jawel. Hier in de studio is er ook een Summer Breeze. En af en toe dan gutst het vocht van mijn voorhoofd naar beneden op het mengpaneel. Dat is niet zo best, hè, want dan heb ik het erg warm in deze studio. Skipper Wise, die gaat in de regen staan. In de zomer, dat kan je beter doen dan. Standing outside in the rain.

0: Zo, een leuk liedje van Samantha Steenwijk en Wesley Bronkhorst. Het wordt tijd om te gaan schakelen met Studio 2.
1: Deze drie, zo in Dekker Radio.

0: Het is 2:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van oorlogsmisdaden. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7. De website van de NS kampt met een storing. Een speciaal zomerabonnement is daardoor nu niet te bestellen. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen tijdens daluren. Marius Borg-Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en dan 20 tot 25 graden.

We zijn weer terug in de Dekker Radio Studio voor het tweede gedeelte van deze uur. Met de Fifth Dimension vervolgden wij onze weg. En up, up, away. In een lekkere luchtballon. Nou, 1967 deze dat al. Weer nagaan. En Lee Towers met Bart de Graaf. Dit vind ik een prachtige.

0: Mooi liedje, hè? 1992. Van Lee Towers samen met Bart de Graaf. Ik wou dat ik voor één keer in mijn leven... Mooie gedachte zat erachter. We zijn bij deze drie terechtgekomen, dus...
1: Je hoort het in Dekker Radio.
0: Taylor Swift.

typische stem heeft hij hier, hè? Michael Franks. Zeer herkenbaar. Uit 2011 afkomstig deze. Now that the summer's here. Het heeft lang geduurd, maar de zomer is dan toch aangekomen bij hem in de opnamestudio. Creedence Clearwater Revival, ken je die nog? CCR? Met deze. Down on the corner. En als je een dansje wil maken, ik hou je niet tegen hoor. Ga je gang.

0: is oud deze, maar nog steeds doet hij mee hoor. Davy D, Doji Bacon McIntyre. En Tonight Today.
1: Moet een beetje opschieten zeg. Want,
0: jongen. Deze wilde ik ook nog even draaien. Nou, dat komt er nog net van. Suzanne en Freek.

0: Suzanne en Freek. Sorry, ik moet jullie afbreken, want ik heb er nog eentje klaarstaan. En dan is Dekker Radio voor vandaag voorbij. Ja, en we gaan nog heel eventjes in de jaren 80 van de vorige eeuw naar een Italiaanse discotheek. Dat lijkt me gezellig, zeg. En dan horen we Pino D'Angio zingen. Ma quale idea? Tot de volgende keer maar weer. Bye bye, dog.
1: Cata in discoteca con lo sguardo da serpente.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee van de drie verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Ze zijn 24 en 25 en komen uit Amsterdam. De derde is weer vrij, maar blijft wel verdachte. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een bijgebouw van een flat. 7 mensen raakten gewond. In de loop van vrijdag werden de 3 mensen aangehouden. Waarvan ze precies worden verdacht is niet bekendgemaakt. Ook zijn 2 auto's in beslag genomen. De Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de behandeling van Molukkers in Nederland. De ChristenUnie heeft die voor een motie ingediend. 12 andere fracties hebben die ook ondertekend. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse militairen en hun gezinnen in Nederland aan. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht in kampen, zoals voormalig concentratiekamp Vught. De zoon van de Noorse kroonprinses gaat in hoger beroep. Vanochtend kreeg Marius Borg-Heubu 4 jaar cel opgelegd voor 2 verkrachtingen en 2 gevallen van huiselijk geweld. Hij stond terecht voor 4 verkrachtingen. De rechter vond de verklaringen van alle vrouwen geloofwaardig. Alleen bij 2 ervan is hard bewijs in de vorm van een filmpje. PSV'er Ismaël Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. De middenvelder scoorde dit weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië. Hij gaat voor 55 miljoen naar Bayern. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen. Met PSV behaalde Saibari 3 landstitels en afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: I'm selfish.
1: Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

0: van Kam met het NOS Journaal. De man die ervan verdacht werd de opdrachtgever te zijn voor de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst is vrijgesproken. De rechter vindt dat er te weinig bewijs is om de 59-jarige man uit Schiedam te veroordelen. Het OM had 24 jaar cel tegen hem geëist. Justitie baseerde zich op verklaringen die bij de politie waren binnengekomen, maar veel mensen zwakten die later weer af. De 44-jarige Zweekhorst werd in 2014 doodgeschoten toen hij zijn hond uitliet. Hij werd waarschijnlijk aangezien voor een drugsbaas. Die woonde niet ver bij hem vandaan. Twee van de drie verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Ze zijn 24 en 25 en komen uit Amsterdam. De derde is weer vrij, maar blijft wel verdachte. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een bijgebouw van een flat. 7 mensen raakten gewond. In de loop van vrijdag werden de 3 mensen aangehouden. Waarvan ze precies worden verdacht is nog niet bekendgemaakt. Ook zijn 2 auto's in beslag genomen. De Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de behandeling van Molukkers in Nederland. De ChristenUnie heeft daarvoor een motie ingediend. 12 andere fracties hebben die ook ondertekend. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse militairen en hun gezinnen naar Nederland. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht in kampen, zoals voormalig concentratiekamp Vught. De meeste militairen werden na aankomst in Nederland ontslagen en konden niet meer terug naar hun thuisland. De Nederlandse overheid heeft het leed dat de Molukkers en hun gezin is aangedaan nooit erkend. PSV'er Ismail Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. De middenvelder scoorde dit weekend nog op het WK van Marokko tegen Brazilië. Hij gaat voor 55 miljoen naar Bayern. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen. Met PSV behaalde Saibari 3 landstitels. Van afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Het weer, vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De Britse regering mag de actiegroep Palestine Action bestempelen tot terroristische organisatie. Dat oordeelt het Britse gerechtshof. Begin dit jaar zei lagere rechter nog dat het verbieden van de actiegroep buitenproportioneel was. Maar in hoger beroep krijgt de staat alsnog gelijk. Er zijn inmiddels al 2700 mensen gearresteerd die met borden en spandoeken hun steun betuigden aan de actiegroep. Dat Palestine Action inderdaad als terroristische organisatie gezien mag worden, betekent ook dat sympathisanten hogere straffen kunnen krijgen. Een man uit Rijswijk die zijn buurvrouw doodschoot voor de ogen van haar kind is veroordeeld tot 30 jaar cel. De vrouw van 38 werd 2 jaar geleden in het portiek van hun appartementencomplex doodgeschoten. Haar zoontje van 4 was daar getuige van. De man van 58 heeft bekend. Hij zei dat de vrouw hem had zwart gemaakt bij andere bewoners van de flat. Uit onderzoek bleek dat de vrouw er rekening mee hield dat de man haar wat wilde aandoen, omdat ze hem had afgewezen. De rechtbank spreekt van een ijzingwekkende femicide. Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshof gaan als trainers aan de slag bij Feyenoord. Dat melden meerdere media het afgelopen seizoen, waar van Bronckhorst en Hulshof de assistenten van Arne Slot bij Liverpool. Van Bronckhorst was tussen 2015 en 2019 al hoofdcoach van Feyenoord, waarmee hij in 2017 landskampioen werd. Hij is de opvolger van Robin van Persie, die vorige week door de nieuwe directie van Feyenoord werd ontslagen. Voor het eerst in de geschiedenis van het WK is een bondscoach na het spelen van 1 wedstrijd al ontslagen. Sabir Lamouchi, de coach van Tunesië, was nog maar een half jaar in functie. Nadat zijn elftal met 5-1 had verloren van Zweden, werd hem de wacht aangezegd. Oranje speelt volgende week tegen Tunesië. Wie het overneemt van Lamouchi is nog niet duidelijk. Het weer dan nog tot besluit. Zon en wolken, op de meeste plaatsen blijft het droog. Het is 16 tot 19 graden. Morgen is het droog, schijnt er meer zon en wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Bond, Jan Berg.

De weer het vrolijke opener programma won voor vandaag is het jaar 1987. Nancy Boyd en de Capellos. Let's hang on. Inderdaad, laten we erbij blijven. We blijven hangen in het programma Bond. We gaan hedendaagse muziek draaien. Louis Capaldi, Stay Love.

0: Eendagse muziek, Louis Capaldi. En de 2026 plaat Stay Love. We gaan eens lekker terug in de tijd. Wat dacht u daarvan?
1: Ouwe meuk.
0: Ouwe meuk hebben we daarvoor klaarstaan uiteraard. We gaan 1961, Mike Berry. En zijn tribute to de veel te jong overleden Buddy Holly. Een van de mannen die omkwam in een vliegtuigongeluk.

Buddy Holly was killed in a plane crash in 1959.

0: Ja, de tribute to Buddy Holly, Mike Berry uit 1961 over de vliegtuigcrash in 1959, waarbij onder andere Buddy Holly en een aantal andere muzikanten en zangers om het leven kwam. Veel te vroeg dus weggerukt uit dat leven, deze Buddy Holly.
1: His name is Berg, Jan Berg, and he's going to make it Bond, very Bond.
0: Gaan we een sprong maken naar 2002. Britney Spears. I love rock and roll. Het oude nummer van John Jett en de Blackhearts in een 2002 uitvoering.

0: I Love Rock and Roll, de 2002 uitvoering van Britney Spears.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Een sprongetje naar 2018. Alvaro Soler. La Cintura.

0: muziek van Alvaro Soler. Last in Tura 2018 muziek was dat. Tijd voor wat nieuws. Wat dacht u daarvan?
1: Koester het oude. Oude. Ontdek het nieuwe.
0: Michael Cagle. Dit is The City of Fire.

0: werkje van Michael Kegel. Dit was The City of Fire.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Ja, wat dacht u van deze 1993 muziek van Willeke Alberti? Gaat over ome Jan, gaat niet over mij hoor, om maar even duidelijk te zijn.

Ome Jan, de muziek van Willeke Alberti uit 1993. Wij gaan op naar het half uur trouwens met deze muziek uit 1973. In de jaren 70 een paar families die ons overspoelden uit Amerika. We hadden de Jacksons, maar ook de Osmonds. En dit was Marie Osmond met Paper Roses.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Britse regering mag de actiegroep Palestine Action toch bestempelen tot terroristische organisatie. Dat oordeelt de rechter in hoger beroep. Een eerdere rechter vond dat buitenproportioneel. Een man uit Rijswijk die zijn buurvrouw doodschoot voor de ogen van haar kind is veroordeeld tot 30 jaar cel. De vrouw van 38 werd 2 jaar geleden in het portiek van een appartementencomplex doodgeschoten. En Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshoff gaan als trainers aan de slag bij Feyenoord. Dat melden meerdere media. Van Bronckhorst volgt Robin van Persie op, die vorige week werd ontslagen. Het weer, morgen droog, meer zon dan vandaag en 20 tot 25 graden.
2: Lekker gevarieerd.

Muziek van Grace Jones uit het jaar 1982. Dit was Nipple to the Bottle hier in de Bonte Muziekverzameling. We gaan houden door met muziek anno 2026. Kensington, Living For.

0: Hedendaagse muziek van Kensington. En je leest ervoor, hè? Living for, de titel van deze plaat. En nou is het hoogste tijd dat wij teruggaan in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan naar 1968 met Billy Davis. I want you to be my baby.

0: De muziek van Billy Davis, het jaar 1968. I want you to be my baby. Even lekker terug in de tijd.
1: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
0: Nederlandstalige muziek Marco Borsato uit 2008. Wit licht.

0: mijn gezicht. Ben een mens van vlees en bloed, een druppel in de oceaan. Ik ga ten onder in de golven.
1: 2008, de muziek van Marco Borsato. Nummer met de titel Wit Licht.
2: Meer dan hits.
3: Alleen.
1: Wat dacht u van deze? Sam Bishop. Dit is Just a Little.

0: Ik vind de nieuwe muziek van Sam Bishop. Dit was Just a Little.
1: Hé hey Jan, wat is het weer al de noorste gezellig, Biddy.
0: Ja, maar hou het ook gezellig. Calvin Harris en Ellie Goulding uit 2014. Outside.

2014, muziek van Calvin Harris samen met Ellie Goulding. Outside, de titel van de plaat, bracht ons op het punt het programma dat we weer afscheid gaan nemen. Ja, het zit er weer op, hè. Weer het uurtje is weer voorbij gevlogen, zoals het eigenlijk elk minuut weer uur in het programma bond weer gaat. Niet zoals ik voor mezelf spreek, u mag het zelf invullen hoe u dat vindt. Ik laat het er in ieder geval bij op dit moment. Ik wens u een hele fijne dag verder nog. Reageren kan er mag. janberg.radio@gmail.com staat de rest wat daarvoor open staat. Ik vertel nog even wat muziek is waar we ermee uitgaan. En dan gaan we allereerst naar 1976 met Disco Queen. Dan naar Summer, Could It Be Magic. En daarna hebben we nog een nieuw plaatje van Johnny Valentino. Jij bent anders dan de rest. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag weer tot de volgende bond.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twee mannen uit Den Bosch die hun twee pleegzoons van 7 en 10 jaar seksueel misbruikten, zijn tot celstraffen veroordeeld, maar hoeven niet terug naar de gevangenis. Ze hebben hun straf in voorarrest al uitgezeten. Ze staan wel onder toezicht van de reclassering. De 33-jarige mannen hadden seks in het bijzijn van de kinderen en raakten ze daarbij aan. Daar maakten ze ook filmpjes van die ze verspreiden. De Britse regering mag de actiegroep Palestine Action bestempelen tot terroristische organisatie, oordeelt het Britse gerechtshof. Begin dit jaar zei een lagere rechter nog dat het verbieden van de actiegroep buitenproportioneel was. Maar in hoger beroep krijgt de staat alsnog gelijk. Er zijn inmiddels al 2700 mensen gearresteerd die met borden en spandoeken hun steun betuigden aan de actiegroep. Dat Palestine Action inderdaad als terroristische organisatie mag worden gezien, betekent ook dat sympathisanten hogere straffen kunnen krijgen. Een Syriër uit Druten die heeft gewerkt voor het Assad-regime in Syrië is door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot 26 jaar cel. Hij is schuldig bevonden aan marteling, verkrachting en seksueel geweld. In 2021 kwam de man naar Nederland. Twee jaar later werd hij in Druten gearresteerd. Gisteravond hebben gemiddeld 4,2 miljoen mensen gekeken naar de WK-wedstrijd van Nederland tegen Japan. Dat is ongeveer net zoveel als naar de eerste wedstrijd van Oranje op het vorige WK. Ook het duel tussen Curaçao en Duitsland werd gisteravond goed bekeken. Daar keken gemiddeld 2,5 miljoen mensen naar. Middenvelder Ismaël Saibari gaat voor 55 miljoen euro van PSV naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. 55 miljoen is voor PSV een recordbedrag. Saibari werd met PSV 3 keer landskampioen en scoorde dit weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Het is 16 tot 19 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een hooggeplaatste anonieme Amerikaanse functionaris zegt tegen persbureau Reuters dat het memorandum van overeenstemming tussen Iran en de VS al is getekend. Zowel de Amerikaanse president Trump, vicepresident Vance, als de Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zouden hun handtekening hebben gezet onder de overeenkomst. Vrijdag is de officiële ondertekening in Genève. Details over wat er is afgesproken zijn niet bekendgemaakt. Tesla heeft de Nederlandse RDW misleid met informatie over zijn zelfrijhulpsysteem, zeggen onderzoekers van persbureau Reuters. Met het systeem mogen bestuurders sinds april met losse handen rijden, op voorwaarde dat ze blijven opletten. De goedkeuring volgde na testdata die volgens de onderzoekers misleidend zijn en gebaseerd zijn op onrealistische aannames. In de Tweede Kamer is brede steun voor een onafhankelijk onderzoek naar het leed van Molukkers. 12 fracties hebben een motie van de ChristenUnie ondertekend. Die partij wil een passend gebaar naar de gemeenschap. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse knilmilitairen naar Nederland. Van Nederlandse beloften over terugkeer en een eigen Molukse staat kwam niets terecht. De marathon van Sneek krijgt geen vergunning van de gemeente Zuidwest-Friesland omdat het EHBO-plan is opgesteld door een nep-ambulancebroeder. Die werd eerder veroordeeld tot 5 maanden cel, omdat hij zich voordeed als hulpverlener en politieagent. Omdat hij in hoger beroep is gegaan, zit hij niet vast. Morgen beslist de gemeente of de marathon door kan gaan met een nieuw EHBO-plan. Trainer Giovanni van Bronckhorst keert waarschijnlijk terug bij Feyenoord als opvolger van Robin van Persie. Het contract is bijna rond, melden bronnen aan de NOS. In 2017 werd Feyenoord onder van Bronckhorst landskampioen. Het afgelopen seizoen werkte hij bij Liverpool als assistent van Arne Slot. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Ook morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet. Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen. Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1 Blad.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Business. Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen is getekend. Hij deed dat bij aankomst in Frankrijk, waar de G7-top wordt gehouden. Vrijdag wordt het akkoord nog officieel ondertekend in Genève. Dan wordt volgens Trump ook de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Vliegtuigmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage, staat in nieuwe Europese regels. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Luchtvaartbedrijven stellen dat de strengere regels onvermijdelijk leiden tot hogere ticketprijzen. Wetenschappers van het RIVM worstelden in de coronacrisis met de avondklok. Dat zei modelleur Jacco Wallinga tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Hij en zijn collega's betwijfelden hoe effectief een avondklok zou zijn, aangezien Nederlanders 's avonds sowieso al niet veel meer op pad gingen. Achteraf was het effect toch groot, zei Wallinga, vanwege de signaalwerking. De avondklok maakte duidelijk hoe serieus de situatie was. PSV'er Ismaël Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, 55 miljoen euro. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen, zegt commentator Dien van het Laar.
1: En het is eigenlijk een hele logische stap, want Saibari was in de Eredivisie absoluut uitgeleerd, is 3 keer kampioen geworden met PSV, zette dit jaar de kroon op zijn persoonlijke werk door de beste speler in de Eredivisie te worden en heeft internationaal gezien ook zijn stempel gedrukt, 2-op-1 volgende seizoenen in de Champions League. Dus ik denk dat alle partijen elkaar een stevige handdruk zullen geven en elkaar met een grote glimlach in de ogen zullen aankijken met deze transfer.
0: En het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. Met 20 tot 25 graden wordt het een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
3: Autoservice Baarn. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baarn kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baarn. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en in de jaren 70 en 80 een invloedrijk radio- en televisiemaker met programma's als de Fred Haché Show en Ron Flonflon met Jacques Plafond, die vaak absurdistisch en ontregelend waren. In 1967 was in zijn programma Hoepla voor het eerst een naakte vrouw op de Nederlandse tv te zien. Als stemacteur deed Schippers onder meer de stem van Ernie in Sesamstraat.
1: Wat zei jij nou, Bert?
2: Haal die banaan nou eens uit je oor.
1: Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
0: Ook Kermit de Kikker werd door Schippers ingesproken. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève, dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Vliegtuigmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage. Het meenemen daarvan moet gratis zijn. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. De nieuwe regels zijn na 10 jaar onderhandelen door de Europese Unie vastgesteld. Luchtvaartmaatschappijen stellen dat de strengere regels onvermijdelijk leiden tot hogere ticketprijzen. Wetenschappers van het RIVM betwijfelden of de avondklok in Nederland veel coronabesmettingen zou voorkomen. Dat zei modelleur Jacco Wallinga tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Achteraf was het effect volgens hem toch groot vanwege de signaalwerking. De avondklok maakte duidelijk hoe serieus de situatie was. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld met wat bewolking, bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Kunstenaar en programmamaker Wim T. Schippers is overleden. Hij maakte absurdistische programma's als de Fred Haché Show en Ronflonflon met Jacques Plafond. Ook bedacht hij types als Barend Servet en Chef van Oekel. Als kunstenaar maakte Schippers een pindakaasvloer. Op het strand bij Petten gooide hij een flesje limonade in zee. Verder deed hij in Sesamstraat de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. De kans op excuses is groot, zegt verslaggever Eva Wiesing.
1: Als een premier zich zo plotseling meldt bij zo'n beladen en massaal bezochte bijeenkomst, dan komt hij niet met lege handen. Zo ging dat ook bij de excuses voor het slavernijverleden.
0: Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uit spreekt. Luchtvaartmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage, staat in nieuwe Europese regels. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Volgens de bedrijven leiden de strengere regels onvermijdelijk tot hogere ticketprijzen. Verschillende supermarkten hebben blikken honden- en kattenvoer uit de schappen gehaald, omdat er mogelijk plastic in zit. Het gaat om huismerkblikken van Lidl, Albert Heijn en Jumbo, gemaakt door fabrikant Partner in Pet Food. De supermarkten hebben op hun websites gezet om welke producten het precies gaat. Klanten die gekochte blikken terugbrengen, krijgen hun geld terug. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking, bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
3: Service Baren.
4: De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: I won't.
1: Leuk dat je weer luistert naar Blues and Friends. Het programma hier op Eemland 1 van 9 uur tot 11 uur. Elke maandag is dat op Eemland 1 dus. Dit waren Albert King en Stevie Ray Vaughan uit, 1983, 84, zoiets. Toen ze eindelijk met elkaar samen de studio ingingen. In Session heet die cd. Philip Frankhauser, een hedendaagse bluesartiest. Blues, soul, allemaal soorten muziek. Philip Frankhauser komt eraan bij Blues and Friends hier

Van zijn nieuwste cd Love Man Riding was dat de gelijknamige nummer. Philip Frankhauser. Dat is een beetje op zijn Engels uitgesproken. Maar eigenlijk komt die man uit Zwitserland. Philip Frankhauser, zou je dan wel zeggen. Hij heeft verschillende albums gemaakt. Ook verschillende prijzen gewonnen. Hij is flink aan het toeren in Europa en over de hele wereld. Dus misschien ga je hem wel een keertje zien, deze Philip Frankhauser. Gypsy Blue Review van JP Source heeft ook een nieuw album afgeleverd. Hij speelt het samen met Anna Harris.

JP Source was dat samen met Anne Harris, Gypsy Blue Review, het laatste album. Ik ga verder met Charlie Musselwhite, de blues mondharmonica legende Lookout Highway. En dat nummer dat draai ik speciaal voor jou, Betty, omdat jij luistert. Charlie Musselwhite, Lookout Highway.

Ook weer het laatste album van Nicky T en de Snake Charmers. Ain't Wasting Time. Dat hoorde je hier bij Blues & Friends. Elke maandag kun je luisteren van 9 uur 's avonds tot 11 uur. www.eenmand1.nl. Deep Mud. Het album van Mud Morgan Fields komt er nu aan. Ik zag deze man ooit live. Nou ja, ooit. Heel kort geleden.

0: in Nederland. En dat is de zoon, een van de zonen van de blueslegende Muddy Waters. Zijn echte naam is Morgan Fields. Deep Mud.
1: Where you going, honey?

Een van de zonen van Muddy Waters was dat Mutt Morganfield. Van zijn laatste album Deep Mutt. En dan denk je natuurlijk Morganfield, wat is dat nou weer? Het is dan Muddy Waters. Maar Morganfield was zijn echte naam en Muddy Waters is een artiestennaam. Nou, het is tijd om het tempo ietsjes onderuit te halen met Betty Fox. Ze speelde het nummer Murray.

Hier bij Blues & Friends op Eemland 1. Elke maandag van 9 uur tot 11 uur hoorde je Betty Fox met haar nummer Marie. Daarvoor hoorde je de zoon van Muddy Waters met zijn nieuwste album Deep Mud van Mud Morganfield. Ik ga verder met Albert King, nog zo'n blueslegende. Eigenlijk, het was een goede bluesman natuurlijk, waar heel veel bekende artiesten hun voorbeeld hebben genomen. Zoals bijvoorbeeld Jimi Hendrix en Eric Clapton en zo. Maar in de jaren 70 ging hij de funk kant op, want niemand luisterde meer echt naar blues. Het ging een beetje dood eigenlijk. Dus heel veel muzikanten die speelden in de jaren 70 popliedjes of funk, dat soort dingen, maar niet meer echt de pure blues. Hier is Albert King, I Wanna Get Funky.

I Wanna Get Funky, dat was Albert King. Wat ik net zei, dat klopte natuurlijk ook wel, maar dit was toch eigenlijk wel een bluesnummer. Maar het klopt wel dat heel veel mensen, bluesmuzikanten, in de jaren 70 funk gingen spelen, popliedjes. In ieder geval geen blues, omdat dat gewoon niet verkocht. En dit was dus Albert King, die in ieder geval in tekst dat zei I Wanna Get Funky. Man, wat leuk dat je luistert. Ook weer naar Blues & Friends hier op de maandag. Het volgende nummer is voor jou van Gabe Stillman van zijn album What Happens Next.

0: Cash is King.
1: I Need Money, Cash is King. Dat album, het nieuwste nummer van de Scott O'Neill Band van het album Call Me Mr. Blues. Het laatste nummer van dit uur blues is van de Dave Holt Band van de CD Now or Never. Maar blijf luisteren, want na het nieuws komt nog een uur lang de blues.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt er een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Een multitalent is niet meer, laat premier Jette weten naar aanleiding van het overlijden van Wim T. Schippers. Hij gaf Nederland onvergetelijke televisie, iconische personages en de stem van Ernie, schrijft Jette op X. Ook cultuurminister Letchert noemt Schippers een legendarisch televisiemaker, maar ook een fantastisch kunstenaar. Van de pindakaasvloer tot Ernie in Sesamstraat. Hij heeft op talloze manieren een blijvende indruk achtergelaten, schrijft ze. Vanavond werd bekend dat Wim T. Schippers vorige week is overleden. Hij was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Correspondent Rudy Bauma.
1: Hij kan er ook goede sier mee maken op de G7-top in Frankrijk, waar hij vandaag is aangekomen. En daar kan hij zijn Europese bondgenoten houden aan hun belofte om de straat van Hormuz te beveiligen. Want dat gaan ze pas doen als het vechten ophoudt.
0: Verschillende supermarkten hebben blikken honden- en kattenvoer uit de schappen gehaald, omdat er mogelijk plastic in zit. Het gaat om huismerkblikken van Lidl, Albert Heijn en Jumbo, gemaakt door fabrikant Partner in Pet Food. De supermarkten hebben op hun websites gezet om welke producten het precies gaat. Klanten die gekochte blikken terugbrengen, krijgen hun geld terug. Het weer. Vanavond en vannacht droog. Alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. Met 20 tot 25 graden wordt het een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prosters.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Love Got You. Dat was Coco Montoya, het eerste nummer van dit tweede uur Blues & Friends. Leuk dat je nog steeds luistert. Elke maandag kun je luisteren van 9 uur tot 11 uur op Eemland 1, www.eemland1.nl of natuurlijk hier in de regio via de normale radio.

De CD Lights On van de Belgische artiest T. Dat is een 26-jarig jubileum CD. Zo rond 2000 werd hij dus uitgegeven. Die man T heet hij. T-E-E. Was heel populair in die tijd. En dan nu Buddy Guy met een akoestisch album, een akoestisch nummer. Hij speelt een nummer van Skip James. Dat is een artiest uit de jaren 20 en 30 die heel populair was toen. En ook een van de voorbeelden is geweest van Buddy Guy die dat nummer nu speelt. The Hard Time Killing Floor.

Sugar Ray Norcia hoorde je hier bij Blues & Friends. Ik zal het nog maar een keertje zeggen. Elke maandag kun je luisteren van 9 uur tot 11 uur. Ik kan niet vaak genoeg zeggen, want iedereen moet luisteren natuurlijk. Blues & Friends hier op Eemland 1. Dit was Sugar Ray Norcia. En hij heeft ook gespeeld bij de Roomful of Blues. Was hij de zanger voor een tijdje. Dat is een band. Heel goed trouwens. Ga maar eens luisteren. Roomful of Blues. Die verschillende samenstellingen hebben gehad. En eentje was dus met deze man, Sugar Ray. Rusty Sin was trouwens de andere gitarist. Of het is de tweede gitarist. En die speelde ook met... even kijken met... wie was het ook weer? Louis Myers, geloof ik. Nee, Dave Myers. In ieder geval een paar blueslegendes. Verder met nog zo eentje. John Primer, Grown in Mississippi. John Primer is ook een blueslegende. Vooral bekend geworden in de Chicago Blues. En hier natuurlijk in Barn.

Ja, ja, hij werd geboren in Mississippi, Grown in Mississippi. Dat is de titel van zijn laatste album, John Primer. Mooi nummer. Ik ga nu twee dezelfde nummers achter elkaar draaien. Jumper on the Line. De eerste is van de band The Pontchartrain Shakers. Een band uit New Orleans. Hun laatste album. En het tweede nummer ik ga draaien erachteraan is hetzelfde nummertje, Jumper on the Line, van R.L. Burnside. Ergens uit de jaren 90. En R.L. Burnside was echt zo'n bluesman, blueslegende, die heel lang bezig is in de jaren 60, 70, 80. Maar eigenlijk altijd boer is gebleven, nooit bekend werd, tot dus dat nummer ergens in de jaren 90. Eerst de Pontchartrain Shakers en daarna R.L. Burnside met Jumper on the Line.

Jumper on the Line. Dat was R.L. Burnside van het label Fat Possum. Het was een field-opname. Dus je hoorde het een beetje ruis op de achtergrond. Dat betekent dat het dus opgenomen werd op de plek waar hij dat speelde, waar hij woonde. Dus in zijn, op zijn veranda. R.L. Burnside, de Mississippi Hill Country Blues. Daar komt hij ook vandaan. Dat is het noorden van Mississippi. Ga verder met Annie Piper. Zij komt uit Australië. Dat is een moderne artieste. Dat kun je ook wel horen straks.

Helemaal uit Australië komt ze, Annie Piper. Die nieuwste cd heeft wel een grappige titel, vind ik zelf. Men Are Like Potato Chips. En het is een hele ruige cd. En dit was dan een beetje een jazzachtig, rustig nummer. Maar de rest is toch wat anders. Kun je ook naar luisteren. Annie Piper. André Williams. Een man die al heel lang bezig is. Een soulzanger, blues, een soulzanger. Ik vind hem zelf heel goed. Hij is een beetje absurd. Een hele zware stem. Doet me een beetje denken aan Screaming Jay Hawkins en anderen. Maar als je hem zo ziet op een foto, op een plaatje... dan wil je geen ruzie met hem krijgen. En heeft hij waarschijnlijk altijd gelijk in zijn hoofd. André Williams. Tricks.

Hoe zal dat nummer nou heten? Ja, ik doe eens een gok. Ik denk Tricks. André Williams was dat. Van zijn album That's All I Need. Goeie bas was het ook trouwens. Goeie muzikant allemaal. André Williams. Johnny Winter schreef en speelde een mooi nummer waar ik al heel lang naar luister sinds ik jong ben en gitaar begon te spelen. En dat nummer dat heet Life is Hard. Zijn versie vind ik echt heel mooi, maar de versie die Mike Zito speelt op zijn nieuwste album vind ik ook erg mooi.

Mike Zito was dat van zijn laatste album, Life is Hard. En nu naar de Chicago Blues. Dat vind ik zelf eigenlijk de mooiste vorm van de blues. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende soorten in bluesartiesten. Maar Chicago Blues vind ik echt mooi. En een hele bekende band die tegenwoordig daar is en ook al een tijdje bezig is trouwens, is Mississippi Heat. Van hun nieuwste album komt het volgende nummer. En wat ook leuk is, is Michael Dodson. Die speelt lead guitar op dit nummer en hij zingt. En deze Michael Dodson, die was heel lang geleden bij mij in de studio. Bij ons in de studio. Waar die ook speelde en een interview gaf. Michael Dodson. Maar de band zelf is dus Mississippi Heat. Hier op Blues & Friends op Eemland 1.

0: Michael Dodson met Mississippi Heat, het laatste album van deze Chicago Blues Band. Leuk dat je luisterde, het is alweer voorbij. De 2 uur lang blues hier bij Blues & Friends op Eemland 1. www.eemland1.nl kun je elke maand luisteren van 9 uur tot 11 uur. Volgende week ook weer. Leuk dat je luisterde en tot volgende week.
1: Hello out there, this is Kirk Fletcher and you've been listening to Blues & Friends. Check it out every week.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en een vernieuwend mediamaker. In de jaren 70 en 80 maakte hij programma's als de Fred Haché-show, Van Oekels Discohoek, Op zoek naar Jolanda en We zijn weer thuis. Onalledaagse chaotische radio maakte hij als Jacques Plafond in Ronflonflon. En hij deed de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Ook is Schippers bekend van zijn conceptuele kunst, zoals de pindakaasvloer en een flesje limonade dat hij in zee goot. Centraal in zijn werk was het idee dat het leven onzinnig is. Kunst was volgens hem net zo onzinnig en kon dus ook alles zijn of niets. Het slaat nergens op, maar het is wel de moeite waard. Wim T. Schippers overleed woensdag, hij was 83 jaar. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het al langer tijd is voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag volledig wordt opengesteld. De democratische gouverneur Newsom van Californië zegt dat het Amerikaanse ministerie van Justitie een onderzoek naar hem is begonnen. Dat zou zijn gebeurd in opdracht van president Trump. Newsom zegt dat Trump achter hem aan zit omdat hij zich mogelijk kandidaat gaat stellen voor het presidentschap. De FBI en het ministerie van Justitie weigerden commentaar te geven. Het weer vanavond en vannacht droog, al is er een kleine kans op een enkele bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking en met 20 tot 25 graden een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, werd afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché-show, Van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Wim T. Schippers was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de Straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het al langer tijd is voor een passend gebaar, maar ook erkenning uitspreekt. Op het WK voetbal hebben België en Egypte 1-1 gelijk gespeeld. De Egyptenaren kwamen na 19 minuten op voorsprong. België kwam in de 66e minuut op gelijke hoogte door het eerste balcontact van de net ingebrachte Lukaku, wat leidde tot een eigen doelpunt van Egypte. Eerder op de avond zorgde Kaapverdië voor een stunt door de druk van topland Spanje te weerstaan. De wedstrijd eindigde in gelijkspel 0-0. Dan het weer, vannacht steeds meer bewolking en hier en daar een bui. Het is 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken en in het oosten 's ochtends een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De premier van Hongarije mag voortaan maximaal 2 termijnen aanblijven. Dat komt neer op 8 jaar. Het Hongaarse parlement heeft voor een wijziging van de grondwet gestemd waar dat in staat. De maatregel geldt met terugwerkende kracht voor alle Hongaarse premiers na 2 mei 1990. Dat betekent dat Viktor Orbán nooit meer premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán spreekt van een persoonlijke aanval op hem. De Hongaarse president Sulyok moet de wet nog ondertekenen. Orbán was 16 jaar premier van Hongarije tot april dit jaar. Onder hem werd het land een van de meest corrupte landen van Europa. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, zo werd afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van onder meer Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché-show van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Wim T. Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de 2e verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. Dan nog het weer. Vannacht steeds meer bewolking en hier en daar een bui. Het is 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken. In het oosten 's ochtends een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht. 100% non-stop.

the curse.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, zo werd de afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché-show, Van Oekels Discohoek en Rond Flon Flon. Wim Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. De FIFA begint geen onderzoek naar scheidsrechter Sean Evans. De Australiër maakte zondag een handgebaar op televisie vlak voor de wedstrijd Duitsland-Curaçao. Evans was daarbij assistent videoscheidsrechter. Zijn gebaar werd door sommige mensen gezien als extreem rechts en er ontstond ophef over. De FIFA heeft onderzoek gedaan en zegt dat Evans geen regels heeft overtreden. De scheidsrechter zegt dat hij het handgebaar niet met opzet heeft gemaakt, maar dat hij begrijpt dat mensen er iets anders in konden zien. Dan het weer. Het is bewolkt met hier en daar regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Non-stop muziek.